louter eigen composities. Alle teksten werden geschreven door zangeres Janne Timmer. En Dave Warmendam deed bijna alles. Hij speelt orgel, hij is de producer, hij was de technicus, hij deed de mix en de mastering. En het album werd opgenomen in de backyard studio achter het huis. En dat is allemaal heel vertederend, maar deze band heeft vooral behoefte aan een echte producer. Harlem Lake, My Turn to Learn.

Harlem Lake, My Turn to Learn. Een nummer is geschreven door bluescomponist Willie Dixon en het werd opgenomen door Etta James, Chuck Berry, The Rolling Stones, The Righteous Brothers, Junior Wells, Van Morrison, B.B. King, Eric Burdon, Paul Rodgers, Freddie King, Tom Petty, Buddy Guy, Dion, Cliff Richard en Peter Frampton. Maar het origineel stamt uit 1954. Muddy Waters, I Just Want to Make Love to You.

Muddy Waters, I just want to make love to you. The Birds uit Londen, dat was een populaire 60s band in het clubcircuit met zanger Ellie McKenzie en gitarist Ron Wood, die we later terugzagen bij de Faces, de Jeff Beck Group en de Rolling Stones. En de basgitarist, dat was Jim Gardner. En die zagen we terug bij de Mercy Beats, The Creation en Aston, Gardner en Dyke. The Birds, Leaving Here.

The Birds, Leaving Here. Bluesgitarist Jimmy Reed had een hit in 1957 en daarna stortte de hele blueswereld zich op dit nummer. Er verschenen covers van de Rolling Stones, Ike en Tina Turner, Aretha Franklin, Johnny Winter, Elvin Bishop, Junior Wells, Peter Green en Hans Stasing. Jimmy Reed, Honest I Do.

Jimmy Reed, Honest I Do. Het was een hit voor Ike en Tina Turner in 1964. Het nummer was geschreven door Ike Turner. Hij nam het later solo op voor zijn album The Edge. Toots en de Mitals die maakten er een reggae-versie van. En Manfred Mann nam het nummer als B-kant op voor de single My Little Red Book. Ike en Tina Turner, I Can't Believe What You

I can Tina Turner, I can believe what you say. De bluesartiest uit de jaren 50 verdiende een vermogen aan alle covers van alle Engelse en Amerikaanse bands in de jaren 60. Slim Harpo had een hit in 1957 en vervolgens werd dat nummer gecoverd door de Rolling Stones, Louisiana Red, Muddy Waters, Coco Taylor, Grateful Dead, Kenny Neal, Dave Hall, The Doors, Omar Ken Dykes, Rod Stewart, Kenny Wayne Shepherd, Pink Floyd en Fleetwood Mac. Slim Harpo, I'm a king bee.

otherwise. Dang it then.

Slim Harpo, I'm a King Bee. Het nummer is geschreven door Steve Marriott en Ronnie Lane en opgenomen in 1966. En het geldt als een van de beste nummers van de Small Faces, al werd het geen grote hit. Tijdens het Memorial Concert in 2001 ter nagedachtenis aan de overleden Steve Marriott werd het gespeeld door organist Ian McLagan en drummer Kenny Jones van de Small Faces, plus Paul Weller en Noel Gallagher. The Small Faces. Get yourself together.

The Small Faces, Get Yourself Together. Het nummer werd geschreven door Jerry Lieber en Mike Stoller, twee beroemde songwriters uit New York. Het werd in 1952 een grote hit voor Big Mama Thornton en vervolgens werd het 321 keer gecoverd. In 1956 werd het opnieuw een grote hit, nu voor Elvis Presley. Maar het werd ook opgenomen door Chubby Checker, Pat Boone, Little Richard, Jerry Lee Lewis, The Everly Brothers, The Easy Beats, Albert King, Danny Mirra, John Lennon, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Susan Tedeschi, Etta James en Robert Palmer. Big Mama Thornton, Hound Dog. You!

Big Mama Thornton, Hound Dog. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. Betty Swan uit Louisiana werd zangeres van de meidengroep The Fawns in Los Angeles en in 1967 had ze plotseling een nummer 1 hit in Amerika als soloartiest. Na 13 hits stapte ze uit de muziek. Ze werd onderwijzeres in Las Vegas, ze werd Jehovah-getuige en ze nam een andere naam aan. Ze ging anoniem door het leven als Betty Barton. Dit is haar enige nummer 1 hit. Betty Swan, Make Me Yours.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Mooie luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Veel neewerk, want er komt heel veel uur op dit moment. Neewerk van Ellie Venable bijvoorbeeld, een jonge gitariste uit Texas. Van Fantastic Nick Grito, Southern Avenue, Deb Ryder, Jackie Fenson, Malcolm Holcomb. En we begonnen met een geweldige gitarist. Dit is volgens mij zijn 8e plaat ondertussen alweer. En dan hebben we het over John Mayer van de cd Sub Rock Last Train Home.

Uitstekend werk van John Mayer van de cd Sub Rock. Nou, dan kijkt op Spotify hoe vaker zo'n de nummers op die cd bekeken worden, dan duizelt u dat gewoon. Ik zag dat één nummer 548 miljoen keer bekeken was, beluisterd was. Bij Naga. Wat een bekendheid die man, John Mayer. Malcolm Holcomb, die is wat minder bekend, maar bij liefhebbers is die wel buitengewoon geliefd. Dus een man die al heel wat cd's maakt. Een beetje een man die vaak wat zingt over de zelfkant van het leven. Niet de makkelijke weg gegaan is. Dit is van zijn nächste cd, Tricks of the Trade, Shaky Ground.

muziek en ze hebben rustig naar te luisteren. Hem goed naar de teksten te luisteren van Malcolm Holcomb. De cd Tricks of the Trade. Hij zegt op de cd zeg je ook Misery Loves Company. Ja, dat is wel wat voor te zeggen van narigheid. Verlangt een gezelschap. En een liedje wat bijvoorbeeld giet over de overstroming in Florida in 1928. Liedje Higher Ground. Dan giet het niet over die 2500 slachtoffers die er bent, die er waren. Dat waren er genoeg op zich. Maar hij zegt dan: White people got gasket, black people mass graves, and migrant farmers burned bodies no names. Kijk, dan giet hem de inhoud van de tekst. Jackie Vanson, dat is de volgende. Dat is een wat jongere. Malcolm Holcomb is al wat op leeftijd. Jackie Vanson is een gitariste uit Austin, uit Texas. Hij heeft al een stuk of 3 cd's gemaakt. 3 studio cd's, maar daarnaast ook nog 3 live cd's. Ik denk dat het komt dat ze live het beste tot hun recht komt. Dit is van een nieuwe EP die uitgekomen is van Jackie Vanson. Rolling On.

Rolling On van Jackie Vincent van een nieuwe cd van u. Toen ik in 1981 voor de eerste keer in Amerika was, toen ben ik naar een plaats geweest, die heette Peoria. En dat had een bijzondere aanleiding, want ik was nogal geïnteresseerd in bulldozers. En in Peoria, dus de fabriek van Caterpillar. En die maakt dat soort groot grondverzetwerk. En we hebben een rondleiding gehad en alles. En daar moest ik aan denken toen ik de volgende muziek zag van Deb Ryder. De cd Memphis Moonlight. Want Deb Ryder die is geboren in Peoria in Illinois. En later is ze verhuisd naar Chicago. Dus niet zo heel wit door vandaan. En toen had ze als buurman, wel grappig trouwens, had ze Bob Hyde. En Bob Hyde die was van Kenneth Heat. Groot bluesliefhebber. Nou, dat is in de muziek van Heur ook duidelijk te horen. Deb Ryder met Memphis Midnight.

De Memphis Midnight van Debra Ryder van de CD Memphis Moonlight. Southern Avenue, dat is weer een andersoortige band eigenlijk. Alhoewel, ook doorspeelt wel vrouwen een belangrijke rol in. Want het bent de twee zusters die door een grote rol in speelt. Therini Jackson, dat is de zangeres. En degene die drumt, dat is Tequira Jackson. Samen vormen ze de band Southern Avenue. Dit is de tweede CD, Amerikaanse band trouwens. De CD Keep On en Whiskey Love.

Een beetje een combinatie van soul, van wat blues erbij, een beetje funk erbij. Het klinkt allemaal wel lekker. Southern Avenue van de cd Keep On. Je hoort het in Haddies Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Bob Dylan uit 1964. Van het album Bringing It All Back Home. En de aanleiding is de nieuwe cd van de Flatlanders. En de Flatlanders, dat is een band die eigenlijk van oorsprong uit Lubbock komt. Uit Texas, waar Buddy Holly vandaan komt. Bestaande uit Boots Hancock, Joe Eli en Jimmy Dale Gilmore. Ze woont allemaal al jarenlang in Austin. Maar van oorsprong dus uit Lubbock. Dit is na 12 jaar weer een nieuwe cd van de Flatlanders. En de eerste versie van She Belongs To Me, die is van hun.

Tennessee Belongs to Me in de uitvoering van de Flatlanders. En ik denk dat het nummer gezongen wordt door Boots Hancock. In ieder geval niet door Joey Lye. Jimmy Dale Gilmore zal ook nog kunnen, maar die heeft een wat neuziger geluid volgens mij. Nou, in ieder geval de volgende die wordt absoluut zeker gezongen door Bob Dylan. Op een in januari was dat volgens mij in 1965. Nee, toen is hij released in 1965. Het is een nummer wat Bob Dylan schreef met in een tijd dat je nog over vrouwen kunt schreeuwen alsof ze van hoe waren. Toen worden ze dat denk ik niet meer doen. She Belongs to Me. En dat ging waarschijnlijk toen over of over Joan Baez, een vriendin van Dylan, of over zijn latere vrouw Sarah Lawrence. Nou, hoe dan ook, She Belongs to Me.

De originele versie uit januari 1964, bijna 57 jaar geleden, maar nog eens zo oud als dat nummer is, van Bob Dylan, She Belongs to Me. Nou, dan moet er uiteraard ook nog een derde versie bij. En er zijn verschillende uitvoeringen van natuurlijk. Maar ik heb een keuze voor een versie van Billy Preston. Billy Preston, ik weet niet of je de naam nog herinnert. Hij is al in 2006 overleden. Was toen nog kleine 60 jaar, denk ik. Maar was een geweldige toetsenist. Geweldige organist en pianist. En die ook bij Jan en Alleman speelde heeft. Bij de Rolling Stones, bij de Beatles, bij Aretha Franklin. De Red Hot Chili Peppers, bij Clapton. Nou, neem ze allemaal maar op. Man die ook mooie composities gemaakt heeft. Zelf ook composities gemaakt heeft. You Are So Beautiful bijvoorbeeld. Bekende worden door Joe Cocker. Die heeft dus ook She Belongs To Me op een nummer in 1969. Op de LP That's The Way God Planned It. Billy Preston.

Drie uitvoeringen waren dat van She Belongs to Me, het origineel van Dylan uit 1964. De uitvoering van Billy Preston uit 1969. En de recente uitvoering, en dat was ook de aanleiding van The Flatlanders uit 2021 van de CD Treasure of Love. Fantastic Negrito, dat is een hele wonderlijke naam, een wonderlijke band. Nee, het is eigenlijk een naam. Xavier Amin Depoules, ik kan bijna niet uitspringen. Dat is de man die juist door achter zit, achter die naam Fantastic Negrito. En door is een single van u te komen van deze man, van deze band, Rolling Through California.

Rolling Through California van Fantastic Negrito. En voordat je denkt dat het dan gaat over surfen en dat soort hele prettige ding. Het verhaal is toch een beetje anders wat hierachter zit. Want de opbrengst van dit lied, dat gaat naar de brandweerlieden in Californië. En het gaat dus over de bosbranden in Californië. En over de natuur die door mooi naar de kloten gaat. Ellie Venable, dat is een hele jonge meid nog, 21 jaar. En die heeft al 3 of 4 cd's, denk ik, uitgebracht. Een goede gitariste uit Texas. Met een nieuwe cd, Heart on Fire. En door van Bring on the Pain.

Het gitaarwerk was van Kenny Wayne Shepherd op dit nummer van Ellie Venable, Bring on the Pain, van de cd Heart on Fire. Het is nog wel een beetje contrast eigenlijk aan de ene kant tussen de zang van een hele jonge meid eigenlijk nog, en het wat heavy gitaarwerk wat erbij hoort. Het matcht nog niet helemaal, althans voor mijn gevoel nog niet. En we gaan naar Elm Douglas. Het is de tijd van de kerstboom, maar de Douglas-par die laten we erin buiten. Want dit is een man die uit Oklahoma komt, maar die ondertussen alweer jarenlang in Noorwegen woont. En door een beetje de Amerikaanse muziek, country muziek, blues muziek, door naartoe gebracht heeft. Dit is trouwens een nummer van niet van hemzelf, maar van Morim Opzoek, wie het wel was. Want hij speelt ook met Tora, speelt erbij. Dat is een Australische elektronische band die hem begeleidt hierbij. Maar het is een nummer van Norah Jones. Wat ze uitgebracht heeft op de cd Begin Again in 2019. Een nummer van Norah Jones samen met Jeff Tweedy. Nou in de uitvoering van Adam Douglas, Wintertime.

Het titelstuk van de nieuwe cd van Adam Douglas, Wintertime. Naar Engeland, naar Bristol, want daar komt Alice Bailey vandaan. Een zangeres die ondertussen denk ik drie cd's uitgebracht heeft. En nu uitgekomen is met een nieuwe EP. Ik denk dat er 4 nummers op staat. Soms staat er 5 op, maar in dit geval 4. De EP Sunshine City, Alice Bailey met Woman Like Me. 1, 2, 3.

Alice Bailey, Woman Like Me van haar nieuwe EP Sunshine City. En dan met BNW bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. En wij besluiten met een nummer van een mooie cd. Een dubbel cd, The Highway Butterfly. Een eerbetoon aan John Prine. De man, John Prine. Ben ik helemaal mis met. Neil Cazell. Neil Cazell, een Amerikaanse singer-songwriter die heel veel mooie nummers gemaakt heeft. En door zijn prachtige dubbel LP over verscheen. Met onder andere een nummer van de Elman Betts Band. En dat is de tweede generatie, want het bent Devon Elman en Duane Betts. De zonen van Greg Elman en van Dickie Betts. En volgens mij ook nog de zonen van Barry Oakley erbij. Barry Duane Oakley speelde er ook in mee. En dat was de bassist. Nou, de Elman Betts Band met Raining Straight Down.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het nummer werd geschreven door Brian Wilson en de leadzang is van Al Jardine. Het album waar het op staat is The Beach Boys Today. Maar ook op dit nummer was er weer een grote rol weggelegd voor de studiomuzikanten. U hoort de gitaristen Bill Pittman en Glenn Campbell, pianist Leon Russell en drummer Hall Blaine. The Beach Boys, Help Me Rhonda. Well,

The Beach Boys, Help Me Rhonda. Aaron Neville uit Louisiana maakte deel uit van de Neville Brothers en dit was zijn eerste nummer 1 hit in Amerika als soloartiest. In 1981 werd een cover van de band Heart opnieuw een hit in Canada, Nieuw-Zeeland en in Amerika. En in 1989 had Billy Joe Royal een hit met een cover in Canada en in Amerika. Maar dit is het origineel van Aaron Neville, Tell It Like It Is.

Aaron Neville, Tell It Like It Is. Ritchie Valens uit Los Angeles overleed op 17-jarige leeftijd in 1959 bij de vliegramp in Clear Lake, Iowa, waarbij ook Buddy Holly en de Big Bopper om het leven kwamen. Het nummer bereikte de tweede plaats van de Amerikaanse hitparade. Ritchie Valens, Donna.

Richie Valens, Donna. De debuutsingle van Chris Montez werd meteen een wereldhit. Het werd een nummer 1 hit in België, 2 in Noorwegen en Engeland, 3 in Nederland, 4 in Amerika en Nieuw-Zeeland en 7 in Duitsland. En een cover van Status Quo werd in 1990 nog een grote hit in Engeland. Chris Montez, Let's Dance.

Chris Montez, Let's Dance. Het nummer werd opgenomen door de Top Notes, Chubby Checker, D.D. Sharp, de Isley Brothers en de Majors, voordat in 1963 de Beatles er een wereldhit van maakten. Later verschenen er ook nog covers van de Searchers, Johnny Rivers, Del Shannon, Tina Turner, de Mamas en de Papas, Tom Jones, Fleetwood Mac en Bruce Springsteen. De Isley Brothers, Twist and Shout.

The Isley Brothers, Twist and Shout. Elvis Presley nam een nummer op voor de film Lovin' You en Wanda Jackson coverde het voor haar debuutalbum. Daarna werd het nog opgenomen door Paul McCartney, Mutt en Dr. Feelgood. Wanda Jackson, Let's Have a Party.

Wanda Jackson, Let's Have a Party. Rockzanger Frederick Picorello had een artiestennaam, Freddie Cannon. Hij schreef dit nummer samen met Bob Crew van The Four Seasons en het werd een grote hit in Amerika en Engeland. En het werd daarna nog gecoverd door Shakin' Stevens, Mudd, The Beach Boys, Fleetwood Mac en The Rolling Stones. Freddie Cannon, Tallahassee Lassie.

Freddie Cannon, Tallahassee Lassie. De Engelse beatbands doken in de jaren 60 op dit nummer. The Searchers, Wayne Fontana en de Mindbenders, Casey Jones en de Governors en Tony Jackson en de Vibrations. Maar het was in 1959 al een hit voor de Amerikaanse band The Clovers, Love Potion No. 9.

The Clovers, Love Potion No. 9. Gene Pitney uit Connecticut begon als songwriter voordat hij ook nog zanger werd. Hij schreef Today's Teardrops voor Roy Orbison, He's a Rebel voor The Crystals, Hello Mary Lou voor Ricky Nelson en Rubber Ball voor Bobby V. Hij overleed in 2006 na een optreden in Wales. Gene Pitney, If I Didn't Have a Dime.

0: Gene Pitney, If I Didn't Have a Dime. Carl Perkins nam het nummer in 1955 op en hij moet er rijk aan geworden zijn, want het werd 314 keer gecoverd. Dat betekent kassa. Het werd onder meer gecoverd door Elvis Presley, Cliff Richard, Bill Haley, Freddie Cannon, Eddie Cochran, Buddy Holly, Jimi Hendrix, Johnny Winter, Merle Haggard, Jerry Lee Lewis, Ry Cooder en de Beatles. Carl Perkins, Blue Suede Shoes.
1: Well, it's one for the money, two for the show.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: The Way the West Was Won van Dallas Burrow is het album van deze week. En hij werd als singer-songwriter geïnspireerd door Townsend Zandt, Guy Clark, Willie Nelson, Jim Lauderdale, Bob Dylan, Johnny Cash en zijn vader Mike Burrow. Lloyd Maines produceerde het album en hij is de vader van de leadzangeres van The Chicks, Dallas Burrow, Colorado Bound.

Dallas Burrow, Colorado Bound. Johnny Otis uit Los Angeles was zanger, componist, bandleider, producer, discjockey, talent scout, tv-presentator en politicus. Hij toerde met een eigen show door Amerika en hij had een neusje voor talent, want Esther Phillips, Etta James, Big Mama Thornton, Jackie Wilson, Little Willie John en Hank Ballard begonnen allemaal bij James, Big Mama Thornton, Jackie Wilson, Little Willie John en Hank Ballard begonnen allemaal bij Johnny

Johnny Otis, Willie and the Hand Jive. Jackie Wilson uit Michigan had in Amerika de bijnaam Mr. Excitement. Hij had 6 nummer 1 hits en hij stond met 48 nummers in de hitparade. Hij overleed in 1984 op 49-jarige leeftijd nadat hij jaren in coma lag. Hij werd in 1965 tijdens het zingen van dit nummer op het toneel getroffen door een hartinfarct. Jackie Wilson, Lonely Teardrops.

De Shangri-La's, Leader of the Pack. Het nummer werd geschreven door Otis Blackwell. Dat was de songwriter van Elvis Presley. Maar deze Otis Blackwell was zwart. En daarom had hij ook een blanke naam, John Davenport. Want die gebruikte hij als zijn nummer schreef voor blanke artiesten. In 1956 werd het nummer voor het eerst opgenomen door Little Willie John en vervolgens werd het 535 keer gecoverd. In 1958 werd het een grote hit voor Peggy Lee. In 1977 nam Otis Blackwell het zelf op, want hij was eigenlijk een mislukte zanger die alle liedjes voor zichzelf schreef, maar hij had nooit succes. Daarna heeft ook Madonna het nog opgenomen. Maar dit is de hit van Peggy Lee, Fever.

Peggy Lee, Fever. Timmy Euro was zangeres in het Italiaanse restaurant van haar ouders in Los Angeles. En daar werd ze ontdekt door een producer van Liberty Records. En haar eerste single werd meteen een top 5 hit in Amerika. Daarna scoorde ze nog 15 kleine hitjes. En ze overleed in 1990 op 63-jarige leeftijd aan een slopende ziekte. Timmy Euro, Hurt.

Timmy Euro, Hurt. Dale en Grace, dat was een duo uit Louisiana, bestaande uit Dale Houston en Grace Broussard. Ze hadden een nummer 1 hit in Amerika, maar tijdens hun toeren kregen ze ruzie en ze gingen weer uit elkaar, maar de platenmaatschappij wilde geld verdienen, dus ze bleven wel platen maken, maar ze namen nooit meer samen op. Eerst werd Grace in de studio uitgenodigd om in te zingen en de volgende dag kwam Dale, maar dat betekende natuurlijk wel het begin van het einde. Dale and Grace, I'm leaving it all up to you.

Dale and Grace, I'm leaving it all up to you. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het nummer was geschreven voor de Ronettes, maar het werd uiteindelijk opgenomen door drie dames uit Louisiana. De zusjes Barbara Ann en Rosalie Hawkins en een nicht van de dames Joan Mary Johnson. En het was een nummer 1 hit in Canada en Amerika. De Dixie Cups, Chapel of Love. Go.

0: in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Veel muziek in Harry's Blues en ook bijzondere muziek. En daar beginnen we met bijzondere muziek naar een bijzondere aanleiding eigenlijk. Want de moeder van QB and the Blizzards, van de band QB and the Blizzards, die is afgelopen maand overleden. Op 26 februari overleed Grietje Hofstegen. Zij was de vrouw van Harm Hofstegen, de caféholder. En zij zorgde goed voor de jongens van de band van QB and the Blizzards. Vandoor Window of My Eyes.

Window of My Eyes. Ter nagedachtenis aan Grietje Hofstegen, die vorige maand, antenne van de vorige maand, overleden is op, ik dacht, 88-jarige leeftijd. De moeder van QB and the Blizzards. Sommige mensen kregen een bosbeeld, andere mensen mag niet vergeten worden. Het volgende nummer is van Andy Watts in deze aflevering van Harry's Blues. Het is een man uit Israël die in Louisiana opgenomen heeft met Kenny Neal op het Booga Music label van Kenny Neal. En ik denk dat ook een dochter van Kenny Neal dat die doorgaan metwerkt, Eliza Neal. Joe Louis Walker die werkt ermee. Het is een uitstekende cd van deze Andy Watts, de cd Super Groove en daarvan Living Hand to Mouth.

Living Hand. Hij praatte er helemaal wat door in. Er zat nog wat achteraan. Living Hand to Mouth. Dat was van Andy Watts. De man uit Israël, maar die tegenwoordig in Louisiana woont en door met Kenny Neal deze opname gemaakt heeft. Het album Super Groove. Grass ain't greener on the other side. Dat is een beetje tegenovergestelde wat Willem wel eens tegen elkaar zegt. Het gras is bij de buren altijd groener. Nou, in dit geval dus niet. Het is een cd van Peter Fateska en The Blues Train. Een band uit Amerika die al meerdere cd's gemaakt heeft. En die hebt er één aan toegevoegd. En dat is die Grass ain't greener on the other side. En door van Running Like a Dog.

Running Like a Dog. Pieter Fateska op de Fender Stratocaster. En de Blues Train. En de Blues Train is onder andere Jeff Levine op de Hammond Orgel, de B3. Geweldig. Grass Ain't Greener on the Other Side. Dat was de CD. Smoke from the Chimney. Er komt rook uit de schacht in. Dat betekent dat er wat nees is, zou je kunnen zeggen. Nou, in dit geval is het wat nees, maar ook wat olds. Wat het betreft een nee-CD van Tony Joe White. De man die in 2018 overleden is. Maar die een hele catalogus aan muziek noorleurt uiteraard. En zijn zoon Jody die heeft dat op orde gebracht. En die kwam door dingen tegen die nog nooit uitgebracht waren. Die nog nooit op CD uitgekomen waren. Hij nam Dan Auerbach in de hand, de man van de Black Keys. Die had Tony Joe White ook al eens een keer ontmoet trouwens, in 2009 of zo. En toen hadden die twee mannen al tegen elkaar gezegd, we moeten nog een keer wat samen doen. Nou, dat kwam er pas later van, dus in 2021. De nieuwe CD Smoke from the Chimney, met old werk uiteraard, van Tony Joe White. Zoals dit nummer bijvoorbeeld, wat denk ik, stamt u de titel van Polk Salad Annie. Het heet Boot Money.

Ontegenzeggelijk Tony Joe White, maar toch wel met een flinke scheut. Den Auerbach Black Keys, denk ik, doorbij. Maar het klinkt uitstekend van de NCD Smoke from the Chimney van Tony Joe White. De Psycho Delta, wat moet je daarbij voorstellen? Tales from the Psycho Delta. Dan denk je aan een beetje psychedelische muziek. Nou, misschien zit dat er ook wel wat bij. Het is een NCD van Kerry Kearney, dat is een gitarist uit New York. Die eigenlijk naar de politieacademie zou gaan, maar het kwam er niet van. En nu uiteindelijk kwam hij terecht in Californië. En kwam hij terecht in de wereld van The Grateful Dead en Jefferson Starship. Nou, dan zit je wel een beetje in de sfeer van de psycho, zou je kunnen zeggen. Dus misschien dat die combinatie, de achtergrond van de blues en de psychedelica van Californië, dat die daartoe geleid heeft. Tot een nieuwe CD van die Kenny Kearney, Tales from the Psycho Delta, en door van het nummer Voodoo the River.

Kerry Kearney, Voodoo Down the River van de cd Tales from the Psycho Delta. Ja, echte blues kun je het niet nu. Je kunt het woord delta er wel bij nu, maar ja, dan heb je nog niet echt blues. Harry's Blues, daar luister je naar. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Ja, daar is hij weer. De toeter. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in dit geval het nummer The Cypress Grove Blues van Skip James uit 1931. En de aanleiding is dat ik een cd tegenkwam van Robert Connolly Farr. En dat is een countryman, een bluesman. Een mixer eigenlijk, kun je wel zeggen, daarvan. En op die cd van hem, Country Supper, van vorig jaar, daar tref ik dit nummer aan van Cypress Grove, van Robert Connolly Farr.

De meest recente versie, kun je wel zeggen, van Cypress Grove van Robert Connolly Farr van de CD Country Supper. En dan zie je toch een beetje in de sfeer van, ja, is het nou blues, is het nou country? Het heeft een beetje die zware dreun die ook wel uit de opnames van uit Mississippi van Fat Possum bijvoorbeeld opklinkt. Het origineel, dat is van Skip James. En dat is een man die wel uit de Delta komt, uit Bentonia komt. En die zijn werk in, denk ik, in 1931 allemaal tegelijkertijd toen een keer gepubliceerd heeft bij een muziekuitgeverij. Vandoor dat je ook achter al die nummers ziet staan, 1931. Kan best weten van dat het in 1926 of in 1922 geschreven is. Maar dit is het origineel van de Cypress Grove Blues van Skip James.

girls grow. I would rather be back.

And the sun gone down, you know I can't.

my grave. Now the Lord be done.

Ja, dat is het origineel is, dat kun je duidelijk horen. Uit 1931 in elk geval, die periode ongeveer. Skip James, oftewel Nehemiah Curtis James, want zo heet hij officieel. Man die uit de Delta kwam, uit Mississippi, Bentonia. Familie van dominees, van preachers, kunnen zeggen. Maar hij had enige bekendheid in de 30e jaren. Daarna is hij helemaal in de vergetelheid geraakt. En in de 60e jaren, toen is hij de John Fahey, een hele bekende gitarist, een bluesgitarist, is hij weer uit de vergetelheid gekomen. Speelde op het Newport Folk and Blues Festival. Ik dacht in 64 en in 69 is hij helaas overleden. Maar hij heeft wel veel werk nodig, wat ook door allerlei groten vertolkt wordt. Onder andere Eric Clapton. In 2016 bracht hij een cd uit I Still Do, en door op zijn versie van The Cypress Grove.

Cypress Grove van Eric Clapton van zijn cd I Still Do. En er zat bijna 80 jaar tussen het origineel van Skip James, 1931, en de meest recente versie van Robert Connolly Farr, 2020, van de cd Country Supper. De Cypress Grove, dat was drie keer is scheepsgericht. Straks nog muziek van B.B. King en van James Cotton, maar eerst Misty Blues. En dat is een band uit Massachusetts, Amerika, die al een jaar of 20 bestaat. Met een geweldige zangeres, Gina Coleman. Ik weet niet of ze familie is van Deborah Coleman. Geweldige gitarist. Maar een band die de blues hoog in het vaandel heeft staan. Misty Blues, My One and Only.

0: De band die heet Misty Blues en de cd waar dit van afkomt is None More Blue en het nummer My One and Only. Mac Liepert, daar gaan we nou naartoe. Daar zul je waarschijnlijk ook nooit van gehoord hebben. Nou, ik had er eerlijk gezegd ook nog nooit van gehoord. Maar als je naar de muziek gaat luisteren, dan, ja, dan heeft het toch wel wat. Het is een wat meer Americana-achtige muziek. En dan zie je wat in de sfeer van John Prine en dat soort mensen. Jerry Jeff Walker. Maar dan in een wat nieuwere versie. Het is van de cd Music City Joke. Net goed en wel uit, of misschien moet er nog wel uitkomen. En door van Blame on the Bottle.
1: Well, the last time I'd seen him, I couldn't recall when I bumped into him coming down the hall of the county clerk's office. It's time to pay my taxes again. I said, it's been a long time, man, let's get us

Ja, nou begrip je ook waarom als de CD Music City Joke heet. Music City, dat is Nashville. En daar komt dit soort muziek vandaan. Mac Leapert, Music City Joke uit 2021. En Blame on the Bottle. Terug naar, zou ik zeggen, de echte blues, B.B. King. Ja, toen hij 80 werd in 2004 kwam er een jubileum-CD uit waar allerlei mensen aan meewerken. Onder andere Roger Daltrey van The Who. En die zingt op dit nummer dan ook de solo Never Make Your Move Too Soon.

Combinatie van Roger Daltrey van The Who samen met de grote bluesman B.B. King op gitaar en ook nog een stukje zang van de CD 80 uit 2007. Never Make Your Move Too Soon. Nou, we zijn bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van James Cotton. De man uit Louisiana, uit Tunica. Mondharmonica-speler, geweldige mondharmonica-speler. Die jarenlang speelde bij Muddy Waters. Als vervanger van Little Walter uiteraard. En in 2013 maakte hij een cd, de cd Cotton Mouth Man. Dat was in de tijd dat hij al niet meer zong trouwens, want hij had keelkanker. En de zang die werden andere mensen doen, onder andere op dit nummer, Wrapped Around My Heart, met zang van Rudy Foster.

0: Evelien Stokrollo, Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Paul Jones wilde niet langer iedere avond Dua Diddy Diddy zingen als zanger van Manfred Mann. En hij koos voor een solo-carrière en hij begon een eigen band, de Blues Band. Daarnaast presenteert hij nog een bluesprogramma bij BBC Radio. Paul Jones, Thinking Ain't For Me.

Paul Jones, Thinking Ain't For Me. Don Walsor uit Texas had als jongen van 16 jaar al een eigen band, de Panhandle Boys. Later zat hij met de Texas Plainsmen in het voorprogramma van Johnny Cash en hij zong graag over de problemen op het platteland, zoals dit nummer over een John Deere tractor die op iedere Amerikaanse boerderij te vinden is. Don Walsor, de John Deere Tractor Song.

Don Walser, de John Deere Tractor Song. Na de hit House of the Rising Sun bleven de Animals hits produceren. Organist Alan Price en drummer John Steele hadden de band intussen verlaten, maar desondanks werd dit opnieuw een hit, The Animals, It's My Life.

The Animals, It's My Life. De Cats uit Volendam begonnen in 1962 als de Mystic Four. Als de Cats werden de muzikanten de uitvinders van de palingsound. En dit was niet de grootste hit voor de Cats. In 1976 stond het nummer 6 in de nationale hitparade. De Cats, Come Sunday.

The Cats, Come Sunday. Wayne Hancock uit Dallas heeft in Amerika twee bijnamen. Wayne the Train en King of the Juke Joint Swing. Hij mixt jazz, blues, swing, country en rockabilly en heeft intussen 12 albums gemaakt. Hij was enige maanden uit de relatie na een ernstig motorongeluk. Wayne Hancock, Thunderstorms en Neon Signs.

Wayne Hancock, Thunderstorms en Neon Signs. Adam Fate en de Roulettes was na Cliff Richard en de Shadows de populairste band in Engeland. Maar na 27 hits ging zanger Adam Fate solo verder. Zijn begeleidingsband, de Roulettes, werd een succesvolle beatband. Adam Fate, Someone's Taken Maria Away.

Adam Faith, Someone Taken Maria Away. Alan Clark en Graham Nash van de Hollies uit Manchester waren een garantie voor messcherpe vocalen. In 1963 hadden de Hollies hun eerste hit met Just Like Me. En dat leverde een contract op bij Parlophone Records, waar de Beatles ook onder contract stonden. De Hollies, Man Without a Heart.

Dolly's Man Without a Heart. Trish Murphy uit Texas begon als duo met haar broer Darren. Trish en Darren. In 1996 ging ze naar Austin en daar verscheen haar soloalbum Crooked Mile. En ze werd tevens de zangeres van de band Skyrocket. Intussen heeft ze 6 albums gemaakt en ze geeft in Austin cursussen in Italiaans koken. Trish Murphy, Boiling Water.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Lucinda Williams Sings The Beatles is het album van deze week. En dit tributealbum was geen verrassing, want ze nam eerder al albums op met nummers van Bob Dylan, The Rolling Stones, country classics uit de 60s, Southern Soul hits en kerstnummers. Het was dus de hoogste tijd voor de Beatles. Lucinda Williams, I'm Looking Through You.

Lucinda Williams, I'm Looking Through You. De bandleden en zanger Derek Shulman van Simon Dupree en The Big Sound zagen we later terug in Gentle Giant. Simon Dupree had een grote hit in Engeland met het nummer Kites, maar de bandleden vonden dat geen leuk nummer. De band opereerde ook veel in soulclubs en nachtclubs en dit nummer scoorde in die kringen veel beter. Simon Dupree en The Big Sound. Daytime, nighttime.

Simon Dupree en The Big Sound, Daytime, Nighttime. Don McLean, dat is een singer-songwriter uit New York, en hij grossierde in hits American Pie, Vincent, Crying, And I Love Her So. En dit werd weer een hit in Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Engeland en Amerika. Don McLean, Castles in the Air.

Don McLean, Castles in the Air. Gwil Owen, dat is een rockzanger uit New York. Hij had daar de band The Detonators. En die band runde hij samen met zijn vriend Jeff Finlin. Ze trokken samen naar Austin en daar begonnen ze de band The Thieves. In 1988 ging hij solo verder. En hij schreef nummers voor Tony Price, Irma Thomas, Little Feat, Jack Ingram, Keith Richards, Levon Helm, Alison Moore en Will Kimbrough. Gwil Owen, Mother Nature and Father Time.

Gwil Owen, Mother Nature en Father Time. De Dizzy Men's Band werd in Nederland vergeleken met de Amerikaanse topband Blood, Sweat and Tears. Zanger David Clayton Thomas bepaalde daar de sound. En dat deed zanger Jack Loose bij de Dizzy Men's Band. Dit stokoude nummer klinkt nog steeds niet gedateerd. De Dizzy Men's Band, A Matter of Facts.

De Dizzy Man's Band, A Matter of Facts. Bob Lind uit Baltimore is een one-hit wonder. Dit nummer werd een top 10 hit in Amerika, terwijl het slechts de B-kant was van zijn single Shell's Going. Daarna is er ook nooit meer iets vernomen van deze Bob Lind. Elusive Butterfly.

Bob Lind, Elusive Butterfly. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Libby Bosworth, dat was een Amerikaanse zangeres uit Dallas. Haar vader was honky-tonk-zanger, haar moeder was discjockey bij een country radiostation en ze ging zelf naar Los Angeles, waar ze deel uitmaakte van de alternatieve roots music scene samen met Lucinda Williams en Dwight Yoakam. In 1997 verscheen haar debuutalbum Outskirts of You, Libby Bosworth, East Texas Pines.

Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Weer een uur lang heel veel nee-muziek en soms ook een beetje olde muziek. Bijvoorbeeld van Neil Young van zijn cd Homegrown. Dit jaar uitgekomen, maar al heel lang alleen op een Mike Flanagan, Lightning Slim en James Luther Dickinson komt langs. John Wesley Harding, een zanger uit Engeland. Aaron Boyd, Chuck Prophet, een nieuwe cd. De Jayhawks, Dan Penn. Maar we beginnen met C6 Steve. Clock is running.

Jazeker, de clock is running, maar wij starten nog aan het begin van deze aflevering van Harry's Blues. Dit was de C6T van zijn nieuwe CD Love and Peace. C6T, een hele bijzondere verschijning, maar een optreden van hem is altijd weer een belevenis. De Jayhawks, dat is een nieuwe CD van u te komen, XOXO heet hij. Het is de, ik geloof ondertussen de 11e of de 12e CD al. De CD, de band van Gary Lawrence en Mark Olsen. Mark Olsen, die er in 94 uur gegaan is, maar die wel weer meewerkt aan deze nieuwe CD. Deze CD die is sinds 2016 helemaal weer gevuld met nieuw werk. De CD XOXO en door van Society Papers.

De Society Papers van de Jayhawks van hun nieuwe cd XOXO. Vorige week al een nummer gedraaid van de nieuwe cd van Dan Penn. De man die 50 jaar terug zijn eerste plaatje opnam. Dat was nooit een groot succes geworden. Crazy Over You. En hij schreef toen ook zijn eerste hit. Dat was een nummer voor de country star Conway Twitty. Is the Bluebird Blue. En een jaar of wat later, in 1966, toen had hij wel een grote hit, namelijk met I'm Your Puppet van James en Bobby Purify. Nou, later schreef hij een grote hit samen met of met Chips Moman of met Spooner Oldham. Do Right Woman, Do Right Man, Dark End of the Street, The Ladder, neem ze maar op. Maar dit is van zijn eigen solo-cd die net dit jaar uitgekomen is. Het titelstuk Living on Mercy.

Hij is bijna 79 jaar, deze Dan Penn. En dan maak je nog zo'n prachtige cd, de cd Living on Mercy. Broers in de muziek, brothers in de muziek, is niet een grote uitzondering. Je ziet dat wel vaker. De Everly Brothers bijvoorbeeld. Angus en Malcolm Young bij AC/DC. Bij de Kings bijvoorbeeld hadden de tweeën. Bij Creedence Clearwater Revival. Jimmy en Stevie Ray Vaughan. Allemaal broers. Nou, dat geldt voor de volgende band, of duo ook. Crooked-Eyed Tommy. Dat is de band van Tommy en Paddy Mars. Een band die goede muziek maakt, mooie cd maakt met hele uiteenlopende nummers die erop staan. Soms met hele bekende stukken als Dead Let the Blues van Sunhouse, maar ook hele andere nummers die erop staan, van Sonny Landreth bijvoorbeeld, Congo Square. Allemaal op de cd, ik weet niet of het debuut cd is, weet ik niet helemaal zeker, maar dit is het titelstuk in elk geval van Crooked-Eyed Tommy, Hot Coffee and Pain.

Crooked Eye Tommy, Hot Coffee and Pain, titelstuk van hun nieuwe cd. Nou, een nieuwe cd kun je die van Neil Young, Homegrown, kun je dat eigenlijk niet nu, want hij lag al 45 jaar op de plank. Het was een beetje de opvolger van zijn meest beroemde cd, denk ik, Harvest. Maar de opvolger, dat weer niet Homegrown, maar Tonight is the Night. Homegrown is dit jaar uitgekomen, 45 jaar no dato. Maar wel een mooie cd, omdat door de oude invloeden, de oude kenmerken van Neil Young nog heel duidelijk op te horen bent. Dat kan soms betekenen mooie samenzang, maar het kan ook prachtig gitaarwerk betekenen. Dit is het titelstuk, Homegrown.

Neil Young, 44 jaar geleden, klinkt nog steeds goed. Het titelstuk van de cd Homegrown. En op de cd werkt onder andere met Robert Robertson van de band, Levon Helm van de band, Emmylou Harris werkt er mee. Kortom, keur aan artiesten die erop meewerkt. Mooie cd van Neil Young, Homegrown. Harry's Blues, dat luister je naar. En daar hoor je dit soort muziek in. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van Rooster Blues van Lightning Slim uit 1959. En de aanleiding is eigenlijk de cd West Texas Blues van Mike Flanagan. Mike Flanagan, dat is een geweldige Hammond-speuler. B3. Hij speelde bij allerlei bands in Texas. En vooral samen met Jimmy Vaughan en met Billy Gibbons van ZZ Top. Dit is een cd die hij zelf gewoon solo uitgebracht heeft. En dit is Mike Flanagan met The Rooster Blues. Well, the little red rooster talk, the little red hens.

0: 2020, Mike Flanagan van de cd West Texas Blues met de Rooster Blues. Maar het origineel, dat is uit 1959 uitgebracht op het Excello label van J.D. Miller. De bekende J. Miller, waar wij ooit nog op bezoek geweest bent, Harry Muskee en ik in 1993. Lightning Slim die heeft het opgenomen. Lightning Slim, Otis Hicks, zoals hij officieel heet. Die vaak samenwerkte met zijn zwager, die ook op hetzelfde label werkte. Ja, ze zaten allemaal bij elkaar door zo in Louisiana, want dat was het. En ze maakten door de Rooster Blues.
1: Oh, well, the little red rooster told the little red hen, I ain't been to see you in God knows when. The little red

0: Lydon and Slim, het zienversie van de Rooster Blues uit 1959 op het Excello label van Jay Miller. Nou, nog één versie, nog één uitvoering van de Rooster Blues, namelijk de versie van James Luther Dickinson. Uit een cd die uitgebracht is in 2017, maar die al veel eerder opgenomen is. Als je de geschiedenis van die man leest, dan lees je de geschiedenis van de muziek in Amerika eigenlijk. En met name in het gebied van Mississippi, Texas, Arkansas, het zuiden van Amerika. Die man die heeft zo gigantisch veel gedaan, heeft jaren gewerkt. Ik geloof dat hij wel 12 cd's samenmaakt heeft met Ry Cooder. Althans, cd's van Ry Cooder waar hij aan op metwerkte. Hij speelde ook piano op het nummer Wild Horses van de Rolling Stones. Nou, zo kunnen we wel doorgaan. Heel veel heeft hij opgenomen. Dit is een cd die wat later uitgekomen is. Ik moet even kijken wanneer het precies was. Want hij deed het samen met zijn beide zoons namelijk. Met Luther en Cody Dickinson. Twee mensen die ook al namen gemaakt hebben in de wereld van de muziek in het zuiden van Amerika. De Mississippi All-Stars. Daar speelden ze onder andere bij. Hun vader is dit. James Luther Dickinson met de Rooster Blues.
1: Little red rooster told a little red hen. Ain't been to see you since I don't know when. Little red hen told the little red rooster, you don't come around, daddy

De Rooster Blues, drie versies waren dat. De laatste die was van James Luther Dickinson, uit 2006 van de CD Jungle Jim en The Voodoo Tiger. 2009 is hij trouwens overleden, James Luther Dickinson. Het origineel van Lightning Slim uit 1959 en de meest recente van Mike Flanagan van de CD The West Texas Blues. Als ik de naam John Wesley Harding hoor, zie, dan denk ik altijd aan Bob Dylan. 1967, de LP die toen het niet uitkwam, John Wesley Harding, door de legendarische outlaw uit het Wilde Westen van Amerika, John Wesley Harding. Maar John Wesley Harding is ook de artiestennaam van Wesley Stace. En Wesley Stace, dat is een folk popzanger uit Engeland, uit Hastings, die heel wat cd's uitgebracht heeft. Maar in 2002 ging dat verkeerd in die zin. Er lag een cd Chlor, The Man With No Shadow, maar hij was onder contract bij Mammoth Records en dat was een onderdeel van het Disney concern. En een paar maanden voordat die cd uitkwam, Mammoth Records hield op te bestaan en de cd is dus nooit uitgebracht. Dit jaar, 18 jaar later, is hij dus wel uitgekomen. De cd The Man With No Shadows. John Wesley Harding met Negative Love.

Nou, toch goed dat dit werk weer op nee uitgebracht is. Dat het uitgebracht is in ieder geval. Dat het niet op de plank is blim liggen bij Mammoth Records. John Wesley Harding, de zanger uit Engeland met een nummer van 10. CD The Man With No Shadows, Negative Love. Het is blues door Hurry Blues in, maar ook heel veel, maar ook Americana. Americana, dat is, ja, je zult een beetje kunnen zingen. Het is de blanke variant van de individuele bluesmuziek. Kun je een beetje stellen eigenlijk. Het is vaker hele persoonlijke muziek die, ja, ik wil niet zingen, altijd soms wel eens een beetje wat zwaar op de hand kan wezen, maar dat we bij singer-songwriters nog wel eens meer hebben. Zac Aaron, om er een te noemen, Will Hogan is ook zo'n voorbeeld ervan. En Aaron Boyd hoort er ook wel een beetje bij. Aaron Boyd trouwens, dat is niet de man die allemaal albums maakt die in het team staat van het aanbidden van de Heer. Dat is een andere Aaron Boyd. Dit is de Americana Aaron Boyd. En dit is een nummer van zijn nieuwe CD, Until the End. Uitgegeven in eigen beheer. 40 jaar uitgekomen in 2019. Maar wel zeer de muiten weer. Luister maar eens naar Hard to Lose.

0: Ja, heel vrolijk is dit niet, nee. Maar er staan ook andere nummers op, moet ik zeggen. Op deze nieuwe cd van Aaron Boyd, de cd Until the End. Maar dit, Hard to Lose, dat is wel zwaar. Het arrangement is ook aan de stevige kant. We gaan naar Chuck Prophet, dat klinkt dan toch weer wat anders. Chuck Prophet, de man van de singer-songwriter die bekend geworden is met de groep Green on Red. Dat was in de 80 jaren, denk ik. Later schreef hij nummers voor allerlei andere mensen. Voor Salomon Burke, Kim Carnes, Peter Wolf, Kelly Willis. Maar dit is een nieuwe cd van hem, The Land That Time Forgot. En daarvan Get Off the Stage.
1: Well, me, I'm just one man.

Chuck Prophet van zijn nieuwe CD The Land That Time Forgot, Get Off The Stage. Nou, wij gaan nog niet van het toneel af. We hebben nog twee nummers te gaan. Onder andere ene nog van Dan Penn van zijn nieuwe CD, van zijn mooie CD Living On Mercy, Soul Connection.

De Soul Connection van Dan Penn van de CD Living on Mercy. Bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Björn Brouwer. Maar wij willen graag afsluiten met een nummer van Cuban Blizzard van de LP Groeten uit Grollo 1967. So Many Roads.

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: De meeste bluesartiesten uit Mississippi trokken naar Chicago. Maar Eddie Burns koos voor Detroit. En daar nam hij platen op onder de naam van Big Daddy, Little Eddie, Big Ed en Eddie Guitar Burns. In 2012 is hij overleden. Hij werd 84 jaar. Eddie Burns, Lonely Man Plea.

Eddie Burns, Lonely Man, Plea. De onlangs overleden country-legende Kenny Rogers loopt vandaag zijn rode draad door het programma. En Kenny Rogers gebruikte altijd de beste studiomuzikanten tijdens opname. Maar live liet hij zich vanaf 1976 begeleiden door de band Bloodline. En deze band bleef hem trouw tot en met de Farewell Tour in 2015. Kenny Rogers, You Send Me.

Kenny Rogers, You Sent Me. Willie Kent, dat was een basgitarist uit Sunflower County in Mississippi. En hij ging uiteraard naar Chicago om carrière te maken, maar tot zijn 50ste moest hij noodgedwongen als vrachtwagenchauffeur werken en in de avonduren als basgitarist optreden, omdat hij doodgewoon niet van zijn muziek kon leven. Na zijn 50ste werd hij pas beroepsmuzikant, en toen was hij de basgitarist bij Fenton Robinson, Eddie Clearwater, Carrie Bell en John Little John. En hij was de huis band in de bluesclub van Ma Bia. En die band van hem die heette Ghetto. Willie Kent, I Had a Dream.

Willie Kent, I Had a Dream. Kenny Rogers was ook succesvol als acteur. Hij debuteerde in 1982 in de film Sixpack en hij zat in de succesvolle tv-series The Gambler, Christmas in America, Coward of the County, The Real West. En hij was ook nog eens een keer een talentvol amateurfotograaf. Er verschenen 2 prachtige fotoboeken van hem. Kenny Rogers, America en Your Friends and Mine. Kenny Rogers, Unchained Melody.

Kenny Rogers, Unchained Melody. En de uitvoering van Bobby Hatfield van de Righteous Brothers zal nooit overtroffen worden. Robert Ward uit Loudersville in Georgia maakte deel uit van The Ohio Untouchables. En die band was genoemd naar de tv-serie The Untouchables. En later gingen ze verder als The Ohio Players. Maar toen werd hij studiomuzikant bij Motown Records. In de jaren 90 maakte hij een comeback en in 2008 overleed hij op 70-jarige leeftijd. Robert Ward, New Roll Soul.

Robert Ward, New Role Soul. Kenny Rogers was ook nog zakenman. Hij bezat in Amerika zijn eigen fastfoodketen, Kenny Rogers Roasters. En hij was eigenaar van Gambler Car Racing in Hendersonville in Tennessee. En daar fabriceerden ze racewagens. En deze racewagens wonnen hele grote wedstrijden in Amerika en Australië. Kenny Rogers, When a Man Loves a Woman.

Kenny Rogers, When a Man Loves a Woman. Lurie Bell uit Chicago, dat is de zoon van mondharmonica-speler Carrie Bell. Hij was eerst gitarist in de band van zijn vader en later bij Eddie Clearwater, Big Walter Horton, Eddie Taylor en Coco Taylor. En toen begon hij samen met een andere mondharmonica-speler, Billy Branch, de band The Sons of the Blues. En intussen heeft Lurie Bell al 12 soloalbums gemaakt. Got My Eyes on You.

0: Lurie Bell, Got My Eyes on You. Don Slits schreef het nummer in 1976 en toen was hij pas 23 jaar. Twee jaar later nam Bobby Bear het als eerste op, maar dat was slechts een albumtrack. Johnny Cash zette het ook op een album, Gone Girl. Maar Kenny Rogers coverde het nummer en toen werd het een nummer 1 hit in Amerika en een hit in Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Spanje en Engeland. Kenny Rogers, The Gambler.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Good Souls, Better Angels van Lucinda Williams is het album van deze week. En muziek is erg smaakgevoelig. En dat geldt zeker voor de manier waarop Lucinda Williams zingt. De iets wat luie, zeurderige sound wordt niet door iedereen gewaardeerd. En je moet echt naar haar leren luisteren. Lucinda Williams, Shadows and Doubts.

Lucinda Williams, Shadows and Doubts. Meteen nadat hij de First Edition verliet, scoorde Kenny Rogers een hele grote internationale hit met een verhaal over een man in een bar in Toledo. Het werd een nummer 1 hit in Amerika, Canada, Engeland en Zuid-Afrika, maar het werd ook nog eens een keer een grote hit in Ierland, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, Oostenrijk en Nederland. Kenny Rogers, Lucille.

Kenny Rogers, Lucille. James Jancy Jones uit Arkansas noemde zich als bluesgitarist Tail Dragger en hij zat jaren in de gevangenis nadat hij een andere bluesartiest, Boston Blackie, na een optreden vermoordde omdat de heren een meningsverschil kregen over geld. In 2012 verscheen zijn laatste album. Hij is intussen 79 jaar. Tail Dragger, My Woman Is Gone.

Tail Dragger, My Woman Is Gone. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Rinus Bouwmeester die coördineerde de playlist. Kenny Rogers scoorde een grote hit met een nummer dat hij schreef over zijn neefje Tommy. Dat was een jongen met pacifistische principes. Tommy, dat was een jongen met passief.

0: Ik ben niet zo'n voorbereider. Globaal heb ik me vaak even een beetje ingelezen. Het is een beetje net zoals met de muziek. Het moet toch weer, elke dag weer anders zijn, weet je wel. En ook niet dat gelikte en zo.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin is Harry Musquet met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die van binnen raakt. En ditmaal is het de laatste keer. En dus is er ook geen gast. Maar giet Harry Musquet zelf op pad om eens terug te kijken op een kleine 40 afleverings van Bluespots. En wat kun je het dan beter doen dan in de boswachterijen van Grollo?
2: Aan het eind van bijna 40 uitzendingen, Harry, hoe kijk je erop terug op 40 uitzendingen Bluespots?
0: Ik moet je zeggen dat het mij, wel wat opgeleverd heeft. In die zin dat ik, het is misschien een beetje subjectief omdat je een boel van die mensen zelf hebt uitgezocht. Maar dat ik toch wel heel veel opgestoken heb van die mensen die je dan in die gesprekken bent tegengekomen. Het waren toch over het algemeen, moet ik zeggen, mensen die wel wat te vertellen hadden. Mensen die mij ook het gevoel hebben dat de wedstrijd dan niet helemaal verloren is.
2: Hoe, in welke zin bedoel je dat?
0: Nou ja, ik bedoel, er is natuurlijk zoveel ellende op de wereld. En soms denk je wel eens van, de mens is eigenlijk een van de grootste oorzaken daarvan. Vind ik hoor. Ik bedoel, een ander hoeft dat helemaal niet te vinden. Maar met het gros van deze mensen, ik wil maar zeggen, als er meer van zulke mensen waren, als die wij dus geïnterviewd hebben, dan zag het waarschijnlijk een beetje uit zoals het weer waar we nu in lopen. Want dat is prachtig, weet je wel.
2: Hoe bereidde jij je voor op die gesprekken met die mensen? Hoe leefde je daar naartoe?
0: Een heleboel mensen, die kende ik natuurlijk wel een beetje, maar anderen ook eigenlijk niet. Maar ik ben niet zo'n voorbereider. Ik heb ik me vaak even een beetje ingelezen. En het is een beetje net zoals met de muziek. Het moet toch weer, elke dag weer anders zijn, weet je wel. En ook niet dat gelikte en zo. Ik hou niet zo van zo'n voorbereiding, want je doet het wel eens, ik doe het wel eens, maar het blijkt dat er nooit van terecht komt. Dus dat heb ik dan maar afgeschaafd, weet je wel. Dus wat dat betreft heb ik daar niet zoveel gedaan. Ik heb van jou wat dingen gekregen en wat uitdraaien. En je moet natuurlijk wel een beetje correct blijven in data's en dat soort dingen. Dus dat waren dingen waar ik me meestal aan vasthoudde. En over het beeld waar ik zelf een beetje van die mensen had. En dan kon je zien of het een beetje uitkwam of niet. Maar ik moet je zeggen dat ik er wel wat van opgestoken heb. En ik ben natuurlijk geen interviewer in die zin des woords. Ik ben niet naar de school van de journalistiek geweest enzovoort enzovoort. Maar dat is niet zozeer een belemmering. Misschien ben je dan wel gauw geneigd om wat andere vragen te stellen of zo. En ik was eigenlijk wel vooral nieuwsgierig naar hoe die mensen, de weg die ze bewandeld hebben om te komen waar ze zijn gekomen en zo. Dus ik ben vaak toch een beetje in de buurt begonnen waar ze opgegroeid zijn en zo een beetje van die kant naar het moment van waar ze op dat moment dus aangeland waren. En ik moet zeggen dat verschillende mensen, maar het waren allemaal mensen in toch wel vrij creatieve beroepen, dus meestal zijn het dan mensen die een beetje bij jou in de buurt zijn. Want wat hebben we nu, wat hebben we gehad? We hebben muzikanten gehad, we hebben mensen gehad die een tijdschrift runnen, je hebt een aantal dichters gehad, een paar organisatoren, maar allemaal wel zijdelings te maken met kunst, laten we maar zeggen.
2: Noem eens een paar Een paar uitersten van al die gasten.
0: Nou ja, we hebben natuurlijk 3 politici gehad. En als je dan een politicus als Bert Middel hebt, die vind ik volledig het tegenovergestelde van Jan Marijnissen. En we hebben Ridders de Beek natuurlijk gehad, maar Ridders is natuurlijk niet zo'n actief politicus meer. Ik bedoel, die tijd is geweest. Ridders is ook een paar keer ziek geweest, enzovoort, enzovoort. En die is commissaris van de koningin. En ja, dat is niet zo'n actief politicus meer. Maar als je nou 2 linkse mensen neemt, Jan Marijnissen van de SP en Bert Middel van de PvdA, dan moet ik... Je zou dan zeggen, wie is nou eigenlijk links? Dan kun je zeggen, en wie... Waar heb jij het idee van dat hij het meest echt is? Dan moet ik zeggen, dat is Jan Marijnissen voor mij geweest. En Bert Middel vond ik een beetje wel een aardige man, maar ja, hij gaf niet zozeer antwoord op vragen. Hij was meer voor zichzelf bezig, had ik het idee. En ja, dat kom je ook tegen in dat soort gesprekken.
2: Maar was jij daar in die gesprekken ook een beetje naar op zoek van wat echt is en wat onecht is, wat een beetje schijn is?
0: Nou ja, ik had een aantal vragen. Ik heb, bijvoorbeeld Bert Middel had ik een aantal vragen, maar daar praatte hij gewoon overheen. Dat vond hij, die waren misschien te extreem. En bij Jan Marijnissen is dat helemaal niet zo. Daar had je dus het gevoel van dat die man, die is gewoon wat hij is. En die beweert wat hij beweert is ook zo. En bij Bert Middel was het meer een soort van vertoning van, nou, kijk hier eens, dat ben ik aan het doen. En zoiets, weet je wel. Terwijl Ridders de Beek eigenlijk helemaal zichzelf is. Maar dat is een ander chapiter. Dat is een man die over het algemeen wel aardig zichzelf is.

0: andere uitersten zijn dan Simon Vinkenoog bijvoorbeeld hebt. Nou, dat is natuurlijk, van de dichters is dat natuurlijk weer een heel andere iemand als bijvoorbeeld, als Jean-Pierre Ravi. Ik bedoel, zijn gewoon, hoewel ze natuurlijk wel allebei ook weer iets gemeen hebben. Dus, ik bedoel, ze lusten allebei wel een borrel en ze zijn allebei niet vies van het goede van het leven. En zij zijn dan met z'n tweeën weer heel anders als Rutger Kopland. Dat is gewoon, die man, dat is een wetenschapper. Weliswaar met, hij is wel gestopt met emeritaat. Maar ja, dat is toch een hele andere man. Een beetje verstrooide man. Terwijl hun nog volop in het volop deelnemen aan het leven. En dat vind ik van Simon al eens zo mooi, want die is al in de 70, die is al veel ouder dan die anderen. Maar die gaat maar door. Hij verliest niks van zijn activiteit en zo. En zijn nieuwsgierigheid en al dat soort dingen. Dat vind ik eigenlijk wel heel mooi en zo.
1: Waren er nou ook mensen bij die jij niet kende, die je nooit ontmoet had?
0: Even zien, dan moet ik even in mijn geheugen tasten. Ik denk, goedemiddag. Wie kende ik niet zo goed? Waarschijnlijk ken ik ze allemaal redelijk goed. Behalve Bert Middel, die kende ik dus eigenlijk niet zo goed. Dat was degene die, waar ik wel eens tegen voetbald heb en die ik wel eens tegengekomen ben hier in de provincie, omdat hij hier ook met de provinciale politiek van doen had. Maar die kende ik eigenlijk niet zo goed. En ja, Jan Manschor bijvoorbeeld, drummer van Normaal, daar had ik een paar keer mee gepraat. Ik heb 3 keer mee gepraat ongeveer. En die kwam mij al zeer sympathiek over. En dat was ik eigenlijk nooit vergeten, die man. Want die had ook wat te vertellen. En dat is eigenlijk een wezenlijk onderdeel geweest van de oprichting van Normaal. En aangezien we Benny al zo vaak bij de Korp in de Staat hebben gehad, dan vond ik het wel leuk om Jan Manschor eens een keer aan het woord te laten.
1: Nee, want jij hebt wel een hele bewuste keus gemaakt wat betreft de gast.
0: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, ja, het waren een beetje mijn favorieten gewoon. En dan krijg je al gauw een beetje gelijkgestemde geesten natuurlijk. Maar wat ik van ze gedacht had, dat is eigenlijk ook al een beetje uitgekomen. Ik bedoel, ik vond het redelijk genuanceerde mensen en aardige mensen. Ja, dat geeft de burger toch een beetje moed.
1: Zo kom je de winter door, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Welke locaties herinner jij je nog? Of zijn in jou, hebben indruk gemaakt?
0: Nou ja, de mensen die zoals Ger Six, dat was een van onze allereersten. Bekend kunstenaar uit Groningen. Zo'n locatie daar op de grens van Duitsland en Nederland, het Bourtangerveld dan, hè, waar je die mansgaard dan zag. En zo'n verhaal van zo'n moeder, of van de oom of de moeder van de grootmoeder van Berend Groen, die ook in die uitzending zag, die dan dat die manschap daar tegenover elkaar lagen, in die mansgaard, aan het eind van zo'n oorlog, allemaal jonge jongens die allemaal doodsbenauwd waren. En dat zo'n vrouw erheen ging aan beide kampen dus melk gaf en de absurditeit van die oorlog aantoonde. Dat is een locatie die je natuurlijk nooit weer vergeet. Ik bedoel, dat was een enorme. Ja, dat vond ik ja, niet prachtig, maar dat heeft wel indruk op mij gemaakt. Dat veld daar bij Ballo, met Berend Groen, kunstenaar uit Zeeën, dat was natuurlijk ook een prachtige locatie. Het land van de boze geesten. Hè? En zo'n locatie als bij Simon Vinkenoog daarboven, aan de Sarpatistraat, dat is natuurlijk ook prachtig, want de meubels van Edith stonden daar volgens mij. En dat was toch je reinste antiek en zo volgens mij. En dat huis helemaal vol met boeken, volledig volgestouwd. En en het uitzicht op het hotel daar, dat vond ik ook heel, heel, heel bijzonder. Maar ook bijvoorbeeld het natuurgebied in Friesland. Daarbij, hoe heet het nog weer?
1: Lauwersmeer bedoel je?
0: Ja, het Lauwersoog, Lauwersmeer. Met Gerard van Klaven, dat was ook een fantastische locatie.

0: Ja, die buitenlocaties zijn natuurlijk altijd mooi. En zo is met Rudy van de hoofdakker, oftewel Rugge Kopland. Aan zo'n Drenthe A in de stromende regen, dat is natuurlijk toch ook een prachtige locatie. En nou wil het toeval dat ik hem ook nog weer ontmoet heb vlak daarna bij de onthulling van een gedicht van Jean-Pierre Ravi. In het kunstwerk daar bij de Ruit nabij Selling in Noord-Groningen. De trap die de hemel in gaat of zo is. En daar komen allerlei gedichten op. En dan hebben we hem weer meegenomen naar zijn huis. En we hebben een tijdje een biertje bij hem gedronken. En dan komt die man ook helemaal los. En het blijkt ook een ontzettend aardige man te zijn. En waar hij zich ook heel druk over maakte was... Ja, ook een beetje de verloedering van of de uitverkoop van de beschaving. Een man die ook altijd PvdA gestemd en die ook zegt van... daar moet ik eigenlijk niks meer van hebben, weet je wel, want die doen niks. Dat vond ik ook een uitstekende man ook. De Rutge Kopland.
1: Veel mannen trouwens, hè?
0: Ja. Veel vrouwen hebben we niet gehad. Ik bedoel, wie hadden we? Tineke Schoenmaker... Frederik Spicht, dacht ik. Marga Kool. Zo'n beetje heb je het wel gehad, dacht ik.
2: Carrie.
0: Oh ja, Carrie uit Rotterdam. Ja.
2: Anneke van Dijk,
0: ja. Ja. Ja. Ja. Ik heb, ja, het zijn toch een beetje die functies. Die functies waar zij in zitten, waar ik in zit, daar kom je dus niet. Het is toch een beetje een... Die blueswereld is toch een beetje een mannenwereld. De enige die daarin opereert, dat is Tineke Schoenmaker. En misschien een beetje Frederik Spicht. Maar ja, het zij zo. Het zij zo. We hadden nog meer kunnen doen of willen doen. We hadden nog een rijtje, we hadden Ilse de Lange nog op ons programma. Maar helaas, op een gegeven moment houdt het toch op. En op een gegeven moment is het natuurlijk ook wel, is het ook wel mooi geweest en zo.
1: Is er ook nog muziek die jij herinnert van gasten waarvan je zegt van nou, dat denk ik nog wel eens aan. Dat, of dat draai ik nog wel eens of dat zou ik nog wel eens willen horen.
0: Nou, Huub van der Lubbe, die bijvoorbeeld met de band kwam, hè. En Jan Mulder bijvoorbeeld met Lou Reed, die daar onlangs weer in de belangstelling stond. Vanwege zijn poëtrie, weet je wel. Dat vind ik dan weer grappig dat Jan Mulder Lou Reed uitkiest en zo. Want daar had ik niet zozeer achter Jan gezorgd. En ik vond Lou Reed ook, tenminste vooral later hoor, vond ik hem eigenlijk leuker dan heel in het begin. En natuurlijk de jongens die jazz tevoorschijn toveren, zoals Rijn de Graaf en uiteraard ook Simon Vinkenhoog. Ja, dat ligt allemaal een beetje in mijn straatje. Ja, ook mensen die muziek draaiden waarvan ik zei, nou ja, goed, dat hoeft voor mij niet. Maar in dit geval was de gast gewoon een koning. Gewoon. Maar dat zijn kijk, ik hou zelf van jazz en zo. Maar er werd, en zoals daar is Lomo die dan die muziek van Jordan en zo, dat vond ik ook leuk. En dat vond ik ook een heel leuk interview. Een vrolijke man met veel guts en zo. Die dan, ik terugloop, ons verdwalen. Zo'n man die dan uit dat Zuid-Afrika komt en die... Ja, toch met heel veel moed hier zijn weg zoekt. Want dat heb ik toch heel erg in Darius bewonderd. Want waarschijnlijk is van alle gasten waar je mee in de slag bent geweest, heeft die waarschijnlijk de moeilijkste weg door afgelegd. Een zwarte man uit Zuid-Afrika die hier komt met alleen zijn kleren aan. En toch nog tot raadslid... schopt hè, in Enschede en dat daar nog 8 jaar zit. Nou, dat is toch geen kleinigheidje. Dat vind ik een hele goede prestatie.

0: Er waren nog een paar mensen uit de sportwereld, hè?
1: Ja, wie gaat met de sport? Jan Mulder, dus. En Johan Derksen, uiteraard. Vond ik ook een leuk interview. Ik ken Johan natuurlijk al zo'n 30 jaar. Ja, ik zeg het altijd. Johan die heeft het ook wel goed gedaan met zijn twee klassies Mulo. Toch maar hoofdredacteur geworden van... met alle respect, Johan, hoor. Ik bedoel, dat, juist op die manier, met alle respect. Ook altijd een eigen mening. En toch wel een gedreven liefhebber van de voetbalsport. Want zijn hele bureau staat zo hard vol met voetbalboeken. En hij weet vooral ook heel veel van het Engelse voetbal af. Dat valt me ook iedere keer weer op. En zijn bijdrage aan het sport aan tafel vind ik ook altijd wel grappig. Want er wordt tenminste geregeld, worden daar mensen onder de tafel gestoken. En daar ben ik wel liefhebber van.
0: Toch deed je dat zelf in de gesprekken niet zozeer. Hè? Dat, je pakte de mensen niet hard aan of zo.
1: Nee, dat wordt altijd al gedaan door iedereen en zo. En, Theo van Gogh die mensen doorzaagt. En Baart en Verdorp die met z'n tweeën losgaan op mensen en zo. Ja, dat had ik niet zoveel zin aan eigenlijk. Dan krijg je dus... Die mensen heb ik wel met redelijk veel respect behandeld. En dat vind ik ook normaal. Want ik vind dat in onze maatschappij nogal een beetje ontbreekt dan een beetje... Misschien is het getuige van de opvoeding. Ik heb tenminste nog een opvoeding gehad. En scholing. Want dat vind ik in ieder geval een heel belangrijk aspect. En daar, volgens mij is daar een heleboel ellende vandaag en dagen terug te voeren. Dat gewoon niet gebeurt bij mensen. En dat mensen ook helemaal geen opvoeding meer krijgen. Zodat ze niet weten wat is. Als je ergens nul insteekt, komt er ook nul uit namelijk. En als ze niet weten waar het over gaat, hoe kunnen ze dan ooit begrijpen dat het niet mag of zo. Dat soort dingen dat... Met die gasten, ja, ik was eigenlijk meer nieuwsgierig naar het werk wat ze deden en zo. En naar de gedichten die ze voordroegen. En ja, ook wel soms naar de familieomstandigheden, hoe die mensen opgegroeid zijn. In wat voor omstandigheden. Kijk, Tineke Schoenmaker is een heel klein dorpje. En dan die dan in zo'n soort van roversholletje dan muziek mochten maken en zo. En dat is dus een overeenstemming met wat je zelf hebt gedaan en zo. Het zijn ook vaak toch wel wat oudere mensen geweest. Er zaten weinig jonge mensen bij. Ik denk dat Daniel Lohuus van Schik ongeveer de jongste was. Met zijn 29 jaar. Maar misschien is het ook wel omdat ik daar niet zoveel mee in aanraking kom. Ik wil niet zeggen dat ik alleen met ouderen vandaag omga. Maar ik ben zelf meestal nogal op mezelf. Dus redelijk alleen. Wat niet wil zeggen, niet eenzaam, maar koningin Wilhelmina, sorry. Ja. Nee, ik vond het prettig om te doen. En ik vind het ook leuk dat men ons de kans heeft gegeven. Om zulke soort dingen te doen. En het is gewoon je eigen vrije keuze. En onbelemmerd kon men zijn gang gaan. En dat is natuurlijk ook al prachtig, dat je geen baas hebt. Dat je eigen tijd kunt indelen en dat je kunt zeggen van, ik doe dit, ik doe dat. En ik hoef geen ja-meneer te knikken. En dat is iets waar ik mijn hele leven namelijk nooit gedaan heb. En waar ik ontzettend blij mee ben. En ik bedoel, misschien is het, muzikaal, in de muziek heb je maar één meneer eigenlijk. Waar je wel ja tegen moet knikken, dat is het publiek in de zaal. Ik bedoel, dat is eigenlijk... Ja, dat zijn jouw klanten. Ik bedoel, ik praat er nou even klinisch over, maar dat is bij ons niet zo. Maar ik ben heel blij dat ik 35 jaar heb mogen spelen. En dat mensen grotendeels altijd trouw zijn gebleven. In deze moeilijke sector, in deze moeilijke segment van de muziek. Want het is natuurlijk... Wat Bob Koester al een keer zei, in Amerika is jazz en blues is ongeveer 5% van het marktaandeel van de industrie. En dan praat de Amerikanen ook over industrie, hè? Kun je nagaan hoe belachelijk dat is. Men praat over muziek, wat over gevoel gaat, Ja, dan praat men daar in Amerika toch over industrie.

0: Waar ik wel een fantastisch interview was, vond, was met Han Reiziger. Ik bedoel, Han is, daar merk je aan dat het een hele geroutineerde radioman is. Maar ten tweede was het onderwerp. Ja, ik bedoel, met Han kun je helemaal nog veel verder over muziek praten. Ik bedoel, wat die man weet ongelooflijk veel van muziek af. Vanaf Bach tot dan John Coltrane en van, nou, weet ik veel. Maar het leuke vond dat wij een wederzijdse kennis hadden, of meer zijn kennis, maar van mij een kennis geworden door die radio waar ik veel naar geluisterd heb. Met Jan Wagemeester, Jan Tittel, een van de merkwaardigste geluidstechnici die de NOB ooit gehad heeft. En Mozart liefhebber puur sang. Middag. En die man die was ook gek van treinen natuurlijk. En kijk, iedereen heeft Jan Tittel gekend. Wim Noordhoek ook natuurlijk van de avonden. En mensen zoals Jan Bolling die techniek doet bij Radio Drenthe. Iedereen heeft die man gekend natuurlijk. Hè. En het mooie vond ik eigenlijk dat ze ook... Dat Han en ook Wim Bloemendaal oude treintjes leuk vonden. En Wagemeester Jan Tittel dan helemaal gedreven was door trein. En dan met een fles, want hij lust ook nog een fikse borrel. Daar op dat station zat en zo altijd met conducteurs te lullen. Of met stationschefs. En veel van trein afwist. En natuurlijk ontzettend veel van Mozart. En ja, die verhalen die Han dan had. Ja, dat was, completeerde dan mooi het beeld van wat ik van hem had. Het is toch eigenlijk vreemd dat zo'n technicus bij de NOB een stukje van je leven gaat innemen. Terwijl je die man eigenlijk nooit, behalve op video, nooit gezien hebt. En alleen zijn stem hebt gehoord voor de radio. Dus toch goedemiddag. Toch wel merkwaardig is dat. Nee, ik vond het... Ik vond het heel bijzonder en Han is er ook knap in. Hè, met het, als je daar zit, heeft die trein laten vertrekken en zeggen van daar komt er aan en nu hoor je dit en hoor je dat. Dat is natuurlijk ervaring. Ik bedoel, die heeft het natuurlijk allemaal die heeft het uitgevonden zowaar. Ja, ik vind het ook een mooi muziekprogramma. Een heleboel van mijn kennis die ook goed die heel goed muziek kunnen maken. Die, ik vind daar niks aan, ik weet wat voor reden dan ook. Misschien kunnen ze het niet helemaal bevatten, maar ik vind het een heel leuk programma.
1: Ja, dan hadden we nog, om zo nog een paar mensen te noemen, Jip Goldstein. We hadden nog Foppe de Haan.
0: Ja, ja. Nou, Foppe de Haan vond ik ook heel... Maar goed, dat wist ik eigenlijk wel. Ik heb ooit een keer met Foppe zitten praten. Toen Heerenveen een keer een trainingskamp had in Rolde. Heb ik een keer een avond met hem zitten praten over voetbal en hij was ook een bluesliefhebber. Dus de manier waarop hij in voetbal, hoe hij een profclub traint en handelt, dat vind ik, dat doet mij eigenlijk wel goed. Dat is een beetje de sociale manier zo, om zo'n... Zo'n voetbalvereniging of zo'n stichting, of hoe ze het ook mag noemen, betaalde organisatie, om die te leiden en zo. Dat is nog niet alleen maar poen. Maar daar is ook een grote sociale en humanitaire factor aanwezig. En dat vind ik wel geweldig.

0: Wie zat er nou niet bij die je graag gehad zou willen hebben?
1: Ik heb een... Ja, goed, er zijn altijd een aantal mensen die je leuk had gevonden, maar... Ik had... Ilse de Lange had ik wel leuk gevonden. Maar dat meer omdat zij een jongere zangeres is. En toch een beetje in die trant zingt die ik ook leuk vind. En ja, eigenlijk vind ik het wel goed zo. Ja. Die had ik nog wel willen hebben, maar die kon dus niet. Maar verder kon ook iedereen. En dat vond ik het leuke van het verhaal. Er is niemand die gezegd heeft van ik wil dit niet of zo. En dat is voor ons en voor mij is dat toch een compliment. En dit is dan het laatste zo'n beetje. Hè? Dus in ieder geval bedank ik de VPRO dat ze mij dit hebben laten doen en Radio Drenthe ook. Want ik vond het prachtig om te doen en ik heb er heel even op gestoken. Maar ik ben er nou ook wel klaar mee gewoon.
0: De muziek die jij hoorde in het gesprek van Harry Musquet, die was van Kelly Joe Phillips, de Leavin' Blues, old nummer van Robert Johnson, de Hobo Jungle van The Band, You're Under Arrest van Miles Davis en 20 Million Things van Lowell George. En dat was de muziek naar Harry zijn keus. Ook vandaag een aflevering van Harry's historie. De Leste dus, en dat betekent dat het een bijzondere is. En wat kun je daarvoor dan beter nemen dan The Legend?

0: Ja, we zijn hier op historische gronden. Mag je wel zeggen, dit is het oude huis, wat nou de boerderij waar ik vroeger woonde heb in de jaren 65 tot en met, of 64 tot en met de 71 zo ongeveer. En hier wordt binnenkort ook een tentoonstelling geopend in verband met in verband met mijn verjaardag, ik word 60 en dat heeft daar met van doen. En wij staan nu in de ruimte waar een gedeelte van die tentoonstelling komt. En het is tuurlijk een tentoonstelling. Maar we staan nu nog tussen de peren. En een van deze peren die heb eergisteren een ding gekregen. Een baby. Ah, Roel. Ja. Kom erin, zou ik zeggen. Ja, nou, dan praten wij. Wij kunnen wel weer praten, gewoon. Ja. Zie, dat is nog even mooi. Dat kunnen we mooi metnemen. Wanneer, een paar dagen geleden, Roel, dat hij...
1: Vanmiddag.
0: Vanmiddag? Ja. God, dat is ook...
1: Vanmorgen toen zag ik... Oh, dat veulen bedoel je?
0: Ja.
1: Die is zonnig na.
0: Ja, precies.
1: Maar Vera zo vanmorgen bij Peerde.
0: Ja. Waar was dat? Colica of zo?
1: Ja, weet je wel.
0: Ja. Is dat goed? Komt dat goed?
1: Ik dacht nou wel aan jou.
0: Ja.
1: Ja. Ja, jong.
0: Ja.
1: Zo je al die zorgen, hè?
0: Nou ja, maar ze ziet er goed uit. Ja, wij waren blijven bij het huis hier. Je kunt hier ook nog zien. C plus B. En als je hier in de buurt gaat, dat is ook nog wel even leuk om te laten zien. Dan heb ze hier dat wegkraapt. En hier heb ik nog ooit eens een keer wat opkalkt. En dit is mijn handschrift, dat kan ik zien. Dat heb ik nog... dat ik hier ging wonen, heb ik dat er maar opgezet. Kijk, vier hier was. En heb ik ook nog een woonvergunning gekregen. En die heb ik hier toen onmiddellijk... Daar was een schoutje in. Heb ik daar onmiddellijk met punaise aanklikt. En dan kon ze zien dat ik hier niet illegaal woonde. Dus dat ik het niet kraakt had of zo. Dus, en ik heb natuurlijk mijn buurt direct naar Jan van Put en zo. En al te veel spul. Die kon dan direct... kon die aan de borrel en zo, hè. Maar dit is een plek, en daar had ik het net even over, dat waar dan die tentoonstelling komt. En die wordt dan op 9 mei wordt die dan open door de commissaris van... 9 juni. Door de commissaris van de koningin, onze allerrilligste Beek. En ik wou het eigenlijk even hebben over een liedje. Nou, want daar gaat het per slotverrekening over. Het is ook nog een muziekprogramma. En dit is, en omdat we hier bij het huisje staan, is het eigenlijk wel handig om deze tekst te nemen, want het gaat over een legende, de legende. En dit liedje heb ik eigenlijk geschreven terwijl ik een keer naar huis toe liep, met een slok op. En ik had toen heel tijd niks gedaan en ik dacht van ik moet toch maar eens een keer weer beginnen. En dit is een dialoog tussen een fictief iemand en de legende, zou ik maar zeggen. En dat ben ik natuurlijk zelf met die tegen een fictief iemand praten. Zo. Volgens mij gaat Struijer daarover je nu zijn. Dat weet ik wel zeker, met die ultralight. Hey, Egbert zoekt het hoger op. Ik heb het over Egbert Struijer. Die doet tegenwoordig aan vliegen. Dit even terzijde. Maar ja, de legende. En hij staat ook op een LP die de legende heet. En... ja, volgens mij is hem daar. Dat is volgens mij Struijer. Ja. Ja, en Hans Dinges, ja. Hans de Vries, die hebben samen dat ding. Ja, net bij Stadskanaal zit ze daar eigenlijk in de buurt. Ja.
2: Hier mogen we toch goed zijn.
0: Volgens mij zie je ons hier staan of zo.
2: Ja, joh.
0: We kunnen nog wuiven.

0: Het is hem wel. Hoe is de gos nou mogelijk? Hij wuift ook nog, hij deed zo. Molen
1: daar in de week en gasten droog.
0: Ja. Echt, wat zoekt het hoger op, jongens.
1: Ja.
0: Nou, we waren bezig met de tekst voor te dragen. En dat gaat dan over die legende, die fictieve man die met een ander praat. En dan staat hier, op een dag ontmoet ik de legende. En die zei, en die vertelde mij over zijn plannen. En ik zei, man, dat is zelfmoord. I'll bet you can't. Ik weet zeker dat je het niet kan. Dus, ik breng een beetje humor in hier. En het is ook echt gebeurd trouwens hoor. I bought myself a Gestapo coat. Ik had zo'n lange groene leren jas gekocht. En een kind of Chaplin face. Ik had zo'n snorretje in de richting van Charlie Chaplin. En ik pakte mijn oude mondharmonica en sprong op het toneel. Als een soort van Suzuki cowboy, een snelle jongen op een Suzuki, bewoog ik mij over de vloer, over de stage dus. Suddenly, plotseling vroeg ik me af, dat het publiek riep voor meer. Volgens mij moeten ze de legende hebben gezien. Of was het misschien toch een soort van bedrog? Of was het een samurai die daar toevallig of bij mistake kwam? Dus zou ik maar zeggen, die daar per vergissing geweest is. Maar als je nou ooit de legende ziet, tell him to let it be. Because time is catching up with him and got his fame for free. Dus ja, het is een liedje van iemand die op een gegeven moment weer wilde beginnen. En dat aan iemand anders vertelde. En die ander zei, dat moet je niet meer doen. En die man die ging dat toch doen. En tot zijn verbazing keek het publiek, kon hij het nog wel aan. En keek het publiek op een gegeven moment op de juiste manier tegen hem aan. Maar hij vertelde dus van, als je nog eens iemand weer ziet, de legende, laat het maar zo zijn. En dan de tijd haalt hem in en alles blijft toch misschien hetzelfde. Daar gaat het eigenlijk over. Dus dat is eigenlijk wel, ik vond het eigenlijk een hele leuke tekst. En ik kan hem misschien even voordragen in zijn geheel, want dat vind ik eigenlijk wel leuk. One day I met a legend and told him about my plans. And he said, kid, that's harakiri, I bet you can't. So I bought myself a Gestapo coat and a kind of Chaplin face, grabbed my old harmonica and jumped on the stage. Like a Suzuki cowboy, I was moving across the floor. Suddenly I started wondering why the crowd was crying out for more. They must have seen the legend. Or was it just a fake? Or was it just a samurai who got there by mistake? If you ever see the legend, tell him to let it be. Because time is catching up with him and got his fame for free. Dus, dat is de legende.

0: En dat was hem voor vandaag. En voor dit seizoen. Harry's Blues. Zoals altijd de maakduur Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van de Swamps in Louisiana tot de Trentse Hei. Blues Radio Trenten.
2: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
3: Eind jaren 60 was Cuby and the Blizzards meer een rockband dan een bluesband. Maar dat leverde wel een onvergetelijke hit op. Cuby and the Blizzards, Apple Knockers Flophouse.

QB and the Blizzards, Apple Knockers Flophouse, Mike Morgan and the Crawl, dat is een bluesband uit Dallas, Texas. Het is de band van ex-motorcoureur Mike Morgan, die bij een ongeluk een oog verloor en toen maar bluesgitarist werd. Mike Morgan and the Crawl, My Baby's Gone.

Mike Morgan en The Crawl, My Baby's Gone. The Nighthawks, dat is een bluesband uit Washington D.C. met mondharmonica-speler Mark Wenner en gitarist Jimmy Thackeray, die intussen een eigen band heeft. Het is een van de oudste bluesbands van Amerika, The Nighthawks, Hotspot.

The Nighthawks, Hotspot. Er zijn twee legendarische artiesten uit New Orleans. Lynn August, een blinde Cajun-zanger, en Snooks Eaglin, een blinde straatzanger. En ze werden beide groot in het clubcircuit van Louisiana. Lynn August en Snooks Eaglin. What am I living for?

Lynn August and Snooks Eaglin, What Am I Living For? Johnny Adams uit New Orleans was een grote naam in Louisiana. Hij verraste de fans met ieder album, je wist nooit wat er kwam. Hij zong blues, Cajun, Zydeco, rock, soul, gospel. Hij zong eigenlijk alles en ook allemaal even goed. En dit komt van zijn album From the Heart. En dat werd opgenomen met gitarist Walter Wolfman Washington. Johnny Adams, I Feel Like Breaking Up Somebody's Home.

Johnny Adams, I Feel Like Breaking Up Somebody's Home. Het is een eigen compositie van bluesrockzanger Tommy Ridgely uit Louisiana, waar hij heel populair was, terwijl de rest van Amerika geen enkele belangstelling voor hem had. Tommy Ridgely, About My Past.

Tommy Risley met pianist David Torkanovsky, About My Past. George Thorogood uit Delaware leek professioneel honkballer te worden, maar uiteindelijk koos hij toch voor de muziek en hij speelt sindsdien altijd recht voor de raap en keihard met zijn trouwe band The Destroyers. George Thorogood, Medicine Blues.

George Thorogood, Medicine Blues. Harry Musquet vond Elton John een leuke, gekke man met potsierlijke outfits. Hij genoot van zijn interviews en was van mening dat Elton John verstandige, realistische dingen zei. Het was niet zijn muziek, maar hij vond de liedjes, zoals hij dat noemde, knap gecomponeerd en gezongen. Elton John, Someone Save My Life Tonight.

Elton John, Someone Saved My Life Tonight. Lee McBee, dat was een blueszanger uit Kansas City. Hij zong bij Mike Morgan and the Crawl, The Warm Ranch Rangers, Screaming Lee and the Rocktones en The Passions. Hij kwam in 2014 op tragische wijze om het leven. Hij kreeg een hartinfarct tijdens het zwemmen. Lee McBee, Sweet Lolita.

Woman got a razor in a shoe.

Lee McBee, Sweet Lolita. John Hammond uit New York, dat is de zoon van producer John Hammond Senior. En deze senior, dat was de ontdekker en producer van Bob Dylan. John Hammond heeft een hele lange staat van dienst en hij bleef als purist de blues altijd trouw. Dit komt van zijn album Mile Age. John Hammond, Red Hot Kisses.

John Hammond, Red Hot Kisses. W.C. Clark uit Austin, Texas, nam een nummer op van Naomi Neville. En die naam werd heel veel gebruikt door componist Alan Toussaint. En W.C. Clark viel een paar jaar geleden in slaap achter het stuur van zijn tourbus. En daarbij kwamen een bandlid en zijn vriendin om het leven. W.C. Clark, A Certain Girl.

W.C. Clark, A Certain Girl. Philip Walker speelde in Houston bij Lonesome Sundown en Lonnie Brooks, in Louisiana bij Clifton Sunier, en hij had daarna een bluesband in Los Angeles met zijn vrouw, de zangeres Bia Bob. Hij overleed in 2010 in Palm Springs. Hij werd 73 jaar. Philip Walker, Go Ahead and Take Her.

0: Philip Walker. Go ahead and take her.
1: U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet, de voormalige frontman van Cubby and the Blizzards. Hij zette de blues op de kaart in Nederland en hij was een loyale promotor voor de provincie Drenthe. Dit is een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen.
0: Daryl Nulisch, dat was een blueszanger uit Dallas. Hij was de zanger bij Anson Thunderberg en de Rockets, Mike Morgan en de Crawl, Ronnie Earl en de Broadcasters en bij de James Cotton Band. En intussen heeft hij ook 8 soloalbums gemaakt. Daryl Nulisch, I Don't Wanna Hear About Years.

0: Harry Musquet.
1: Amsterdam was gewoon het magische centrum van de wereld. En daar moest je zijn als je gewoon het wilde maken op het gebied van muziek, literatuur en noem maar op. En ik denk dat dat gewoon er nu wel een beetje af is.
2: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. In Amsterdam is het deze maal. En met te praten met een man die uit Drenthe komt, naar Apeldoorn ging en toen naar Amsterdam. Met de muziek met. Muziekjournalist, programmamaker, tegenwoordig schrijver, Bert Jansen.
3: Hier in de Rock Temple, Paradiso, ja, zit ik samen met Bert Jansen. Bert, jij bent auteur, schrijver dus, of schrijver, zoals in het goed Hollands. En ja, wij kennen elkaar al heel lang, maar zou jij in kort aan de luisteraar in willen uitleggen wat voor soort auteur jij bent en hoeveel boeken jij hebt geschreven en welke uitgeverij? Dat is Bert Bakker, dacht ik, hè?
1: Ja, de boeken zijn allemaal uitgekomen bij Bert Bakker. Ik ben in de tijd gedebuteerd bij de Bezigerbij. Dat was naar aanleiding van een feuilleton dat ik schreef in Aloha, voorheen Hitweek. Dat is een undergroundblad. Die feuilleton is ontstaan omdat ik in Café de Pels, dat is een café in Amsterdam, vertel ik altijd verhalen over mijn mislukte popmuzikantschap aan ene Wim Noordhoek. En die zei van, dat zijn zulke leuke verhalen, dat moet je gewoon eens een keer gaan opschrijven. Dus dan heb ik gewoon een typisch niet geleend en ik heb dat zo'n verhaal opgeschreven. En toen heeft Wim Noordhoek heeft dat gelezen en dat is toen gepubliceerd in Aloha. En halverwege dat feuilleton kreeg ik een brief van uitgeverij De Bezigerbij van Geert Lubberhuizen of ik mijn MS wilde opsturen. En dat stond dus voor een manuscript, wist ik veel. Maar in ieder geval, ik ben bij De Bezigerbij in de tijd gedebuteerd. En daarna zijn er bij uitgeverij Bert Bakker zijn er in totaal zo'n 15 boeken van mijn hand verschenen, zoals dat dan heet. Waaronder één verhalenbundel, een bundeling van mijn interviews, popstukken en drie jeugdboeken.
3: Dat was voor de vader, als ik het goed heb. Hè? Heb je ook een tijdje gewerkt, toch?
1: Nou, ik heb gewerkt voor. Dus er altijd een soort van misverstand bestaat dat ik voor Muzikant Oor gewerkt heb. Ik heb wel een tijdje voor Muzikant Oor gewerkt, want dat is in samenwerking met de vader. Maar ik heb mijn meeste popinterviews heb ik gedaan voor de Haagse Post. Toen nog de Haagse Post heette. Het heet nu HP De Tijd.
3: Maar je hebt ook nog meegewerkt aan het vaderprogramma.
1: Ja, ik ben 5 jaar ben ik producer en samensteller geweest voor de Vara Televisie. En daar hebben we programma's gemaakt samen met Peter van Halm en Pim Oets als Nederpopscene. En daarna met Charles Leeuwenkamp het programma Wonderland.
3: Wij kennen elkaar goed. Ik ken jou vanuit Apeldoorn. Ik denk waarschijnlijk vanuit het etablissement De Poort van Kleef, waar wij dan destijds speelden. Maar jouw roots liggen toch ook nog in Drenthe, hè, als ik het goed begrepen heb.
1: Mijn roots liggen dus echt in Drenthe. Ik bedoel, elke keer als ik weer in Drenthe kom, dan is dat een soort van vreemde ontroering wanneer ik de grens overga. Dat kan ik ook aan niemand uitleggen, hoor. Ik denk dat alleen een echte Drenthe dat begrijpt. Maar ik ben geboren in Rode, ik heb een tijd in Fries gewoond en ik heb een tijd in Groningen gewoond. En ja, dat klopt. Wij hebben elkaar. Mijn allereerste interview. Dat heb ik met jullie gedaan. Dat was in de Poort van Kleef. Achter de coulissen. En dat was toen mijn eerste interview. Dat heeft toen in Hitweek gestaan. En dat was meer zo'n beetje van. En toen werd ik een soort van vaste briefschrijver vanuit de provincie. Zo van, nou, hier in de provincie is het ook al niks, weet je wel. Zo meer van dat.
3: Ja. En wij zijn daarna toch eigenlijk wel vrij goede bekenden geworden. Je hebt wel eens met ons meegespeeld. En ja, wij kennen elkaar van vele optredens van Cube the Blizzards. En er was ook sprake van dat jij op een gegeven moment misschien een boek in die richting zou schrijven. Maar wij kennen elkaar ook van het afscheidconcert. Jij bent vaak in Grollo geweest. Nou, op een gegeven moment is het contact een beetje verwaterd. Hoe dat nou precies gekomen is, dat is mij niet duidelijk geworden. Volgens mij ging dat over allerlei misverstanden met boeken en zo die niet. Iets met Gelling die niet helemaal meer wist wat hij aan het doen was of zo. Maar in ieder geval, ik ben jou toen uit het oog verloren. Wat ben jij toen eigenlijk gaan doen?
1: Ja, wat ik toen ben gaan doen, we zijn elkaar.

0: Beetje uit het oog verloren, dat is toen naar aanleiding van, we hebben toen die film gemaakt samen met Willem van der Linden,
1: De Legende.
0: En dat heb ik naar aanleiding van die film, heb ik toen ook mede naar aanleiding van het scenario van die film, dat heb ik toen samen met Willem van der Linden geschreven. Toen heb ik een boek samengesteld onder de titel De Legende. Ja, en toen zijn ik weet niet, we zijn elkaar uit het oog verloren en er zijn volgens mij allerlei misverstanden ontstaan. Maar wat ik toen heb gedaan is dat ik toen in 1986 ben gaan lesgeven aan de schrijverschool Het Colofon. En dat doe ik tot op heden. Dat is gewoon ook een onderdeel van mijn bestaan.
1: Is dat een instituut hier of gaat dat op een andere manier?
0: Nee, dat is gewoon een stichting. Gewoon een echte school, een deeltijdopleiding die in 1985 is gesticht.

0: Op een gegeven moment ben je ook naar Amerika gegaan, hoorde ik. Want ik heb dan een keer geprobeerd om je op te sporen, maar toen hoorde ik van allerlei mensen dat je in Amerika zat. Waar zat jij en wat deed je daar?
1: Nou, ik was writer in residence, heet dat. Dat is een dat klinkt heel erg deftig. Dat betekent dat je gewoon één dag in de week lesgeeft aan een universiteit. En ik zat in Minneapolis, in Minnesota. En daar heb ik een jaar gezeten, gewoond en gewerkt.
0: De stad van Prince of zo?
1: Ja, nee, dat is de stad van Prince.
0: Ja, dacht ik toch, hè?
1: Ja, in de tijd dat ik er zat, toen zat Kenny Dulver er ook. Want die moest dan... Die zou dus op een LP van Prince meespelen. Maar die moesten dag en nacht in haar hotel blijven. Want die moesten op afroep ter beschikking zijn voor de Purple Prince.
0: Ja. Heb jij Kenny daar nog ontmoet? Of?
1: We hebben gebeld. En ik ben op een gegeven moment naar haar hotel toe geweest. En toen moesten ze naar Paisley Park. Dat is de studio van Prins. Dus we hebben elkaar wel gesproken, maar hebben elkaar helaas niet in de lijf ontmoet.
0: Dus, maar zij moest dus gewoon opdraven en zo.
1: Van, zij moest, ja, ze moest
0: zat gewoon... daar in een prachtig hotel en alles erop en eraan. En dan misschien even een rieltje, een fil of zo. En dan kon je weer verdwijnen en dan maar weer wachten tot je weer aan de beurt was. Dat lijkt me toch ook echt niks. Maar goed, ik bedoel, het was voor haar natuurlijk, voor haar carrière natuurlijk fantastisch.
1: Mm-hmm.
0: Maar jij gaf daar dan les en ook hetzelfde moet ik me dat voorstellen, een beetje hetzelfde als wat je hier deed bij Colophon?
1: Nou, zo ongeveer. De Universiteit van Minnesota is een van de weinige universiteiten die een Dutch department hebben. Omdat daar erg veel, er zitten erg veel emigranten, er zijn erg veel Amerikaanse studenten die zijn gewoon op vakantie zijn in Amsterdam geweest. En die lijkt het dan ontzettend leuk om Nederlands te leren. Dus wat ik daar gewoon deed, is dat ik een cursus deed met creativiteit. Wat was het ook weer? Topics in Dutch Culture heette dan officieel. Dus dan, ik heb gewoon een beetje de jaren 50, de jaren 60 en de jaren 70, de jaren 80 behandeld. En daarnaast gaf je gewoon Nederlandse les.
0: Ja, maar hoe lang ben je daar geweest? Hè?
1: Een jaar.
0: Ja, en wat vond je ervan van Amerika?
1: Ik vond het fantastisch.
0: Ja?
1: Ja.
0: Had je niet het idee zoals... wij zijn er ook twee keer geweest, ik ben er dus een tijdje geweest. En ik vond het eigenlijk een... ik bedoel, het is een prachtig land, maar ik had toch nogal wat ambivalente gevoelens over. Als je door Mississippi rijdt, waar de blues dan vandaan komt, dat het eigenlijk de derde wereld is en zo.
1: Mm-hmm.
0: Dat je dus... dacht van hoe is dat mogelijk in zo'n rijk land? Dat, zag je dat in Minneapolis ook? Zo, dat echt, de tweedeling als het ware.
1: Ja, dat zag je daar heel erg duidelijk. Ik bedoel, je hebt gewoon een hele duidelijke scheidingslijn tussen de rijke mensen, tussen aanhalingstekens, en dan gewoon het arme gedeelte. Ik bedoel, waar ik woon in Uptown, dat is dan de min of meer chique wijk van Minneapolis. En als je dan even in de auto stapte en je reed even 5 minuten, dan kwam je meteen in een zwarte wijk. En daar was het gewoon echt armoedetroef. Maar dat zag je ook voornamelijk bij de supermarkten. De mensen met van die foodstamps en kerken die dan op zaterdag eten uitdeelden aan mensen. Dat is echt een hele grote tegenstelling.
0: Dat vond ik ook. Ik denk dat het nou met die meneer Boes alleen maar erger wordt. Maar goed, dit even terzijde. Je bent toen weer teruggegaan. Doorgegaan waarschijnlijk met waar je mee bezig bent, met Colophon. Welke boeken heb jij in die tussentijd eigenlijk geschreven?
1: Nou, het laatste boek. Ik heb in Amerika een jeugdboek geschreven. De eerste reis van de Willem Barnes, dat ging over de walvisvaart in de jaren 50. En ik heb daar mijn tot nu toe laatste roman geschreven, Werklicht. En dat is wat ik daar heb gedaan.

0: Ja, we zitten hier nu in Paradiso. Jij bent natuurlijk niet alleen maar schrijver. Jij bent ook een verwoed fan van de Mississippi saxofoon, zoals wij dat dan zeggen in vakterm. Dat betekent, luisteraars, dat is de mondharmonica. Maar die klonk vroeger als, zowat als je Sonny Boy hoorde als een saxofoon. En saxofoon was voor de negerbevolking natuurlijk veel te duur om te kopen. Dus kocht men een mondharmonica en dat zodoende de naam. Daar ben jij natuurlijk ook van die muziek ben jij natuurlijk ook een fan van, mm-hmm. van de blues. We zitten hier nou in Paradiso, daar is ook heel veel blues. Heel veel blues, er zijn heel veel bluesbands opgetreden. Vroeger was dit voor ons eigenlijk een soort van, ja, één keer in de maand speelde hier. Hou jij je nog bezig met muziek of ga je nog wel eens luisteren? Kom je nog wel eens in Paradiso eigenlijk, überhaupt?
1: Ja, ik kom daar dus eigenlijk niet meer. De laatste keer dat ik hier ben geweest is een jaar of 5, 6 geleden. Maar het was wel zo dat in de jaren 60, dan ging ik liftend vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. En ik heb wel dus de opbouw van Paradiso meegemaakt. Hè. Je had toen de Cosmos. En toen is deze kerk, want Paradiso was eigenlijk een kerk van de Vrije Gemeente, die is toen verhuurd aan een Provadia groep.
0: Ja, dat was waar Fantasia eigenlijk onder.
1: Waar Fantasia ook dus onderviel. En ja, god, we hebben hier toen meegeholpen met het opschilderen en het beschilderen. En dan ging ik hier een heel weekend heen. Ja, en dan sliep ik hier boven ergens s'nachts in een slaapzak achter de bar. En dat was een fantastische tijd. Ik bedoel, we waren hier met z'n allen bezig om hier iets van te maken.
0: Ja, en nog steeds is men bezig om er wat van te maken, want je hoorde natuurlijk op de achtergrond natuurlijk allerlei geluiden. Men is hier waarschijnlijk weer bezig om een of andere show in elkaar te steken. Maar toen was het toch heel anders. Hè? Toen had je nog de vloeistofprojecties en dat soort dingen.
1: Ja, de vloeistofprojecties, die stonden daar op een
0: bekend fenomeen.
1: Op het balkon, weet je wel, van die kristallen assenbakken, die werden dan onder een lamp gehouden. En dan van die vloeistofdia's die dan stuk gingen. En, nee, dat was echt fantastisch. Ik bedoel, je mocht hier min of meer hashies roken. Dat werd min of meer toegestaan. Je kon zelfs op een gegeven moment, kon je zelfs beneden in de kelder, kon je ook hashies kopen. Dat was ook een beetje gedoogd. De politie gaf wel van tevoren aan wanneer ze een keer zouden komen controleren. Dus dan moest je zorgen dat je je spullen gewoon had verstopt. Maar vooral in het begin was het hier fantastisch, want het gebouw was helemaal beschilderd. Voor de gevel hing een heel groot doek met allerlei kleuren. En het was een totaal andere wereld.
0: Het lijkt me nou een beetje meer op het doorgangshuis op een of andere manier. Van dit erin en dan dat eruit. Er wordt natuurlijk wel heel veel gedaan. Mm-hmm. Paradiso live en zo. Maar ook vroeger was het eigenlijk grotendeels muziek en zo. Maar nu heb je dus ook lezingen. En Den Uyl is hier nog na de verkiezingen gehuldigd, geloof ik. of vind ik dat fout? Dus het is dus nou toch een meer een multi-gebruikscentrum geworden.
1: Ja, het is heel lang is het tot en met volgens mij in 1980 is het gewoon een poptempel geweest. Ik ben op een gegeven moment nog in de race geweest om directeur van Paradiso te worden. En op een gegeven moment was het toegespitst op Huib Scheurs en op mijn persoontje. En ik had toen met het personeel van Paradiso afgesproken dat ik in principe alles bij het oude wilde laten. Dat wil zeggen dat de lichtshow en zo, dat het allemaal zou blijven. En Huib Scheurs had allemaal nieuwe plannen van lichtshow moest weg. En wat allemaal aan de gevel hing moest allemaal af en het moest worden zwart geschilderd. Dus uiteindelijk is Huib Scheurs directeur van Paradiso geworden. Ik denk dat het achteraf wel goed is dat ik er niet ben geworden. Want volgens mij was het toch geen baantje wat mij echt had gelegen.
0: Nee, want Hans Dulver heeft zich daar ook over gekeken. Die is ook nog een blauwe maandag directeur geweest. Maar die was er nooit, want die ging altijd spelen. Ja. Dus die programmeerde dus helemaal niks. Ja, dat was wel leuk. Hij heeft nog wel een paar cent in zijn zak gestopt, want zo ging het altijd. Maar hoe is het die scene in Amsterdam eigenlijk? Ik kom eigenlijk niet zo vaak in Amsterdam. Rudy van Dijk, die hier overigens vlakbij woont, ook jou wel bekend. Ja. Nu geloof ik zo'n beetje onderdirecteur van het Zweling. Die woont hier dan een tijd, die zei ik ga hier weg, want er lopen alleen nog maar junks, buitenlanders, flikkers en weinig echte Amsterdammers meer rond. Want de populatie van de stad die staat hem niet meer zo aan. En zo. Weet je, hoe ervaar jij dat? Is Amsterdam eigenlijk nog wel? Ja. Ik bedoel, afgezien van dat het een mooie stad is, hoor. Laten we dat even...
1: Nou, het gekke is wat ik mij realiseerde toen ik hierheen liep, is dat ik nu al sinds 1983 woon ik op het Biggers Eiland. En het Biggers Eiland is een soort van dorp in Amsterdam. Ik bedoel, daar kent iedereen elkaar.
0: Oost, hè, dacht ik.
1: Nee, dat is in het centrum.
0: Oost, ja.
1: Ja, dat zijn de westelijke eilanden, waar vroeger de scheepswerven waren, waar al die zeilschepen zijn gebouwd in de Gouden Eeuw. En toen ik hier dus heen liep, door de Leidsestraat en zo, toen realiseerde ik me van, god, ik ben hier al jaren niet meer geweest. Ik loop hier nooit.
0: Nee.
1: Dus ik bedoel, ik kom heel erg weinig in wat men dan van buiten het centrum van Amsterdam noemt. En ik denk dat Amsterdam op bepaalde gebieden ontzettend aan het verloederen is. Maar het is niet meer de stad waar ik in de tijd, onder andere aangetrokken door de muziek van QB en de Blizzards, waar ik toen per se heen wilde. Want dat was toen ik 18, 19 was, toen was Amsterdam was gewoon het magische centrum van de wereld. En daar moest je zijn als je gewoon het wilde maken op het gebied van muziek, literatuur en noem maar op. En ik denk dat dat gewoon er nu wel een beetje af is.

0: Trouwens, even een tussenvraag. Dat is, gaat over de mondharmonica. Wie is eigenlijk jouw favoriet? Sonny Boy Williams of Walter Jacobs?
1: Walter Jacobs, Little Walter.
0: Ja, toch wel.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, dat zijn toch een beetje vreemde mensen, hè, die mondharmonica spelers vaak. Het zijn vaak wat je bij een voetbalelftal de keeper noemt. Dat is eigenlijk mondharmonica spelen eigenlijk in een band en zo. Mm-hmm. Het zijn vaak wel vreemde mensen. Vaak ook wel extreem. Lil Walter was een heel extreem man natuurlijk.
1: Ja, dat was
0: ook een achterdochtige lul natuurlijk. Maar,
1: ontzettend achterdochtig, paranoia. Hij was altijd bang dat andere muzikanten zijn geheim zouden stellen. Dat is een bekend verhaal van een mondharmonica speler die een keer kwam kijken bij een optreden van Lil Walter. En dat Little Walter toen hem de rug toekeerde op het podium, omdat hij bang was dat die andere zijn trucjes zou overnemen. En dat heeft hij altijd, heeft hij altijd ontzettend geheim proberen te houden.
0: Ja, hij is wel de eerste die de boel versterkte en zo. Dat heeft zijn sound natuurlijk gemaakt. Maar ja, je hebt ook natuurlijk vreemde mensen. Paul Butterfield, ook overdoses en zo, weet je wel. Wat vooral een van mijn grote favorieten was trouwens. Want die man had ook een fantastische toon, vond ik.
1: Ja.
0: En, Sonny Boy was natuurlijk ook een hele vreemde man. Hè? Dat is de dirty old man was dat. Want ik heb nog in het bed mogen slapen bij John Mill thuis, waar hij in vertoefd heeft. Maar Pamela die zei, het was een hele vieze man die zich... Die ten eerste altijd over vrouwen had, maar ten tweede ook zich niet zoveel waste en zo. Dus, en ook een zeer achterdochtige figuur. Dus daar had je natuurlijk, mondharmonica speelde toch wel vreemde mensen en zo. Speel je voor jezelf nog?
1: Ja, ik speel nog wel voor mezelf. En ik, mijn zwager die is directeur van de VVV in Epe en die organiseert één keer per jaar een jazzfestival in Epe. En, daar treed ik altijd, één keer per jaar treed ik daar op met een of andere maf Dixieland bandje. En dat is gewoon ontzettend leuk om te doen. En er zijn ook opnames van gemaakt. Maar ik speel gewoon voor mijn eigen lol. En ik vind het nog steeds leuk om te doen.
0: Wij zijn ook, we hebben samen in Grollo ook nog veel beleefd, want daar ben je ook al geweest. We hebben daar toen, trouwens, jij was er ook bij toen wij het afscheidconcert hebben gegeven in Bellevue. En met het prachtige feest daarna,
1: ja.
0: in de Hertenkamp, wat nu, en we praten nu over Assen en Bellevue, was een prachtige zaal in Assen die ook al geslachtofferd is, min of meer van Assen wou ook omhoog in de vaart der volkeren, weet je wel. Mm-hmm. Hebben ze die prachtige zaal hebben ze aan opgeofferd. Schandaal overigens, maar goed, die heb jij ook nog meegemaakt. De Hertenkamp, waar we toen een feest hadden. Ook al iets wat op het punt stond te worden afgebroken, wat ook afgebroken is. Waar we toen het hele salaris, of alles wat daar binnenkwam, hebben we verbrast en zo. Aan dopen en aan hashish en aan drank en aan lekkernij en salaris en zo.
1: Ja. Gehaktballen niet vergeten.
0: Ja. De goeie, er waren nog goeie.
1: Dat waren hele goeie.
0: Ja. Herinner je daar nog iets van?
1: Ja, ik bedoel, ik heb een tijdje geleden heb ik dan een manuscript wat ik naar aanleiding van de legende heb gemaakt, heb ik nog eens een keer weer op gelezen. En een groot gedeelte is dan gewijd aan, of er staat een heel groot stuk in over dat feest. Want dat is een stuk wat in de tijd ook in Aloha is gepubliceerd volgens mij. En dat herinner ik mij nog vrij goed, want ik woonde toen samen met een 6 jaar oudere vrouw met 2 kinderen. En ik kan me nog goed herinneren dat ik 's ochtends in de eerste trein van Assen terug naar Amsterdam stapte. En dat ik dat we gewoon de hele nacht hadden doorgehaald en dat het gewoon een fantastisch feest was.
0: Ja, het was inderdaad. We hebben daar ook nog met z'n tweeën op dit oude tennisbaantje gestaan daarnaast en zo. Gea Sikkens, die woonde daar toen met haar toenmalige man. En die heeft dat pand toen eigenlijk min of meer vrijwillig. Of, die heeft gezegd, nou jongens, een feest maken, kom hier dan maar. Wij stelden dat hele ding. Want zij zaten daar ook maar tijdelijk in, want het moest afgebroken worden. Dus het was het hele oude paviljoen van de tennis, van de tennisvereniging.
1: Ja, het zag er prachtig uit. Ik bedoel,
0: ja.
1: En Herman Brood die, heeft mij toen nog een paar keer gezegd dat hij een bandje wilde beginnen. Een Flash and Dance Band en dit en dat. En, dat is dan uiteraard, is dat dan ook later, heeft het dan ook allemaal plaatsgevonden. Maar ja, er was een bepaalde sfeer heerst dat toen, dat kan je gewoon, mensen die er niet bij zijn geweest, die, het is ontzettend moeilijk om dat na te vertellen. Maar het was, ja, jullie hadden een echt afscheid genomen en jullie hadden echt zoiets van, nou, dit is het voorlopig, een punt achtergezet. En binnen afzienbare tijd gaan we dan misschien iets nieuws beginnen, maar... Ja, er werd gewoon een soort van streep ergens ondergetrokken. Maar dat op een hele positieve manier.
0: Ja, ja, ja. En in Grollo ben je ook op dat feest van, in de boerderij van Gans en zo.
1: Ja, met P. Hamingels.
0: Met P, ja. P, ja. Helaas ook een goede vriend van ons. Ook een auteur. Maar eigenlijk grotendeels een vertaler. Hè.
1: Ja, vertaler.
0: Thomas Mann en zo vertaalde, ja. Toverberg en zo. Heeft hij trouwens ook nog een prijs voor gehad. Mm-hmm. Die plotseling op de dag van Elvis gevonden is. Dood, met de krant voor zich in de stoel.
1: In Nijmegen.
0: Ja, in Nijmegen. Hij zat daar ook in studentenleven, dacht ik. Was nogal actief. Mm-hmm. En dat was ook een vriend van ons. Die ook dan af en toe eens wat kan uitrusten. Hele aardige jongen trouwens. Helaas veel te vroeg overleden. Die ook dan af en toe eens wat kan uitrusten. Hele aardige jongen trouwens. Helaas veel te vroeg overleden.

0: Ja, Red, White en Blue ben je ook nog even bij betrokken geweest. En dan moet de luisteraars even uitleggen wat dat was. De C plus B, oftewel QB, dat is toen opgehouden. En later kwam bedacht Barry Hay die naam. En Willem van Kooten die zag er wel wat in. En we hebben toen een band opgericht die met een aantal andere mensen...
1: Frank Nuyens
0: van Q65.
1: Herman
0: van Boeien van Lala Vitesse of zo. En ook in Amsterdam trouwens had ik nog een teaser. Of weet ik veel. Maar in ieder geval, Gelling en ik dan. En Laurens Leeuw uit Groningen. Daar hebben we het land ook nog even mee onveilig gemaakt. Reed me in zo'n hele grote Amerikaan rond, dacht ik.
1: Ja, ik was toen op een gegeven moment gebombardeerd tot roadmanager. Door Jan Venhuizen, jullie toenmalige manager.
0: Ja.
1: En die gaf mij dan geld en dat moest ik dan eetgeld. Dat moest ik dan aan jullie allemaal uitdelen in coupures, kan me nog goed herinneren. En dan reden wij in een hele grote stationcar. Dat was volgens mij een Ford LTD. En ik kan me nog goed herinneren, de eerste keer dat wij dan op weg gingen naar... Volgens mij moesten jullie toen optreden in Utrecht. Ik reed toen in die auto. Volgens mij reed ik 100. Maar al die andere auto's die reden zo ontzettend langzaam. Ik was voortdurend aan het inhalen. Tot op een gegeven moment heel goed tegen me zei van... God Bert, het zijn wel mijlen hoor, die daar op de... Dus toen wat... Nee, dat was een hectische tijd. Die tournee was georganiseerd. Maar er waren ook allerlei dingen waar er niet goed georganiseerd. Ik bedoel, het PA werd dan... Het PA werd dan door Sades, geloof ik, al van neergezet. Maar andere dingen waren weer niet, die waren weer heel erg slecht geregeld. Maar ja, het was een hele hectische tijd.
0: Ja, we hebben toen nog opgenomen hier bij Eddie van Tijn. Want alle studio's waren toen op een gegeven moment vol.
1: Artisan,
0: ja. Maar ja, eigenlijk was dat... Het idee was wel aardig en zo, maar het is er met de muziek nooit echt uitgekomen. Zo. Dat was een beetje jammer dan.
1: Nou, volgens mij kwam het gewoon vanwege het feit dat daarvoor namen jullie in de studio namen jullie nummers op die je dan live goed had gerepeteerd. En volgens mij was het punt een beetje met Red, White en Blue dat de nummers gewoon in de studio nog gemaakt moesten worden.
0: Ja, ja. Ja, en ik vond de band eigenlijk ook niet zo goed. Wij zijn mijn pakkie aan niet of zo. Ik vond ook niet dat hij van Boeien en zo echt bij mij paste. Maar goed, dat is een ander chapitre. Dan komen we te veel in de persoonlijke sfeer.
1: Nee, maar dat is...
0: Nou, we hebben hier, jij was er ook nog bij waarschijnlijk, dat we hier gefilmd hebben met Willem van der Linden.
1: Ja,
0: met,
1: nee.
0: Dat concert dat Stevie Ray Vaughan hier.
1: Ja, toen hebben we s'avonds met Stevie Ray Vaughan zitten te praten. En dat staat ook in dat manuscript van de legende.
0: Die wou graag bij ons in de kleedkamer, maar het mocht niet van die mensen van platenmaatschappij. Ik vond dat dan, dat is onze man. En die mag daar niet bij. Pas op, weet je wel. Hoewel hij nog wel een shirtje van ons meegenomen heeft met die Indianen erop en zo.
1: Ja, nee, maar hij heeft met jou heel lang zitten praten. Ja. Jij hebt hem toen als het ware ingevuld over omtrent de Europese blues scene, John Mayall, et cetera. Waar hij dus heel erg weinig van af wist.
0: Ja, ja.
1: Want dat vond hij ontzettend interessant. Want ik heb daarna nog een tijd met hem zitten te aanmoeren. Een hele aardige jongen. Maar we hebben hem net ontmoet in de tijd dat hij dus echt heel erg onder de doop zat.
0: Ja, ja, ja, die tournee van hem naar Europa heb ik wel eens gehoord. Dat moet... Een redelijke dopey tour geweest.
1: Ja, die hebben ze op een gegeven moment hebben ze die ook gecanceld. Omdat hij. Het ging heel, zo slecht met hem dat hij gewoon echt acuut moest worden opgenomen tussen aanhalingstekens. En hij is toen afgekikt en hij is toen clean geworden. En hij heeft toen gewoon.
0: Hij speelde hier wel goed trouwens.
1: Ja, hij speelde hier fantastisch.
0: Yeah.
1: Maar ja, zijn tragiek is dat hij dus clean was. En dat hij nog beter speelde dan in de periode dat hij. Onder de doop en alcohol zat. En dat hij bij een helikopterongeluk. Is omgekomen. Het was net in de tijd dat ik dus in Minneapolis zat, in Minnesota. En ik had kaartjes gekocht voor een concert van Stevie Ray Vaughan samen met Bonnie Raitt. En dat zou de volgende dag plaatsvinden. En daar heeft Bonnie Raitt toen nog wel opgetreden. En dat was een zeer emotioneel concert, kan ik me nog herinneren.
0: Wij zitten nu hier in Paradiso. Wat is jouw project op dit moment? Ben je aan een boek bezig? Of wat staat er op stapel?
1: Nou, ik ben bezig met een roman die heet Blues Deluxe. En die, dat is eigenlijk wel heel typerend, die speelt zich voor een groot gedeelte in Paradiso af. En dat gaat namelijk, en dan komen we terug op waar we het eerder over hadden, dat gaat namelijk over een mondharmonica-speler. En jij zei al van, aan elke mondharmonica-speler daar is wel iets mis. En dit boek gaat dan ook over een mondharmonica-speler die altijd in de anonimiteit heeft verkeerd, heel bewust. En die op een gegeven moment in Amerika verkiest om buiten die anonimiteit te treden. En dat heeft dan verregaande gevolgen. En het gaat ook een beetje over de bekende thematiek die ook aan Robert Johnson kleeft. Je ziel aan de duivel verkopen, weet je wel, op de crossroads, op het kruispunt. En deze mondharmonica-speler heeft ook zijn ziel aan de duivel verkocht. Althans, daar is hij altijd van overtuigd geweest. Maar dat blijkt dan eigenlijk heel anders te liggen.
0: Is er is ook een boek over een mondharmonica-speler, Mr. Satan's Apprentice. Dat is van een of andere jongen die studeert aan de universiteit, maar die in zijn vrije tijd mondharmonica heeft gespeeld. Ik meende dat Albert, dat is onze interviewer, dat hij dat boek heeft. Want dat ben ik van jou gelezen. Ja. Gelukkig worden tegenwoordig goede boeken over muziek geschreven. Of tenminste de muziek verweven door de muziek. Want ik heb een Unequal Music gekocht. Dat is, gaat over klassieke muziek en over iemand die in een kwartet speelt. En, waar onlangs die meneer bij Han Reiziger die set nog wat dat voorgedragen heeft. Een fantastisch boek is dat. Maar het gaat dan meer over de klassieke muziek. Over een kwartet die stukken van Haydn speelt en dat soort, uiteraard. Er zou wat meer moeten worden gedaan. Ik vind muziek is toch wel een healer en zo.
1: Ja, kijk, in al mijn boeken heeft altijd de muziek toch wel een prominente rol vervuld. Ik heb altijd verwezen naar muziek. Muziek is voor mij ook. Ik werk altijd. Ik heb altijd muziek aan staan wanneer ik gewoon werk. Dus voor mij echt. Muziek is voor mij echt een soort van drinken en dat hoort erbij. Ik kan er niet zonder.
0: Ja, dat is wel typisch, want dat zeggen toch een heleboel mensen die wij geïnterviewd hebben door de tijden heen hier. Ik moet je zeggen dat ik ook weer, ik ben even naar Praag geweest, Villa Bertramka, waar Mozart Don Giovanni, en dan kom ik terug en dan kom ik direct Don Giovanni, weet je wel. Dus, nou heb ik net drie stukken gehoord waarvan ik denk, nou die Mozart was toch wel redelijk buitenaards, want dat is zo verschrikkelijk goed. Dat krijg ik ineens weer een kick van of zo. Van, ja. En dat de muziek mij, is toch wel iets om inderdaad om mee te leven en voor te leven gewoon.
1: Ja, dus en ik kan voor mezelf kan ik me ook nog vrij goed herinneren hoe dat allemaal. Ja, ik luister vroeger wel naar muziek, maar de echte herkenning, en dat zou jou misschien wel goed doen, was met tijdens het uitkomen van Desolation, jullie allereerste LP. Dat was voor mij echt een soort van herkenning van, nou, dit is de muziek die mij iets doet. Hier zit iets in wat mij gewoon, wat mij gewoon raakt. En ik kan me wel herinneren dat ik dat dan boven op mijn kamertje in Apeldoorn draaide, weet je wel. Ik had een stereo-installatie bestaan uit twee oude radio's. En dat mijn moeder dan van beneden schreeuwde van, die man die zingt niet, die man die schrijft.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Daar zei mijn vader ook zoiets van.
1: Ja.
0: Die had het af. Sommige mensen vonden dat wel helemaal geen zingen en misschien was het dat ook wel niet. Maar het was in ieder geval wel gemeend, en zoals ik het nou nog steeds meen. Dus,
1: ja.
0: Hier in Paradiso, ik bedank jou voor het gesprek voor Radio Drenthe en de VPRO. Ik hoop dat wij elkaar nog in de toekomst een aantal maal mogen ontmoeten. Ik zou ook graag nou jouw telefoonnummer willen hebben.
2: De muziek die is drijfveer in het gesprek met Bert Jansen, de schrijver Bert Jansen. Die was van QB and the Blizzards, The Legend. Van Little Walter, Blue Midnight. Van Albert King en Stevie Ray Vaughan, Pride and Joy. En van Red, White and Blue, de groep van Harry Musquet, Happy Feel. We gaan verder met Harry's historie. En daarvoor gaan we naar een rustige plek die tot inspiratie leidt.
0: Ja, de Iglang Diek, daar rieten we hier op. En dat is vlakbij het Staatsbos in Grol. En wij komen zo het Staatsbos in en wij bent van plan om richting Halkenveen, Gommersveen of Grolloveen zoals op de kaart stiet om daar heen te rijden. Dat is wel een historische plek, want daar werden onder andere nummers als Window of My Eyes geschreven in de natuur en Somebody Will Know Someday. En ja, het is natuurlijk mooi om ook muziek op de achtergrond te hebben. En dit is Roberta Alexander met een aria van als Donna Elvira in Don Juan van Don Giovanni van Wolfgang Amadeus Mozart. Op een libretto van Lorenzo da Ponte. En dat, ja, dat is eigenlijk zo prachtige muziek. Dat, en het past heel bij het beetje bevroren landschap waar wij nu rijden en zo. Wij komt nu langzamerhand de bos in. En het mooie wat Staatsbosbeheer hier eigenlijk gedaan heeft is dat dit vroeger een doorlopende weg was. Dwars door het Staatsbos heen en hij dan aan het einde kwam dan. Waar je dan kon je rechtsaf naar Elp. Maar aangezien ze een nieuwe strategie volgen in die Staatsbossen. Ze kapen ook dingen weg zodat het een ander soort van biotoop krijgt, andere insecten. Dat er wat meer licht tussen de larix komt en zo. En dat het niet allemaal één perceel hold meer is. Ze laten het meer aan een lot over als het ware. Maar wat ze ook gedaan hebben is deze weg opbreken. Ze hebben hem opbroken. En daar hebben ze dus door het veen heen hebben ze een loopbrug gelegd. Een mooie, nee, of nou al, nee, hij ziet er al helemaal niet nee, maar uit. Een hele mooie holtenbrug. Die als het ware door het veen heen loopt. Ja, je had vroeger ook van die alle veenpaden. Dat je net door het veen heen kon lopen. En dat, hey, hier op dit moment hebben ze dat ook. En nou, wij zullen zo even uitstappen. We zijn zo bij het P. En dan wil je even kijken hoe dat erbij ligt. Want dit is natuurlijk wel een hele mooie omgeving. Dit is een omgeving waar toen ik in Grollo woonde, heel vaak op de fietsen naartoe ging. Want het was hier ja, en in die tijd nog veel stiller. En dan kan je daar hartstikke mooi op een bankje zitten of wat mijmen, rondlopen. Kijk, hier rolt het op. En je kunt hier ook niet wieden met de auto. Je kunt een heel groot gebied hebben ze hier nou gecreëerd. En dan kun je ook allerlei dingen, die komen weer terug. Hè? Het pluis, het volle gras en al dat soort spul. Dat komt weer terug en er komen ook andere vogels, komt er weer terug. En ja, en andere insecten, dus ze veranderen dat biotoop helemaal. En dan lopen we even richting die brug. Kijk, een rondwandeling van 4 kilometer kun je maken, de veenpluiswandeling. En ik had het net al even over, die veenpluizen en het volle gras. Dat komt hier nou allemaal, komt dat weer terug. En dat vind ik eigenlijk, ik vind dat een goed idee van Staatsbosbeheer. Maar dit is wel, dit is hartstikke mooi. Kijk, dit is een onderdeel van het Grolloveen, zeg maar zeggen. Of het Gommersveen, zegt ze hier ook wel. En aan die kant op, daar ligt nog het Halkenveen. En dan heb je Dagunders, daar aan die zuid, zeg maar zeggen, die zuid. Zuidoostkant heet nog het Witte Veen liggen. En je hebt dan, als je hier verder deur gaat, helemaal naar links, dan kom je bij de Ibiënplaats. En ga je nog verder deur, kom je het bos uit, dan kom je gaat net hier links, dan kom je bij het Elpenmeer, zoals ze dat noemt, oftewel het Zwarte Water. En dat, ja, dat is een heel, dat is een prachtig gebied is dat eigenlijk. Kijk, en dan hebben ze dit helemaal weggehaald. Je hebt hier nog wat van die kinderkopjes. Een beetje kassei-achtig, zoals je in de Ronde van Vlaanderen ziet. En dan hebben we daar zo'n oude mul. Dat was zo'n mul die het veen eigenlijk ja, droog maalde. Eigenlijk. Daar ziet er wel bij wat voor mul het is. Het is een heel aparte mul. En het is nou, ja, het is net onder nul. En het is eigenlijk verschrikkelijk mooi hier eigenlijk. Alleen de vogels die heb je dan een beetje moeilijk. Hè. Vanmorgen zag ik nog twee reigers die heel erg langzaam vlogen. En die kunnen nou nergens bij komen, maar die kunnen niet vissen. Maar hier bent hij niet zoveel. Kijk, hier heet die. Nou komen we langzaam bij die brug. En hebben ze dat een mooi aanlegd. Dat ze hebt hier
3: Je kunt, kijk, daar ook weer zo'n plaats, daar kun je gaan zitten met dingen erbij. Dan kun je aan beide kanten zo veen heen kijken. En dit is een behoorlijk groot veen hoor.

0: Kijk, daar heb je alle meul. En dan kun je kunt hier met de auto dus helemaal niet meer langs. En met die al die grote met die grote sterrenwerf van Westerbork hebben ze hier natuurlijk een geweldig mooi stiltegebied gecreëerd. Kijk eens wat mooi, hè? Dat is zo in perspectief zie je zo die bevroren Holtenbrug hier door het veen heen. Kijk, dan loop je over de Riep over zo'n brug en aan beide kanten heb je prachtig hier, hè? Scheuvel kun je niet, want er zitten veel planten. De gruiten hier veel te veel. Nou, hier heb je die Tjasker. Nou, die zeugen, dat is waar op, hè? Het water kring er aan toe. En dat, die heb je hier poort, zodat je kunt zien hoe dat gaan is. Nou, die muziek die ik zo net draaide, die vind ik eigenlijk van Mozart, die vind ik dan uitstekend passen bij dit weer en bij dit landschap. Een soort van, winterreizen. Hoewel de opera Don Giovanni natuurlijk toch een heel ander onderwerp heel wat anders inhaalt. Kijk, Don Juan of Don Giovanni was natuurlijk een beetje een vrijbuiter, hè? Die niet met de zich in dwangbuis wou laten proppen. Ik bedoel, het was een man die zeer lief was bij de vrouw, maar ook aan de andere kant de vrouwen enigszins haatte, maar ook niet in dwangbuis wou leven. Nou ja, datzelfde vind je als vind je ook een beetje in de blues terug natuurlijk. Hoewel dat natuurlijk een volslagen andere muziek is. Mozart heeft hier en daar, zoals in het Sauberflöten, heeft hij wel eens wat volksmuziek verwerkt. Maar toch over het algemeen niet veel. Maar ja, het verhaal van Don Juan, dat vind ik wel. Dat is een verhaal wat altijd, dat blijft gewoon overeind staan. Window of My Eyes, ja, dat was gewoon in met een sprietje in de mond en nadenken over je leven. Ja, dan kon je hier dan in alle stilte kon je daar op een papiertje schrijven, een aanzet maken en dan verder uitwerken. Zo'n Misty Morning, dat was inderdaad hier. Dat is inderdaad ook zo'n morgen schreven. Dat hier, dat is een onderdeel trouwens van het liedje, maar dat geeft in ieder geval weer van hoe je door de natuur dingen op kunt schrijven, gewoon. En ja, god, dat is natuurlijk. Mozart en al die mensen hebben zich natuurlijk ook heel erg door de natuur laten beïnvloeden, vaak. Omdat deze mensen ook nog veel dichter bij de natuur stonden. Hij weet dat Bach gewoon af en toe, als hij ergens naartoe ging, lopen ging. En dat Mozart met de postkoets en met zijn strenge vader Leopold overal heen moest. Om als wonderkind zijn kunsten te vertonen. Nou ja, dan zit daar toch een. Dat was de natuur ook heel dichtbij. En toen was reizen nog iets heel anders. Daar had je dus dagen nodig om ergens te komen. Dus je moet natuurlijk een groot liefhebber wezen om dat soort dingen nu te voeren. Nou, dat is hier bij het Gommersveen, Grolvenveen, Halkenveen, hier bij de plaats. Ja, als je deze streek goed kent, dan ga je daar, dan ga je daar heel erg van holen. Want dit is toch een van de mooiste streken van Drenthe, dacht ik.
1: Was hem voor vandaag Harry's Blues. Zoals altijd maakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.

0: Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Tracy Chapman uit Ohio studeerde aan de Tufts University. En deze universiteit had een eigen radiostation en daar nam ze dit nummer op. En de vader van een medestudent werkte bij een platenmaatschappij en hij regelde een contract bij Elektra Records voor haar. En haar eerste single werd een hit in Amerika, Engeland, Nieuw-Zeeland, Nederland, Italië, Frankrijk, Canada, België, Oostenrijk en Australië. Tracy Chapman, Talking About the Revolution.

The Warm Sounds, Angeline. Pam Tillis uit Florida is de dochter van countryzanger Mel Tillis. Ze was in Nashville de zangeres van de band The High Country Swing Band. Toen verhuisde ze naar San Francisco en probeerde ze daar een carrière als jazzzangeres van de grond te krijgen. Ze was daar de zangeres van Freelight, maar dat werd geen succes. En in 1981 kreeg ze een solocontract bij Elektra Records. Intussen heeft ze 20 albums gemaakt, ze heeft 32 hits. Dit is een nummer van Jackie DeShannon uit 1963. En het werd ook nog opgenomen door The Searchers en Paul Carrack. Pam Tillis, When You Walk in the Room.

emptiness when you walk in the room. De Tremolos, dat was de voormalige begeleidingsband van Brian Poole. En na het vertrek van Brian Poole werd de band een hitmachine. De Tremolos behoorden bij de best verkopende singlesartiesten, achter de Beatles, de Monkees en de Supremes. Silence is Golden werd een wereldhit en dit was een top 5 hit in Engeland voor de Tremolos. Even the bedtimes are good.

The Tremolos, Even the Bad Times Are Good. Richard Manuel, Rick Danko, Levon Helm en Robbie Robinson zijn intussen overleden. Alleen Garth Hudson leeft nog, maar de band maakte tijdloze muziek. The Band, It Makes No Difference.

Buddy Guy, born to play guitar. Ian Siegel is een singer-songwriter uit het Engelse Portsmouth. En doordat er nauwelijks interesse is voor blues in Engeland, begon hij evenals de Beatles zijn carrière in Duitsland. Ian Siegel, Fallen On Down Again.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Mickey Newbury Volume 1 van Mickey Newbury is het album van deze week. En Mickey Newbury was een cultartiest. Hij werd vooral gewaardeerd in muzikantenkringen en hij werd volop gecoverd. Dit nummer werd ook opgenomen door Ray Charles, Don Gibson, Duke Ellington, Kenny Rogers, Ray Stevens, Gene Vincent en Scott Walker. Mickey Newbury, Sunshine.

Mickey Newbury, Sunshine. Geneva Magnus uit Detroit, Michigan, is het best bewaarde bluesgeheim van Amerika. In haar geboorteland is ze een grote ster, maar Europa weigert haar te ontdekken. Zowel haar vader als haar moeder pleegden zelfmoord. En als ongehuwde moeder van 17 jaar stond ze haar dochter af. En dan zing je de rest van je leven de blues. Geneva Magnus, You Were Never Mine.

Geneva Magnus, You Were Never Mine. Jimmy Hall uit Mobile, Alabama, werd bekend als zanger en mondharmonica-speler van de southern rockband Wet Willie met de grote hit Keep On Smiling. Dit is een solo-opname en het nummer werd geschreven door gitarist Eddie Hinton. En hij was de gitarist in de Fame Studios in Muscle Shoals en speelde op tientallen hits zijn gitaarpartijen in. Jimmy Hall, Salty.

Jimmy Hall, Salty. Lee McBee, dat is een blueszanger uit Kansas City, Missouri. Hij woonde in Chicago, Dallas en Los Angeles en in 1985 werd hij de zanger van de Texaanse bluesband Mike Morgan and the Crawl. Dit is een solo-opname van Lee McBee, Salty.

Lee McBee, Soul Deep. Mink DeVille, dat was de band van Willie DeVille. En hij bezat de gave om van een uitgekoude cover opnieuw een prachtig nummer te maken. Dit is een oude hit van Benny King. Mink DeVille, Stand By Me.

Ming DeVille, Stand By Me. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Danielle Nicole Snieblen uit Kansas City vormde jarenlang met haar broers Chris en Nick de band Trembled Underfoot. Dit is een solo-opname van Danielle Nicole, Take It All.

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harris Blues, de eerste uitzending in 2022. Allemaal de beste wensen voor het komende jaar. Dat het maar een gezond jaar mag worden en volle muziek. Nou, dat zal vast en zeker wel lukken, want de gast die ik vandaag heb, die staat midden in die muziek. Dat is namelijk John Hofstegen van Café Hofstegen uit Grollo, waar heel veel muzikale activiteiten georganiseerd worden. Zijn keuze, die hoor je straks. En die begint met Another Day, Another Road.

0: Another Day, Another Road, Cuban Blizzard van de LP. Groet Nuut Grollo, 1967. En gast John Hofstegen. Hoe oud was jij toen in 1967?
1: Toen was ik 9 jaar, Albert.
0: 9 jaar?
1: 9 jaar, ja.
0: Kun je er nog wat van herinneren toen?
1: Ja, tuurlijk wel. We waren nog wel jong, ja. En toen kwam Harry, die kwam natuurlijk al die bijhoes en zo. Ik kwam bij mijn ouders in het café. Ja, en toen van die ingeraan kwam de ander natuurlijk. Dat mijn vader ervoor zorgd heeft dat Harry dat boerderijtje kon huren. Nou ja, er was geen wasmachine, er was hier niks. Dus en, nou ja, mijn moeder zorgde ervoor dat Harry al de was deed en zo. En dat de Sabs natuurlijk bij ons kwam te eten. Mm-hmm. Dus hij zat al die bij ons aan tafel te eten. Dus het was voor ons de gewoonste zaak van de wereld. Dat hij gewoon altijd binnenstapte.
0: En dat was de reden van waarom jij Another Day, Another Road als nummer u de keuze hebt?
1: Nou, die heb ik goed keuze. Want Harry die op een gegeven moment, toen Harry in 2011... Dat was het jaar wil dat er van alles gebeurd is. En toen zei Harry op een gegeven moment, toen was het een beetje klaar met reizen en alles en nou wat. Het was al wat ziekelijk. Hij zei, weet je wat we gaan doen, jongen? Ik ga niet meer op pad. Ik ga niet meer on the road. Ik ga gewoon nog 4 keer in het jaar gaan we straks. Als ik een beetje weer klaar ben, dan gaan we 4 keer in het jaar gaan we bij jullie in die grote zaal gaan we een optreden verzorgen. En dan laat het volk naar mij toe komen. In plaats van ik naar het volk toe gaan. Mm-hmm. Ja, het is er helaas niet van komen. En dat is wel een beetje jammer.
0: Ja, maar gelukkig is er in Grollo het museum, het Cuby Museum, ja. Van wat normaal gesproken open is, op dit moment uiteraard niet. En waar veel mensen komt en die ook vaker de combinatie in muziek van bij jullie parkeren bij Café Hofstegen en dan door het museum toe lopen. En Grollo is natuurlijk wel door Harry Musquet en zeker ook door de LP Groet Nuut Grollo, ja, is wel op de kort komen. Hè?
1: Ja, absoluut, absoluut. Kijk, Harry was natuurlijk wel de grondlegger van de blues. Ook in Nederland en alles en nog wat. Kijk, toen dat in Grollo al begon natuurlijk. En er is van alles en nog wat gebeurd in die tijd. Kijk, en ze werden natuurlijk al bekender en bekender. En dat was natuurlijk een geweldige tijd. En wij gruiden er gewoon met op. Dus het werd van ons gewoon een normaalste zaak van de wereld wat er gebeurde. Dus ja.
0: En dat heeft zich ook al die deuren zet eigenlijk. Want Harry heeft niet eens zo heel lang in Grollo gewoond in een geval van 64 tot 71. Maar hij bleef er wel altijd komen. Maar er zijn ook meer mensen in Grollo terecht te komen. Johan Derksen is er gewoon.
1: Ja, dat klopt. Want op een gegeven moment, Derksen kwam ook altijd in die tijd van Musquet natuurlijk. Die kwam ook in het café. Als Harry er was, dan kwam Derksen ook vaak. Want Derksen kwam natuurlijk goed rollen. Die voetbalde door. En die was ook wel een beetje rebels natuurlijk. Net als die jongens waren met de muziek en zo. Dus dus van tien kwam het aan. Dus, en zo. En op een gegeven moment, die jongens die Harry voetbalde natuurlijk ook bij Achilles. Dus als ze dan een keer in Grol weer voetbalden, dan kwam ze bij de Hila Achilles Club. Dan kwam het weer bij mijn ouders in het café natuurlijk. Ja, en zo, en in Ingen, en ze repeteerden nog vaak wel eens bij ons. En wij zijn er toen ook mee begonnen natuurlijk, toen wij om een gegeven moment die feestzaal zijn. Toen hebben we ook ieder jaar het laten optreden en zo. Mm. Kijk, en dat was natuurlijk, ja, dat waren op een gegeven moment alle andere tijden hebben we er met meegemaakt. Met Harry heeft in diverse formaties speelt natuurlijk. En één keer ging beter en de andere keer wat minder. Maar ja, goed, toen maar, wij zijn altijd wel blijven volhouden. En hij zal die troon nog groot blijven komen.
0: Maar ik kan je voorstellen hoe Grollo West zal wezen op dit moment, 2022, wanneer Harry door niet de West was?
1: Ja, dan had de blues natuurlijk niet op elkaar staan. Dat was het helaas West. En ik denk dat het wel anders West was. Kijk, later kwamen er ook wel andere figuren te wonen, zoals Egbert Strooier en zo. En weet je, Eva King, maar dat waren ook wel wat die wel doen. Maar die bent er ook wel meer. Die komen door die bekendheid van Musquet en zo. Die werden nieuwsgierig naar Grollo toe en zo allemaal. Het was natuurlijk een leuk derby. Ach, en ze konden makkelijk aan hoezen komen. Dus ja, dat was allemaal wel 1 en 1 was 2 natuurlijk.
0: Ja, maar het had nooit die enorme uitstraling gehad natuurlijk die het Noah heeft door aanwezigheid van Harry.
1: Nee, helemaal niet. Dat denk ik niet, hoor. Nee,
0: zal A.G. Plug, zal die er woont hebben als Harry in 64 niet in Grollo West was?
1: Ik denk het niet. Ik denk het niet, want die is natuurlijk... hoe is het je plug te komen? Nou ja, goed, er kwam een boerderij. Er was een boerderij natuurlijk, die was aangeschaafd door iemand. En die, die zocht een huurder. Er moet er iemand in wonen. En E.J. Plug kwam toen een beetje in Grollo en die trad wat op en die zegt woonruimte, die wilde er eigenlijk wel weg, goed Kaartwijk en zo, dit soort dingen. Dus ja, en dan hebben we hem in verband bracht met die boerderij en met degene waar die boerderij van was. Nou goed, en zij kunnen het huren. En tot op de dag van vandaag woont ze er nog. Ja. En met veel plezier. En ze heeft daar ook. En ze hebben ze zelf hartstikke leuk ingeburgerd. Ze hebben zelf nog een liedje over Grollo geschreven en zo allemaal dus.
0: Nou, de mama's hebben nog gelusten over het liedje over Grollo. Van de CD Barefoot in 2018. Toen woonden ze inderdaad al in Grollo, denk ik. Want ze woont er een jaar of veren, denk ik, ongeveer.
1: Ja.
0: Van de CD Barefoot, het nummer Blues Village.

0: Edgy plug over haar woonplaats Grollo, oftewel de Blues Village van de CD Barefoot. Alexandra Plug, zoiets eigenlijk. En ze woont nog steeds in Grollo. Net als John Hofstegen, die hier te gast is in deze eerste uitzending van Harry's Blues in 2022. Ja, en één nummer, daar kun je natuurlijk niet om hen als John Hofstegen te gast hebt. Één nummer van Cube in the Blizzard, Just for Fun. Want ja, dat komt bekende personen in voor, John.
1: Ja, dat komt hele bekende personen in voor, Albert. Kijk, daar komt allerhande legendarische figuren in voor natuurlijk. Harry heeft het geschreven natuurlijk. Voor, ja, er waren, kijk, aan de stamtafel werden nog eens wat verhalen verteld. Over kinderen en wat onechte kinderen. En nou ja, goed, toen we van hier kwamen aan. En het kwam zo in de spraak vaak te pas. En die alle mensen die aan de stamtafel zijn, er zaten allerhande plumage aan die tafel natuurlijk. En die vertelden al die verhalen wel. En toen heeft Meskeer door een liedje overgeschreven. Kijk, en er kwamen allerhande mensen in voor die... Nou, ik zal de naam niet noemen. Nee, maar ik ook leuk voor. Mijn vader kwam er ook voor in voor natuurlijk. Yeah. Heel hier. Hij is named Harry.
0: Hij owns his fine old
1: in. Ja, een fine old in. Dus dat vind ik ook wel hartstikke mooi natuurlijk. Want eerst had hij dat niet in de gaten met me kon. Maar later dan gooi je dat dus een beetje filter daar. Dan denk je bij jezelf, dan word je wat older. Dan denk je, oh ja, daar komen we ervoor. En dat was best wel, zit een hele hoop leuke dingen in.
0: De borreltafel praat uit Grollo, oftewel. Just for fun, Cube in the Blizzard.

0: Ja, mooie tekst uit. Goed naar luistert, dan is dat zeer de muid weer het. Just for Fun, Cuban Blizzards uit 1966 van de LP Desolation. Harry's Blues, de luisterdienaar. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En de aanleiding is de keuze van John Hofstede zelf, namelijk een nummer van Cat Riggins. Blues is my business. Nou, blues is ook een beetje business in Grollo. En zeker van John Hofstede.
1: Zeker.
0: Toch? Want dat is een beetje begonnen, denk ik, met het bosbeeld van Harry wat er gekomen is.
1: Ja, er kwam iemand naar Grollo en dat was Gerard van Klaven. Gerard die zat ook, die zat overal een beetje in. En die kwam met het idee om een bosbeeld bij Oesting over het café neer te zetten op het pleintje van Harry. Nou ja, Harry Lubberin begon natuurlijk helemaal niet warm voor, want die had. Nou, hij zegt, wat moet ik met een borstbeeld, dit en dat, en ik leef nog en zo, en er moet er nog een borstbeeld komen. Maar Gerard kreeg hem toch zo ver aan, dat een keer met naar die kunstenaar ging, naar die kunstenaar, om eens dat te gaan bekijken. En wat voor idee die vrouw erover had en zo met Gerard. En zo is het standbeeld dat er komt te staan. Want Harry werd er ook enthousiast over. In het begin vond het maar niks. Maar toen die klaar was, en hoe verder als het vorderde, hoe mooier als het begon te vinden. Dus ja, dat was wel heel apart.
0: Dat had hij natuurlijk ook nooit voorzien, van dat zeg maar zo'n bedevaartplek zullen worden, hè?
1: Nee, al helemaal niet, Albert. Als je dat nou nog ziet, als de mens elke dag stopt er auto's, elke dag dan maken ze er foto's van. Dit is onvoorstelbaar. Ik heb wel eens gezegd, toen dat beeld erin zat, had er een emmer bij zitten met een deksel erop. Als je moet er allemaal een eurotje voor geven, hou nooit meer werk nu. Voor het kijken naar het beeldje.
0: Zo'n gigantisch volle volk.
1: Ja, onvoorstelbaar. Ja. En fietsen en wandelaars. En, nee, het is, ja. Zelfs de Pokémon, Leunie naar Pokémon zoekt, die zit er zelfs bovenop. Dus het is een beeldje die ontzettend veel aantrekkingskracht heeft.
0: Nou ja, een geluk natuurlijk, van dat het schuinting over jullie café geplaatst is.
1: Ja.
0: Gerard van Klaveren heeft dat bewuste gedaan, volgens mij. Want die heeft gezegd van, John, hold er een beetje een oogje op.
1: Ja, dat zei Gerard. Gerard zegt, en hij moet ook zo naar dat café in kijken, zeggen, dat je kan zitten aan de bar. Ik zeg, nou, zo is het ook. Ik zeg, als ik naar boeten kijk, dan kijk ik hem ook recht in de ogen. Ik zeg, dat is wel hartstikke mooi.
0: We praten straks nog even verder over zeg maar de blues als business. De eerste aanleiding, dat was het nummer wat jij uitzag van Cat Riggins.
1: Ja.
0: Die kende jij, ja, Cat Riggins?
1: Ja, die heb ik in 2015 ontmoet bij Blue Sea op Curaçao. Mijn vrouw en ik waren op Curaçao. En daar was de Blue Sea, daar hadden ze alle andere bandjes. En daar speelde Cat ook met haar band. Nou, en dat was dat meisje had zo'n gigantisch goede stem. En dat was zo'n leuk artiek, zo'n leuke act daar midden op de straat. Dus Simena, mijn vrouw, die heeft er heel lang een beetje bij zitten kijken. En ik ben wat rondtrekken, maar andere bandjes kan bekijken en zo allemaal. En toen kwam ik later terug en zeg, John, als weet maar, het moet dit snel een keer zien, zou ik nog nu in Grollo creëren.
0: Maar was dat in de tijd dat in Grollo als Holland International Blues Festival, dat toch al was of nog niet?
1: Nee, dat was er nog niet. Want wij zijn doorheen gegaan, want ik kreeg een telefoontje van die twee mannen van, nou, die hadden een idee om een groot bluesfestival in Grollo neer te zetten. Nou ja, en ik zeg, dat is allemaal hartstikke mooi. Ik zeg, maar ik moet eerst nog eens even zien. Ja, je weet wel, we hebben in Drenthe, wij wachten eerst eens even af. Maar ik kende die man al, Jordan, dus. En toen dacht ik, nou maar, weet je wat, ik kom wel eens een keer naar je toe. Hij zegt, dan moet je komen in mei, dan hebben we een hartstikke mooi festival, het Blue Sea Festival. Hij zegt, daar ben je uitgenodigd. En zo ben Simon en ik ben dan naar dat festival gegaan. En er waren ook mensen van Mojo en Derksen was er ook. Want Derksen die presenteerde dat daar de eerste keer door. Dus dat was hartstikke leuk. Dus zo hebben we met elkaar opgetrokken. En zo is het festival tot stand gekomen, zeg maar. Door binnen de grondbeginsel legt.
0: En zo is Blues is My Business is op Curaçao.
1: Juist, dat is op Curaçao geboren.
0: Cat Riggins.

0: Blues is My Business van Cat Riggins van de CD Blues Revival uit 2016. Ja, je hebt er op die manier goed leren kennen natuurlijk. Niet alleen in Curaçao, maar die jaren daarna ook. Hè?
1: Ja, wij hebben er ieder jaar uitnodigd. Ieder jaar als ze weer kwam, weer naar Nederland toe kwam, dan luidt me er altijd weer bij ons optreden. Dus het is een... Het is een heel leuk vrouwtje. Ze is heel gaaf. Ze komt direct naar je toe. Ze is voor iedereen. Ze herkent iedereen direct weer. Ze is totaal geen capsones. En als ze er staan giet, het is maar een heel klein vrouwtje. Maar als ze op het podium giet staan, dan stiet er ook waar.
0: Power, hè?
1: Ja, power. Echt wordt. Het is echt een power vrouwtje.
0: Ja, ja. Er komt een CD binnenkort van Heurut, volgens mij.
1: Ja.
0: Dus even afwachten nog, maar zit er aan te komen. Het origineel van Cat Riggins' Blues Is My Business, dat is van Larry McRae. En ja, in drie keer de scheepsrecht draaien wij altijd drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. Larry McRae die heeft het opgenomen in 2000 op de CD Believe It. Nou ja, dan moet je het origineel maar eens even vergelijken. Ja, straks kun je nog een andere uitvoering. Maar dit is Larry McRae met Blues Is My Business.

Larry McRae uit 2000. Dat was de originele versie van Blues Is My Business. En er is nog een andere versie van. Ja, er zijn wel meerdere versies van. Wat nog een mooie versie is, is die van Karen Lovely. Ooit in Groningen zien. Ik dacht op de Blues Night in Groningen. Geweldige uitvoering. Maar ik heb nog een derde uitvoering. En dat is weer een uitvoering die zo eigenlijk zo op het podium van Café Hofstede in Grollo kunt staan. Een band uit Californië. De Eddie Davis Band. Van een nieuwe CD uit 2021. Gewoon getiteld Blues Is My Business. En hij geeft zijn versie van het aloude Blues Is My Business.

0: Blues is my business en de uitvoering van Eddie Davis. Drie uitvoeringen waren dat. En de aanleiding was de keus van Sean Hofstegen, die hier te gast is. Het nummer van Cat Riggins uit 2016. Het origineel uit 2000 van Larry McRae. En deze uitvoering van Eddie Davis uit 2021. We gaan weer terug naar Grollo, we gaan weer terug naar Sean Hofstegen. Blues is my business. Het festival, het Holland International Blues Festival in Grollo, dat is bij jou zo ongeveer in de achtertuin, hè?
1: Ja, dat klopt, Albert.
0: En dat, ja, dat is nog 2 jaar niet duur gewoon natuurlijk.
1: Nee. Maar alle artiesten, alle vaste artiesten, die bent er allemaal nog wel. En die bent ook allemaal weer geneigd om te komen. Dus die contacten bent er allemaal nog, ze bent allemaal nog, ja. Ik heb daar van de maandleden nog bericht over gehad. Dat ze, nou ja, ze hebben nog niet verteld wat er allemaal komt. Maar dat wel dezelfde artiesten die ze Poyolin allemaal contracteren hebben. Dat stiet nog allemaal. Die, allemaal nog, ja, die wilt allemaal nog graag naar Grollo komen.
0: Maar ik hoorde ook een nee naam nu. John Fogerty hoorde ik ook nu.
1: Ja, John Fogerty ook. Die heeft al zelf in zijn eigen agenda staan.
0: Oh.
1: Dat het naar de Blues veel is in Grollo komen.
0: Kijk aan.
1: Dat is natuurlijk hartstikke mooi.
0: Ja, en je hebt er heel wat mensen in de achtertuinen gehad. I don't know, of teruggekikt op die, wat waren 3, 4 festivals waren het?
1: Ja.
0: Wat is hoe het beste bij je, Blim? Wat vond je het meest opmerkelijke?
1: Ja, we hebben natuurlijk, Walter Trout was daar, Bad Heart, John Bonamassa. Dus in gitaars wel natuurlijk, dat vind ik wel fantastisch. Nou, de Tradition Trucks Band, dat vond ik heel, nou, dat was het eerste jaar, dat was een afsluiter met zo'n grote band en er zat zoveel beleving in. Toen dacht ik bij mezelf, nou, als dit ieder jaar zo doorgaat, dan wordt het wel een gigantisch spektakel, zeg maar.
0: Maar is Sean Hofstegen, is dat nou een echte bluesliefhebber, een echte blueskenner of?
1: Wie?
0: Hier.
1: Ik?
0: Ja.
1: Nee, ik ben eigenlijk wel van alle markten een beetje thuis. Ik heb alles natuurlijk metgekregen. Hoes bedrijf heeft natuurlijk, dat bestiet al jaren. En we hebben natuurlijk heel veel broer en partijen van alles en af. Dus er met allerlei soorten muziek hebt de bij de revue passeerd. Kijk, en er zit natuurlijk, ja, er zit heel veel Hollandstalig bij, er zit Engelstalig bij, er zit van alles, lagen zit erbij. Maar blues is natuurlijk heel anders. Dat is later, kijk, de opa's en oma's, dat waren allemaal de liefhebbers van de blues. En die hebben het een beetje doorgegeven aan hun kinderen. En die luidde eerst een beetje stoffig op een plaat liggen. Maar nou is het er allemaal afgekomen van Poyolin. En toen hij overleden is, is het helemaal een beetje in een versnelling gegaan. En toen wij het museum openen, toen nam ook diezelfde opa's en oma's en die vaders en zo, die namen hun kinderen ook mee naar het museum. En die hebben ze wat enthousiasme gemaakt, zeg maar, om die blues leuk te vinden. En ik zie veel meer jonge publiek nou die zich door me bezighoudt. Ik zie het aan mijn eigen kinderen, dat die dat leuk vindt. En die er nou heel enthousiast over bent, over bepaalde bands. En dan denk ik van, die zoekt allerhande dingen op internet. Maar dan kunnen ze het niet horen. Ze kunnen die telefoon, ze zoekt alle soorten muziek op. Nou, dat vind ik toch wel hartstikke mooi, dat het toch wel blijft bestaan.
0: Maar vroeger is in de eerste plaats blues business.
1: Blues is dik business voor mij.
0: Ja, toch?
1: Ja, en dan moet je ook heel eerlijk in weten, dat is gewoon zo. Het gebeurt bij ons in de achtertuin. Nou, en het is wel een, je bent er heel jong mee bezig. Maar het is een hartstikke mooi spektakel. Het is een hartstikke mooi evenement om te doen. Maar het gaat natuurlijk in het lezen nog wel even om de business.
0: Wat wel het kunnen. Want ja, het is ook wel een keer geweest van dat het niet helemaal uit kan. Toen heette het nog Blues in Grollo.
1: Ja.
0: En dan is het een beetje vervelend.
1: Dat was heel vervelend. De eerste jaren, nou ja, toen liep het al niet goed. En het tweede jaar ben ze er weer met staat. Maar toen was er al een heel groot verlies. En toen hebben ze de stekker eruit getrokken. En dat vinden wij wel heel vervelend. Want wij kregen natuurlijk wel de naam dat wij met elkaar de stekker eruit trekken. Maar wij waren natuurlijk niet de organisatie. Maar goed, wij hebben er nou direct allemaal zelf weer oppakt. Dus
0: Ik denk dat blues onlosmakelijk met Grollo verbonden blijft. Dat alleen nog al door het C+B Museum, het Holland International Blues Festival. Ja, je weet niet hoe lang het blijft bestaan natuurlijk, hè?
1: Nee, maar die man zegt, zolang er artiesten zijn en zolang wij het leuk vinden, dan gaan we er gewoon met deur.
0: Ja.
1: Dus er zit voorlopig nog geen rem op.
0: We zullen het zien, John.
1: Ja, zo is dat.
0: Wat blijft bestaan is in ieder geval de muziek van Harry Musquet. Want jouw volgende keuze die komt er ook vandaan. Het kan bijna niet anders. Apple Knuckles Flophouse.

0: De Apple Knockers Flophouse, zo noemde Harry Musquet zijn huis aan de voorstreek in Grollo, waar tegenwoordig het Bluesmuseum in zit. Afgelopen jaar was het 2021, was 10 jaar geleden dat Harry overleden is. En ook het jaar dat Harry 80 zou worden, dat het veel aandacht voor de West. Wat heb jij door van in Grollo gemerkt?
1: Nou, dat er wel. De commerce die komt altijd traditioneel. Altijd op Harry zien. Zeggen Harry zien verjaardag. Dat is 10 juni. Mm-hmm. Dan komt ze traditioneel al die bloemleggen bij het beeld. Dan gaat ze naar het museum toe. Komt ze even in het café. Traditioneel haakballen in. Dat bent allemaal van die mensen. Van het eerste uur. En dan denk ik bij mezelf. Dat bent echte liefhebbers. Die komen nog altijd. Overal komen ze weg. En die honden dat gewoon. Die honden dat gewoon aan. Ja, die vinden het voor zichzelf heel belangrijk. En die vergeten dat niet. Die willen het niet vergeten.
0: En dat geldt voor 26 september ook, of niet?
1: Ja, voor de sterfdag van Harry ook. Er wordt een keersie brand. En wordt er ook weer op dezelfde manier aandacht aan steken. Er wordt er allemaal bloemen bij het beeld die neerzet. Gaat er weer heel veel mensen naar het museum toe. Nou, dan steken we altijd een keersie aan en zo voor Harry. Dan wordt er ook weer een stukjes wat er in het gastenboek geschreven en zo allemaal. Ja, het leeft nog geweldig. Ja.
0: Want een van de plannen was om in 2021 de Older Band, de Blizzards, weer bij elkaar te halen. En te laten optreden met Waylon op het Holland International Blues Festival.
1: Ja.
0: Is de bedoeling dat dat in juni straks ook gaat gebeuren?
1: Ja, het is wel de bedoeling dat hetzelfde programma wat op stapel stond, dat het deur zal gaan. Ja, mits die mensen allemaal nog leven natuurlijk en dan nog in staat zijn om op te treden. Maar het verplaat hetzelfde programma weer vasthouden.
0: Dat zal voor ene denk ik niet gelden. Peter Frampton die stond op het programma. Die was toen al, nou ja, niet al te best. Maar volgens mij kan die helemaal niet meer spelen. Maar dan misschien dat door John Fogerty voor in de plek.
1: Ja, misschien wel.
0: Kan maar zo.
1: Misschien wel. Maar die heeft het al op zijn eigen agenda zet. Dus
0: ja.
1: Dat is wel mooi.
0: Jouw volgende nummer, het kwam al een beetje in het gesprek, kwam het aan de orde. Dat is een heel oud bluesnummer, wat bekender worden is eigenlijk door Etta James en later door Chicken Jack, een Engelse bluesband. Maar in jouw geval in de uitvoering van Beth Hart en Joe Bonamassa, I'd Rather Go Blind. Waarom dat nummer?
1: Nou, ik vind het twee van de beste artiesten die bij ons toen optreden hebben in het Holland Blues Festival. En dit nummer, dat combineert ook wel. Er zit een heel mooi stuk gitaarwerk in van Joe Bonamassa. En, nou ja, en de stem van Beth Hart natuurlijk. Dus ja, die combinatie vind ik wel,
0: De merg en been.
1: Ja.

0: Dit Devin nummer wat binnenkomt, om het zo maar te zeggen. Bret Hart en Joe Bonamassa met I'd Rather Go Blind. Is van de LP of van de CD Don't Explain uit 2011. John Grollo zonder Harry Musquet, dat is bijna niet voor te stellen. We hadden het erin begonnen al een episode over. I don't know, zeg maar, vooruitkijk de komende jaren. Wat kan er naast de ding die de nou al bindt? Denk je, wat zullen er nog kunnen gebeuren op het gebied van blues in Grollo?
1: Ja, kijk, we zijn natuurlijk nou met het museum bezig. En dat gaat ook iedere keer. Dat wordt ook iedere keer een beetje update en zo allemaal. En nou doen we dat met die podcast en zo. Dat wordt allemaal heel goed ontvangen. En we proberen natuurlijk die ook een beetje die richting op te krijgen. Van andere smaken van muziek. Wat wel met de blues en wat een beetje gelieklopen aan de blues langs. Kijk, en ja, en het is ook, het is een beetje in de verder kijken. Maar ja, goed. Een echte grote visie heb ik er niet op. Maar ja, als je ziet, nou, we hebben nou afgelopen jaar ook het stadion open van Harry Musquet-Lardy. Ja. Als ik zie hoeveel mensen door alweer op aankomen, dan denk ik van, er wordt maar een stadion genoemd. En hup, de mensen stapt alweer in de auto en die komt er alweer op aan. Dus ja.
0: Nou, ik vond het wel bijzonder wat jij zei, van dat een beetje een ontwikkeling is van dat ook de jongere generatie,
1: ja,
0: dat die weg ook weer een beetje weet te vinden.
1: Ja.
0: Ik vond het wel opvallend van, wanneer was het in september of oktober, hadden jullie Harlem Lake in de zaal. Echt nog een jonge band, maar die wel met die muziek weer in de weer is.
1: Ja, dat is een hele jonge band. En die bent er echt ook heel druk mee bezig. En dit is wel jammer, want net voor die pandemie natuurlijk, zullen ze, hadden ze een uitnodiging om naar Amerika te gaan. Zullen ze uiteindelijk een beetje doorbreken. En dat is toen, want ze hadden een prijs gewonnen, ik weet niet welke prijs het was, van een jonge band, een bluesband. En toen zullen ze naar Amerika en toen zullen ze een cd opnemen.
0: Ja, ze zullen in Memphis zullen ze een opname maken. Ja. Ja.
1: Dus ja, kijk, en dat soort dingen, dat soort bandjes, kijk. Die wordt de jonge publiek ook mooi van. En die lui die draagt dat natuurlijk zelf ook uit. Mm-hmm. En dan trek je alweer gauw weer een veel jonger publiek aan natuurlijk.
0: Ja. Er was trouwens ook een band die heette Grollo. Zou die ook niet bij jullie optreden?
1: Ja, die zullen bij ons op de Vrienden en Vrijwilligersdag optreden in januari. Maar ja, dat hebben we ook canceld. Dat kan ook niet. Dat hebben we ook weer op school. Maar dat bent jongens uit Twente. En dat is net zo'n soort bandje. En die heet Grollo met één O. Dat is natuurlijk wel hartstikke mooi. Kijk, en die bent ook bevangen met die blues. En die hebt ook zelf een interpretatie gegeven aan de blues. Dus kijk, ja, er is nog zat te doen. Nou, en als je Lawrence Jones hebt, dat is een hele jonge Engelse band natuurlijk. Die jongen is al jaren bezig met de blues. Dus ja, die timmert ook geweldig aan de weg. Dus ja, er is jeugd genoeg die de blues nog omarmt.
0: Maar het blijft wel doorgaan.
1: Ja, daar giet in lengte van door. Dat denk ik wel.
0: Gelukkig maar vroeg, hoor.
1: Ja, zo is dat.
0: Bedankt, John, dat je hier in de uitzending waren. Harry's Blues zit er bijna op. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. In dit geval met assistentie van John Hofstegen. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van een nee-cd van Tinsley Ellis. Die heeft nog niet opgetreden in Grollo, maar dat zou misschien wel een keer kunnen gebeuren. Tinsley Ellis met Beat the Devil.

0: Orleans in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: In 1971 zag Kris Kristofferson John Prine optreden in de Earl of Old Town Club in Chicago. En hij was meteen onder de indruk en hij zag zelfs een nieuwe Bob Dylan in John Prine. Hetzelfde jaar verscheen diens debuutalbum. En vandaag loopt hij als een rode draad door het programma. John Prine, Christmas in Prison.

0: my sweetheart, we're flowing by God.
1: John Prine, Christmas in Prison. Motown Records, dat was een soul label uit Detroit. Maar begin jaren 70 wilden ze bij Motown ook bluesalbums gaan uitbrengen. En in 1972 werd daarom Luther Allison gecontracteerd. Dit is een nummer van Willie Dixon, Luther Allison, Little Red Rooster.

0: red rooster been gone. Oh, oh, yeah. Hey.
1: Luther Allison, Little Red Rooster. Chris Christofferson nam John Prine mee als voorprogramma in Amerika. En in de Bitter End Club in New York zat platenbaas Jerry Wexler in de zaal, die John Prine meteen contracteerde voor zijn Atlantic Records. Dit is een duet van John Prine met de kleindochter van de legendarische countryzanger Hank Williams. John Prine en Holly Williams, I'm Telling You.

John Prine en Holly Williams, I'm telling you. Buddy Guy uit Louisiana kwam naar Chicago en daar werd hij de studiogitarist bij Chess Records. Op 16 december 1960 mocht hij tussen zijn sessionwerk door een nummer van Willie Dixon opnemen. Buddy Guy, Let Me Love You Baby.

Buddy Guy, Let Me Love You Baby. In 1975 presenteerde John Prine zich aan het Amerikaanse publiek, want hij toerde met een volledige band onder leiding van gitarist Arlen Rhode langs alle grote steden. En toen dat achter de rug was, toerde hij vervolgens ook nog eens een keer door Canada. John Prine, The Late John Garfield Blues.

John Prine, The Late John Garfield Blues. Etta James had in 1961 een grote hit met dit nummer, maar dat was in 1960 al eens opgenomen door Howlin' Wolf. En in 1971 nam Howlin' Wolf het nog een keer op in Londen, toen met Eric Clapton, Steve Winwood, Bill Wyman en Charlie Watts. Maar dit is het origineel uit 1960 van Howlin' Wolf, Spoonful.

Howlin' Wolf en Spoonful. Katie Mattie uit West Virginia had 30 hitsingles, waaronder 4 nummer 1 hits in Amerika, en ze maakte 14 albums. En ze werkte samen met Dolly Parton, Michael McDonald, Tim O'Brien en John Prine. John Prine en Katie Mattie. Remember Me.

John Prine en Katie Mattia. Remember Me. Freddie King nam het nummer op 26 augustus 1960 in Cincinnati, maar het werd jaren later pas populair nadat er een cover was verschenen van Eric Clapton. Freddie King, Have You Ever Loved a Woman?

Freddie King, Have You Ever Loved a Woman? John Prine stoorde zich altijd vreselijk aan de macht van de platenmaatschappijen, want die wilde alles bepalen en verdiende meer aan een album dan de uitvoerend artiest. En daarom startte hij zijn eigen platenmaatschappij, Oh Boy Records. John Prine, 6 o'clock news.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Against the Wind van Phil B is het album van deze week. En Phil B runt zijn eigen band Phil B's Freedom. Daarnaast heeft hij met gitarist Guy Smeets nog Captain Jetski. En hij is regelmatig de zanger bij de Jan Akkerman Band en bij de Erwin Java Band. Dat zijn twee gitaristen die zelf niet kunnen zingen. Phil B, I love you more than you will ever know.

Philby, I love you more than you will ever know. Leanne Womack, dat is een country zangeres uit Jacksonville, Texas. Maar in 2014 tekende ze een contract bij Sugar Hill Records, en dat is een Americana label. En sindsdien werkte ze samen met John Legend en met John Prine. John Prine en Leanne Womack, 15 years ago.

0: I know I've tried since 15 years ago. It takes a mighty long time to get a real love off your mind. I know I've tried since 15 years ago.
1: John Prine en Leanne Womack, 15 years ago. Big Mama Thornton uit Alabama had in 1953 een nummer 1 hit in Amerika en daarna haalde ze de hitparade nooit meer. En Elvis Presley scoorde met een cover van dat nummer zelfs een wereldhit. Maar dit is het origineel van Big Mama Thornton, Hound Dog.
2: You!

Big Mama Thornton, Hound Dog. Filmacteur Billy Bob Thornton is in zijn vrije tijd singer-songwriter en een fan van John Prine. En daardoor speelde John Prine in 2011 zelfs een rol in de film Daddy and Them met Billy Bob Thornton in de hoofdrol. John Prine, People Putting People Down.

John Prine, People Putting People Down. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam deed de techniek, Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. Son Seals uit Arkansas had een vader die de bluesclub de Dipsy Doodle exploiteerde, waar Albert King en Sonny Boy Williamson regelmatig optraden. En Son Seals zelf begon als drummer in de band van Robert Nighthawk, maar hij slaagde uiteindelijk als gitarist in Chicago. En dit komt van zijn album Blues for the Soul. Son Seals, Dear Son.

0: Terrence Simeon Loveland. En uiteraard in dit geval ook weer met de Meters in de begeleiding. George Porter, Leo Nocatelli, Russell Batiste. En wat Norman Scott ook vertelde, dat ze door vaker met dezelfde band werkt wat begeleiding betreft. Hè?
1: Ja, en dat is hetzelfde als wat ze vroeger bij Stax en zo altijd deden. Hè? Altijd
0: ja, dezelfde.
1: Ja, en hier in Nederland ook heel veel gebeurd is vroeger.
0: Vrij zakelijke aanpak van Blacktop, wat hij ook vertelde. De luxe dat mensen een jaar de studio in kunnen, gewoon die tijd is voorbij. Maar toch wel de artistieke kant er ook van, die hij ook zeer waardeert, dat mensen makkelijk ideeën op kunnen pakken en met ideeën komt en zo.
1: Ja, en het voordeel van die vaste muzikantenclub is dat ze natuurlijk elkaar allemaal kennen en snel kunnen werken en zo.
0: Ja,
1: goed spel.
0: Goed ingespeeld op elkaar. Ja. Goed, dat was hem voor vandaag. Uitgebreid gesprek met Norman Scott van Blacktop Records. Een zuidelijke man met veel temperament. Als hij een keer los is, dan is hij niet meer te stuiten. Techniek Paul Meeldijk, samenstelling en presentatie Albert Haar en Harry Musquet. Tot volgende week.
1: Hoi.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Op weg naar het noorden, naar Mississippi. Meridian is de geboorteplaats van country blueszanger Jimmy Rogers, The Singing Brakeman. The White Man's Blues in de persoon van Jimmy Rogers. Een museum, een festival en een raar blank sfeertje.

0: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
1: Harry Musquet componeerde vaak nummers in de geest van zijn voorbeelden. Hij deed dat met de door hem gerespecteerde band Rare Earth. En hij schreef ook een periode nummers die aan David Clayton Thomas deden denken. Dit zou een John Lee Hooker nummer kunnen zijn, maar het is echt een compositie van Harry Musquet. QB and the Blizzards, Dead Drunk.

QB and the Blizzards, Dead Drunk. Son Seals uit Arkansas begon als drummer bij Robert Nighthawk. Daarna had hij een eigen band, T99. En met die band was hij de begeleidingsband van Albert King, Bobby Bland en Roscoe Gordon. Hij ging verder met The Upsetters en in 1971 verhuisde hij naar Chicago, waar in 1973 het debuutalbum uitkwam van de Son Seals Blues Band. Hij overleed daar op 62-jarige leeftijd en hij liet 14 kinderen na. Son Seals. Love had a breakdown.

Some Seals, Love Had a Breakdown. Larry Garner uit Louisiana droomde van een carrière als bluesgitarist, maar hij moest als soldaat naar Korea. Terug in Baton Rouge werkte hij jaren in een chemische fabriek voordat hij als gitarist doorbrak. Larry Garner, Where Blues Turn Black.

Larry Garner, Where Blues Turn Black. Eamon McCormack, dat is een Ierse gitarist die jaren in Amerika werkte en als singer-songwriter terugkeerde in Dublin. Hij werkte enige tijd onder de naam Samuel Eddy, maar toert intussen als storyteller weer onder zijn eigen naam door Europa. Eamon McCormack, My Saving Angel.

Eamon McCormack, My Saving Angel. Chris Farlow, dat is een Engelse blueszanger uit Londen. Hij scoorde grote hits met nummers van de Rolling Stones en hij was de zanger van de Thunderbirds, Colosseum, Atomic Rooster, de Hamburg Blues Band en Jimmy Page. En dit is een cover van B.B. King. Chris Farlow, The Thrill Is Gone.

Chris Farlow, The Thrill Is Gone. Walter Trout, dat is een ervaren bluesrock gitarist uit Amerika die de helft van het jaar in Denemarken woont omdat hij getrouwd is met een Deense vrouw. En we hebben het over een evenwichtige gitarist die nooit een zwak album presenteert. Walter Trout, Through the Eyes of Love.

Walter Trout, Through the Eyes of Love. Miller Anderson had jarenlang getoerd met de Spencer Davis groep Broken Glass, Mountain, Savoy Brown en Chicken Shack. En hij vond het als 70er de tijd om terug te keren naar zijn geboortegrond in Schotland. Maar hij maakt nog wel af en toe een soloalbum en hij maakt deel uit van het British Blues Quintet. Miller Anderson, Fog on the Highway.

Miller Anderson, Fog on the Highway. Jackie Payne, dat is een blueszanger uit Georgia. Hij was jaren de zanger van de Johnny Otis Show, maar na het overlijden van Johnny Otis begon hij een band met gitarist Steve Edmondson uit San Francisco. De Jackie Payne Steve Edmondson Band, Warm Rain Fallin'.

De Jackie Payne Steve Edmondson Band, One Rain Fallen. Samantha Fish uit Kansas City is bluesgitarist en singer-songwriter en Bonnie Raitt was haar voorbeeld. Ze begon haar eigen band, de Samantha Fish Band, en in 2013 speelde ze al met Buddy Guy en later werkte ze ook samen met Jimmy Hall, Reese Winans en Danielle Nicole. Haar oudere zus Amanda Fish is ook actief als blueszangeres in Amerika. Samantha Fish, Louisiana Rain.

Samantha Fish, Louisiana Rain. In Engeland, Duitsland en Amerika toert er een Cadillac Bluesband. Dit is de band uit de Duitse Baden-Württemberg met de Amerikaanse zanger, toetsenist en mondharmonica-speler Joe Fisher. De Cadillac Bluesband, Rainy Day.

De Cadillac Blues Band, Rainy Day. Bobby Jones, dat is een gospel- en blueszanger uit Tennessee. Hij heeft een eigen gospelshow op de Amerikaanse televisie. Hij werkte samen met Patti LaBelle en Barbara Mandrell. En hij runt het Gospel Museum in Fort Lauderdale. Bobby Jones, Come In Out Of The Rain.

Bobby Jones, Come In, Out of the Rain. Dit was de nalatenschap van Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Ian Parker is een Engelse gitarist uit Birmingham. Hij is afgestudeerd psycholoog, maar hij koos voor een leven met de blues en speelde al met Peter Green, Jeff Beck en Eric Clapton. Ian Parker, Your Love is My Home.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Dan gebeurt het maar al te vaak dat ik dat gevoel kwijt ben.
3: Ja, ja, ja.
2: Dat ben ik kwijt. En dan ga ik dus, als ik hier dus, dan ga ik hier maar lopen.
4: Welkom luisteraars bij de eerste aflevering van Harry's Blues. Een nieuwe serie programma's waarin Harry Musquet prut met mensen op locatie over zaken die als van binnen raakt. En de eerste gast is Beeren Groen, beeldend kunstenaar uit Zijden. Hij is geboren in Oost-Grunning. Hij was drummer bij de Rodies. En sinds jaar en dag schildert hij Drentse landschappen.

0: Wij zijn hier in het land van de boze geesten. Verklaar je eens na.
1: Boze geest.
0: Ja, boze geest.
1: Land van de boze geest, heet dat hier. Nou ja, zo heet dat hier van oudsher. Ja, trouwens, we zijn er nog niet op bij het land van de boze geest. Dan moet je daar even de bocht op.
0: Wij lopen hier dus...
1: Dat het land van de boze geest, dat duidt er natuurlijk op dat we een heel oud landschap lopen eigenlijk.
0: Ja.
1: Dat is zeer oud. Want dit landschap, dat is hier, 10.000 jaar geleden ongeveer gevormd. Het heeft zijn... En dat is zo mooi, zoals het er nou uitziet. Dat is eigenlijk 5.000 jaar geleden begonnen, want toen kwamen hier eerst de landbouwers. Het mooie ervan is dat het landschap er nou eigenlijk nu, in 2000, nog ongeveer zo uitziet. Dat is dus uniek.
0: We hebben het nou over het landschap tussen Ballo en Lonin. En dat is ongeveer 3 kilometer ten oosten van Assen. Ten noordoosten van Assen. En dat landschap, daar starten wij nou. En we starten dus in de provincie Drenthe. Dus Bernd vertelt dus net dat het eigenlijk een eeuwenoud landschap is.
1: Eeuwenoud?
0: Ja.
1: En het, nogmaals, dat is uniek dat het er vandaag aan de dag nog zo bij ligt. Want we staan hier nu, het is nu ongeveer 8:30, 9:30, 's avonds. En het ziet er mooi uit. De sfeer is prachtig. En
0: het is ook doodstil, hè? De heuvels tegenwoordig bijna niet meer.
1: Niet meer. En dit landschap, dat heeft nog wat te vertellen hier. Dat wil een verhaal vertellen. En het ligt maar aan de mens die erin staat of hij het verhaal wil
0: zien.
1: Horen.
0: Ja, of zien.
1: Of zien of
0: ja.
1: Niet.
0: Ja.
1: En kijk, en je ziet vandaag aan de dag dat er veel met landschap geknoord wordt. En dan wordt het vaak zo geniveleerd. En alles gaat op elkaar lijken. Dan zit er geen verhaal meer in. Maar dat heb je hier niet. Hier is dus nog een heel stuk geschiedenis. Kun je hier vanaf lezen naar dit landschap. En nogmaals, je wilt dat horen en zien. Of niet. Maar zullen we nog even netjes
0: verder lopen? Dat is de bedoeling.
1: Ja. Waar ik vooral naar zoek. En wat ik probeer tot uitdrukking te brengen in die schilderij. En dat is natuurlijk niet dat je hier gaat staan en dan pas dat je dat maar raak schildert. Maar ja, ik zoek dus dat verhaal waar we het net over hadden.
0: Ja,
1: dat zoek ik. En dat is mijn opgave.
0: Want dus jij en Doek?
1: Ik en Doek, ja.
0: Ja.
1: Ja, dat klopt helemaal. Dat is ook een dialoog.
0: Ja.
1: Dat is ook een dialoog.
0: Ja. Jij bent ook een schilder die er niet verschuwt om te zeggen van... Als het mij niet goed toe lukt, dan zeg ik, doe het dan een keer over.
1: Maar dat gebeurt heel vaak.
0: Ja.
1: Ja, meestal.
0: Ja.
1: Dus maar die... En dat doe ik dan ook... Ja, soms zet ik er al een maand bij of zo. En dan denk ik van, nou nee, dit is toch maar helemaal prut. Want dan lukt het mij niet. En dan vraag je van ja, hoe komt dat dan? Want zoals ik hier nu sta, ja, de geschiedenis die stormt van alle kanten op je af als het ware.
0: Ja, hier vlakbij was het eigenlijk een eeuwenoude handelsweg hier over het Ballenveld heen, waar hier nog een eind ten oosten van ligt.
1: Ja, klopt ook.
0: Ja.
1: En dit landschap was het toen ook natuurlijk. En,
0: ja.
1: Maar het heeft ook, kijk, het heeft ook met een aantal factoren te maken. Nou, als je met landschappen bezig bent. Want het moet maar net klikken. Ik bedoel, jij kunt hier wel lopen in het landschap. Maar met jou, dan heb je een aantal factoren waar je mee te maken hebt. Met weer, met het licht. En met jouw geestesgesteldheid op dit moment. Dus dat moet net klikken.
0: Ja.
1: Dus ik loop hier wel eens en dan denk ik, ja, dan als een kip zonder kap. En dan denk ik, wat moet ik hier? Dat moet je ook maar weer weggaan. Want dan is jouw gemoedsgesteldheid op dat moment... Dat klikt niet met dat landschap, met dat verhaal. Daar klopt het niet mee. Dus dan moet je... Dus, en als je dan schildert, dan moet je ook maar zien... Dat als je ermee bezig bent met die verf, dat die gemoedsgesteldheid, dat je die vasthoudt ten aanzien van het landschap. En dat is... Dat lukt de ene keer beter dan de andere keer. Dus. Taking it easy, moving slow.

0: jij komt uit Oost-Groningen, uit Westerwolde. Grensstreek ook een arme streek. Jij bent ook grotendeels bij je grootouders opgeruid.
1: Ook ja.
0: Was dat toch ook een beetje de blues eigenlijk? En dat was natuurlijk ook een arme. Het was natuurlijk ook geen rieke wereld.
1: Kijk, moet je eens horen. Jij roert nou iets aan wat ook van essentieel belang is voor het schilderen.
0: Ja.
1: Wat er toen heeft plaatsgevonden in mijn jeugd. Zowel bij mijn ouders thuis in Bronsveen, waar ik opgegroeid ben, als wat daar in Bhutan is gebeurd, midden in het veld. En bij mijn opa en oma thuis. Want ik weet nog wel dat als kwajongen op de school en ik kwam thuis, ik moest altijd werken. Ik moest bijvoorbeeld bij de herfstige dag met een paar Belgen voor de eg de aardappelrank bij elkaar eggen. Dan liep ik daar de hele dag met die dikke bel voor de eg, die aardappelrank bij elkaar te eggen. Bladen achter de voeten. Maar ik vond het mooi. Het was een verschrikking eigenlijk. En dan zei ik wel eens...
0: Een beetje vergelijkt met B.B. King eigenlijk. Die vroeger ja, ook al... Als 7-jarige leefde hij achter de...
1: Ja,
0: achter de mule lief.
1: Weet ik veel. Ja, dat was nou eenmaal zo.
0: En hij zei altijd, ik was wel goed voor die ezel. Want ik moest met hem werken. En als ik er niet goed voor was, dat was... Dat werd koppig.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Maar ik zei dus, Max. Ik weet nog, die dikke bel die heette Max. En dan zeg ik tegen die Max van, ho! En dan stond ik daar maar zo'n half uur midden op dat land... En dan keek ik om mij heen en dan denk ik, jongens, zoals ik hier nu sta, met die bel voor de heg, daar is iets wat helemaal deugt, wat helemaal in orde is.
0: Ja.
1: En dat moet ik nooit weer vergeten.
0: Nee.
1: Mijn hele leven lang moet ik dat vasthouden, want dat deugt. Dat deugt. En dat is net zo goed als ik met oma Harm uit Bhutan achter in de pallets... Op zo'n avond zoals nu is, liepen wij dan naar de grensstreek en daar liep een sloot. Precies op de grens. Toen liepen er nog commissen met honden.
0: Patrouilleren.
1: En dan gingen wij in die droge sloot zitten. En dat mijn oma Harm, die had een fluitje. En dat fluitje, dat was zijn hazenklager, noemde hij dat. Die maakte een geluid.
0: Het geluid van de haas.
1: Van haas die klaagde.
0: Ja.
1: En daar zaten we en dan zei hij tegen mij, moet je eens opletten mee wat er nu gebeurt. En er kwam links en rechts de vorsen eraan. Ja, dat zijn schitterende ervaringen. En dan was ik bij opa en oma. En mijn oma die had een winkeltje aan de grens. En er kwamen in die tijd ook veel Duitsers. En die haalden kaas en eieren, werd er dan gesmokkeld. En dan zat s'avonds een hele keukentje vol met volk daar. En als kind hoef je ook niet naar bed. Je mocht daar gewoon... op de bank zitten en als je slaperig werd, viel je maar om. En er werd, dat moet je je voorstellen, zo'n keuken met een zeiltje erop, zo'n zwilkje. En er zat iedereen omheen en bier en dan hield om Hendrik de accordeon erbij. En dan had je een soort, dat was wel, ja, blues, maar ik moet altijd denken aan Ry Cooder van de Cajun muziek.
0: Ja, vlak wat Jim in heeft.
1: Juist, die sfeer, dat is iets...
0: Dat is natuurlijk, dat kon je natuurlijk niet meer tegen.

0: Je hebt ook drumd en jij speelt op de eerste hit van de Roadies. Dat is een band uit de omgeving van Winschoten.
1: Ja.
0: En dat drum jij op. En je hebt, ja, ook nog een tietje bij Zen, hij, ja, drumt.
1: Dat klopt.
0: Dat is weer een onverwachte wending aan dit gesprek. Maar ik bedoel, dat is het natuurlijk ook. Muziek en schilderen.
1: Dat heeft heel veel met elkaar te maken, hoor.
0: Ja.
1: Ja. Als je muziek tenminste niet beschouwt zoals wat vandaag aan de dag in de popmuziek gebeurt en zo. Van het vlakke...
0: Ja, dat is een boel eenheid zoals.
1: Ja.
0: En er wordt ook heel... gestructureerde derivaten worden gemaakt en zo.
1: Dat zijn trouwens ook slechte ontwikkelingen, hoor. Want dat is ook net als landschappen. Als de landschappen te veel op elkaar laten lijken, dan zijn de mensen op plaats niet meer geïnteresseerd in landschappen, omdat alles op elkaar lijkt.
0: Ja. Dat is in de muziek ook zo. Er is een hele grote eenheidsworst.
1: Precies.
0: Maar dat is toch... Dat is al lang aan de gang, hoor. Die,
1: ja, de Roadies waren ook niet zo geweldig, hoor. Dat was ook een popbandje. Maar dat zijn in ieder geval nog wel... Waarin de Roadies, wat ik daar altijd... Wat ik dan als iets kostbaars daaraan herinner, dat het gewoon... Dat het gewoon spontaan was allemaal.
0: En
1: dat het loederhard gespeeld werd en aftelden op toneel en begin met die handel. En door. Ja. En, maar kijk, als je muziek goed speelt. Ik had het trouwens met jouw gitarist een keer in gesprek over, Erwin Java. Ik weet nog wel, dat was toen in het Drents Museum een keer.
0: Ja, ja.
1: Toen dacht ik, potverdomme kerel, jij bent maar zo geen gitarist. Jij bent veel meer. Jij bent een soort kunstenaar. Zoals jij met mij praat nu over het muziek maken en dingen. Want schilderen, dat is ook vaak vereenvoudigen, hè, en weglaten. En alleen dat doen wat nodig is en wat essentieel is. Nou, dat vertelde die mij ook. En dan in zo'n gesprek. En toen zei hij ook, ja, en je kunt natuurlijk... Kijk, ik heb ook een kunstacademie gedaan. Ik ben technisch redelijk onderbouwd, kun je wel zeggen. Dus je kunt alles wel schilderen wat je maar wil. En zo'n jongen die kan ook alles wel spelen wat hij dan wil op een gegeven moment. Maar dat juist niet doen en al weglaten. En uiteindelijk zeggen, ja, wat eigenlijk om gaat, dat is gewoon met je ziel spelen.
0: Ja.
1: Met je hart spelen,
0: ja,
1: met je ziel.
0: Op conservatorium doen ze een boel aan oefenen. Je blijft altijd oefenen.
1: Ja, dat is zo. Ja. Ja, ja. Je haalt gewoon een koffer met technische bagage op. En dan is het maar zaak dat je na die opleiding gewoon zorgt dat je die koffer weer leeg krijgt.
0: Ja, eerst weet je niks. En dan klinkt het spontaan. Dan leer je een heleboel dingen die je later weer aan moet leren.
1: Want kijk, zo... Dat schilderen ook. Hè? Dus, en dat heb ik dus met het Drentse landschap heel erg. Dat je... Want ik denk dat jij ook zo zingt en zoiets. Tenminste, die CD ook en zo. Dan denk ik, ja, die jongen die zingt. En hij zingt woorden. En hij zingt teksten. Maar die klankkleur en zo wat. En het geluid wat je hoort. En zo wat, dat is eigenlijk gewoon één grote zoektocht naar iets. Ja, en wat dat iets is, ja, dat doet er niet toe. Nee. Daar hoef je ook niet om schrijven. Maar het is wel, en dat is schilderen ook. Het zoeken, dat is eigenlijk een zoeken naar een soort gemis of zo wat.
0: Ja.
1: En wat dat nou is, laat het maar.
0: Saudade, zou de Portugezen zeggen.
1: Ja, laat het maar.
0: Ja. Iets wat je altijd naar zoekt en nooit echt vindt en zo.
1: Precies.
0: Het succesmotief, zei Bedoom altijd. Maar dat zit ook in heel veel volksmuziek opgesloten. Zo. Ja. En dat gevoel van nooit eigenlijk.
1: Volksmuziek.
0: Nee, maar ik bedoel, in bijvoorbeeld in de Vado-muziek, de Portugese blues. Daar zit het gevoel van, wat zij zeggen, saudade in. Dat is een soort van weemoed.
1: Ja, maar ja, ik heb daar ook wel met blues wel.
0: Ja, nou, dat heeft heel duidelijk
1: van de ik hoor zo ook wel een of andere... Hoor ik vanmorgen nog, ik weet niet eens meer wie het was. Nou ja, die begint dan ook, weet je wel, standaard. I woke up this morning en zo wat. Ja, dan denk ik, ja, goeiedag. Ja, ik ben ook wakker geworden vanmorgen, weet je wel. Ja, ja, maar ja, jij bedoelt dat helemaal niet. Nee. Jij bedoelt heel wat anders wat.
0: Ja, ja, dat is natuurlijk... In de bluesmuziek is natuurlijk ook een tweetalig iets ontstaan. Hè? Dat, het Engels met de bos en het crypto onderling natuurlijk, wat die bos nooit meer kon verstaan en zo.
1: Nee.
0: Ik bedoel, de mensen hebben hun eigen, het Engels zo geïnterpreteerd op hun eigen manier op plantages, dat op een gegeven moment zij gewoon iets tegen elkaar zeiden in het Engels wat iets heel anders betekende, maar dat,
1: ja, precies,
0: dat die, the white, ja, the big boss man, the white guy never understood what the,
1: ja,
0: was happening.
1: Ja, precies.

0: dit gebied is het gebied van de kwade geest.
1: De boze geest. Ja. Ja, zo heet dat echt hoor.
0: Ik woon hier vlakbij, maar ik wist dat helemaal niet.
1: Jawel, maar ik heb dat ook wel eens op schilderijen gezet bij de titel dan. Hè? Want ja, dan denk ik zo, die man, dat is ook een... zo'n soort verdwaasde Tolkien-aanhanger of zo. Maar zo is dat niet.
0: In de ban van de ring.
1: Ja. Nou is dat wel heel mooi natuurlijk, maar die... Maar het heet hier gewoon zo. Kijk, dit is natuurlijk hier nu. We kunnen hier nou redelijk. Zie je wel? Ja. Kijk, dat is natuurlijk...
0: Verend.
1: Ja, en als je dan voorstelt dat het... Het is nu redelijk, maar als het een beetje natter is... Dan loop je zwaar over het matras.
0: Ja.
1: En...
0: Vandaar.
1: Als het dan duister is...
0: Ja.
1: Dan kun je wel het een en ander voorstellen. Nee, misschien is er wel eens een keer iemand... verdronken hier.
0: Ja.
1: Wie zou me dat zeggen? Maar zo ontstaan die namen hier natuurlijk. Hè? Maar dit is toch gigantisch hier.
0: Er zijn weinig plaatsen in Nederland waar je niets meer hoort. Dit is volgens mij een van die plekken.
1: Ja, precies. Kijk, en ik heb dus... ik ben hier ook wel eens als het heel mistig is hoor. Dat zie je alles in Waas. En ik heb hier ook wel eens iemand bij mij gehad aan die dan uit Amsterdam komt. Die worden hier echt doosbenauwd.
0: Ja, dat heb ik ook wel eens gehad.
1: Worden echt benauwd, terwijl ik in Amsterdam benauwd word.
0: Ik ben eens een keer met George Kooijmans op Ballorij geweest, die van de Juring. En die wou er eigenlijk liefst zo snel mogelijk weer weg.
1: Ja.
0: Want die vond dat wel mooi, maar die reden liefst met de auto overheen. Zo, weet je
1: ja,
0: wel.
1: Precies. Maar ze vonden ze onheimisch of zo waar. Ja. Terwijl ik dan denk van, hier ben ik helemaal op mijn plek. Wat kan mij hier nou gebeuren eigenlijk? Hè?
0: Ja, maar nee. Dat je weet dan.
1: Ja.
0: Dit is. Ik ben hier zelf ook naar Noordwest. Ja, hier vlakbij.
1: Maar... Ja, nou, we lopen die kant even over. Ja, dan gaan we hem naar Diepie toe. Kijk maar niet, het diep lopen.
0: Dit is de oude bedding, hè?
1: Ja, dit is zeker helemaal...
0: Dit is natuurlijk prachtige.
1: Ah, moet je zien dit.
0: Dus in dit geval is het even jammer dat het geen televisie is. Want als je dat zou kunnen zien, lustraars, dan...
1: Dat vind ik ook. Dat vind ik echt... wij hadden hier een camera bij moeten hebben.
0: Ja,
1: maar... Absoluut.
0: Maar gelukkig heb ik van de oude meester van de VPRO, Han Reiziger, die altijd liever radio deed. Met radio is natuurlijk mooi. Hè? Je kunt je imaginair kun je worden. Je kunt,
1: maar het is onze taak.
0: Ook beelden erbij bedenken.
1: Precies. Ja. En dat is onze taak om toch met onze verbale vermogens dat zo te creëren dat mensen toch een soort... suggestie krijgen en dat ze dat zelf een beetje in kunnen vullen. Ja. Nee, hoe het er nou dan uit zal zien. Maar het is natuurlijk zo'n meanderende beek hier, zo'n originele loop. Die zich hier 10.000 jaar geleden heeft gevormd.
0: Ja.
1: En natuurlijk zal hij wel af en toe heeft hij zich wat verlegd omdat die wallen uitslijten. Maar in principe loopt hij hier nu nog steeds zo.
0: Dit water stroomt.
1: Het stroomt.
0: En als wij er al lang niet meer binnen, dan stroomt dat ook.

Chris Hillman, Hard Times. Thomas Kane is een docent aan de Tennessee State University, maar hij is tevens pianist en componist. En er werd een nummer van hem opgenomen door de Italiaanse superster Zucchero. From Now On.

Sucro, From Now On. Het was eigenlijk een gospelzong en het nummer werd gezongen door de zwarte slaven tijdens hun dagelijkse werk in de brandende zon op de katoenvelden. Taj Mahal, Down by the Riverside.

Taj Mahal, down by the riverside. Frank Black van de Pixies en een veteraan uit het Amerikaanse circuit, Gary U.S. Bonds, namen een nummer op dat jaren daarvoor al opgenomen was door Ry Cooder en ook door de Rolling Stones. Frank Black en Gary U.S. Bonds, Go Home Girl.

Frank Black en Jerry U.S. Bonds, Go Home Girl. Phyllis Cavalier, dat was de leider van de Young Rascals uit New York. En die hadden echt wereldhits. Good Lovin', People Gotta Be Free en Groovin'. Hij is nog steeds erg actief, ook als soloartiest. En dit nummer nam hij op met Veronica. En dat was een van de dames van de Ronettes. Phyllis Cavalier, I Love You So.

Felix Cavalier en Veronica van de Ronettes, I Love You So. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Laurens Braamstede techniek, Rinus Bouwmeester die coördineerde de playlist. T-Bone Burnett maakte een aangrijpend nummer, want veel Amerikaanse families werden totaal verscheurd tijdens de Civil War, zodra familieleden uit één gezin elkaar bestreden in de burgeroorlog. T-Bone Burnett, The Battle of Antietam.

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Hoi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Het vuur zit in de lucht en dat betekent dat de kraan weer vliegt. Nou, daar hebben we een mooi nummer over de kraan. As the Crow Flies, origineel van Tony Joe White, maar ook nog twee andere heel verrassende uitvoeringen. Verder veel neewerk van Ray Wiley Hubbard, van Superchunk, van Mico Marx, Mike Campbell en The Dirty Knobs, ook een nieuwe CD van u te komen, van Duke Robillard. Maar we begonnen met muziek uit Noorwegen, van Trond, Svensson en Tuxedo. Build Me a Mountain.

Ja, het klinkt heel Amerikaans. Het kunnen drive-by truckers wezen. Maar het komt echt uit Noorwegen. Want deze zanger, Trond Svensson, is een misdaadreporter uit Noorwegen die in de muziek actief is, uiteraard. Want dit is, denk ik, al zijn derde of zijn vierde cd. De vorige was Palomino Motel. Nou, klinkt ook echt Noord-Texas, zeg maar. En dit is van de nieuwe cd Don't Trust the Moon. Trond Svensson samen met zijn band Tuxedo. Tuxedo, dat is een mooie witte hoed, is dat, hè? Van Morrison, de 43ste cd zit er aan te komen. En daar is alvast een nummer van in het vooruitgaande bracht, zeg maar. De cd die heet What's It Gonna Take? Ja, we zijn benieuwd wat het allemaal zal wezen. Want hij zei dat hij er misschien wel met zal opholen. Maar na 42 komt er toch nog weer een 43 van deze Ierse band. Van Morrison met Pretending.

Een vuurproefje van de nieuwe cd van Van Morrison, die half mei ongeveer uitkomt. De cd What's It Gonna Take. En mocht je Van Morrison nog graag een keer willen zien, hij treedt niet zo heel veel meer op, maar op 29 juni dan treedt hij op in Ierland, in Limerick, op King John's Castle. Man die ook al jaren bezig is, maar dan van de andere kant van de grote plaats, Lyle Lovett, de man uit Texas. 10 jaar lang heeft hij niks produceerd in de zin van geen nee werk uitgebracht. En nu komt hij met een nieuwe cd, de 12th of June. Dit is het titelstuk ervan.

0: I love best the 12th of June. I love best the 12th of June.
1: The 12th of June, titelstuk van de nieuwe cd van Lyle Lovett, de zanger, gitarist uit Texas. Die ooit trouwens nog een paar jaren getrouwd was met de bekende actrice Julia Roberts. Kunt u niet helemaal voorstellen, want als je Lyle Lovett ziet, dan kun je echt niet zeggen van dat het een van de allerknapsten van deze wereld is. Larry McRae, dat is een blueszanger die al meer dan 30 jaar actief is in Amerika. Hij komt uit Arkansas, dat ligt op dezelfde hoogte ongeveer als Mississippi, net aan de andere kant van de rivier. Een bluesgebied bij uitstek, een man die ook al met Jan en Alleman samenspeeld heeft. En gelukkig heeft hij een nieuwe cd gemaakt, Blues Without You. Maar eigenlijk had hij moeten zeggen Blues With You, want allerlei bekende mensen werkten aan deze cd met, zoals Joe Bonamassa, Warren Haynes, Joanna Connor en Reese Winans. Larry McRae met de Roadhouse Blues.

het gekke is dat er dan eigenlijk applaus achter verwacht. Hè? Een niet al te groot applaus, maar een optreden in zo'n roadhouse in Texas. Van ja, waar dan al wat volk aan de bar hangt, arbeiders rond, shouten soms naar het werk. Een stukje zitten eten en zo met elkaar. En dan speelt er een band, Larry McRae bijvoorbeeld. Dit is van de nieuwe CD van Larry McRae, Blues Without You. Ook een nieuwe CD is het van Duke Robillard. En daar werkt allerlei mensen werkt door aan mee aan die CD. Duke Robillard is een beetje een man die in de sfeer van de jump blues speelt. Een beetje dat lekkere ritme, zeg maar, doorin. They called it Rhythm and Blues, dat is de titel van de CD. En hij zingt hier samen met John Hammond, de bekende John Hammond, de zoon van John Hammond senior. De man die Dylan ontdekt heeft bijvoorbeeld en Stevie Ray Vaughan. Maar dit is John Hammond junior samen met Duke Robillard met The Homeless Blues.

Echte deep blues, maar dat zat meer in dit deel van Harry's Blues. De muziek van Larry McRae, dat kun je ook zeker zo noemen, en Duke Robillard samen met de zang van John Hammond in Homeless Blues. Je hoort het op Harry's Blues, elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Tijd voor drie keer recht is scheepsrecht. En in dit geval hebben we het over de kraaien. Want we zitten in het voorjaar en bij mij achter het huis zit een hele grote beukenboom. En er zit heel vaak een kraaien in. En die zwarft dan, die cirkelt een beetje boom, die boom. En op een gegeven moment gaat ze weer zitten en dan kwaakt ze met elkaar. Een geweldig lawaai. En toen dacht ik van, waar komt dat toch eigenlijk vandaan? Van het liedje van As the Crow Flies. Dat kende ik van Tony Joe White. En dat blijkt een gezegde te wezen van hij niet de snelste weg neemt. Want kraaien die neemt ook niet de snelste weg van A naar B, maar die cirkelt wat rond, die dwarrelt wat rond. En hij niet de snelste weg neemt, dan is het as the crow flies. En dat schijnt Dickens gebruikt te hebben in literatuur. Nou, ik heb drie versies bij elkaar gezegd van As the Crow Flies. Uiteraard het origineel van Tony Joe White. Maar we beginnen met die van Colin James. En dat is nog een hele recente van de cd Open Road uit 2021.

Dat was de versie van Colin James as the Crow Flies. En dan bijna 50 jaar terug, in 1972... de LP The Train I'm On van Tony DeWitt. En u te komen bij het origineel. De LP The Train I'm On van Tony DeWitt. En u te komen bij het origineel.

0: Tony Joe White uit 1972. Ik zie hem nog zo zitten bij het Take Root Festival, toen dat nog hier in Assen was. Optreden van hem samen met zijn zonen, die de drums speelden. En de afloop zat hij gewoon bij het standje met de merchandising. En signeerde hij cd's voor de mensen die een exemplaar wilden hebben. Heel gewoon bleem, Tony Joe White. En toch zulke prachtige nummers maken. De derde versie die is van Rory Gallagher, de man uit Ierland. Hij begon juni naar Ierland gehad, maar zeker niet vergeten om naar Ballyshannon te gaan. Dat ligt een beetje aan de westkust van Ierland. Dat is een klein plekje. Daar heeft Rory Gallagher heeft daar gewoond. Ik weet niet of hij daar geboren is trouwens, maar dat is wel de plek die zeg maar vergelijkbaar is met wat Grollo is in Nederland voor Harry Musquet. Dat is Ballyshannon voor Rory Gallagher. Dus dit is een standbeeld van Rory Gallagher. En er is een groot festival, vierdaags festival met allerlei optredens. En dan is het dorp een en al Rory Gallagher. Dit is van zijn laatste cd die uitgebracht is van Rory Gallagher uit 2019. Zijn versie van As the Crow Flies.
1: As the crow flies, baby, well, I ain't too far from you. But since I don't have wings,

Drie versies waren dat van het nummer As the Crow Flies, het origineel van Tony Joe White uit 1972. De versie van Rory Gallagher, die is trouwens uit 1973, want het is een outtake van de LP Tattoo die hij toen opnam. Maar die is pas uitgebracht in 2019 op de CD die gewoon getiteld is Blues. En de eerste versie die was van Colin James van de CD Open Road. We gaan naar Ray Wiley Hubbard, al eerder wat van het draait in Harris Blues, van de CD Co-Starring 2. En dat wil zoveel zeggen dat een heleboel de mensen eraan meedoet aan deze CD. Ray Wiley Hubbard, dat is een man uit Texas die al een jaar of 40 in het Roadhouse circuit door actief is. Een beetje stevige country muziek, country rock muziek zou kunnen zeggen. Op deze CD werkt hij samen met allerlei verschillende mensen, met Steve Earle, met Ringo Starr, Steve Lukather en ook vooral de Band of Heathens, een uitstekende band uit Nashville. En die zingt ook op dit nummer, The Desperate Man.

Ray Wiley Hubbard van zijn nieuwe CD, co-starring to, en dat, dit was dus samen met The Band of Heathens. Uitstekende CD met heel veel ja, mooie nummers erop. Al 40 jaar bezig, maar als je dan nog dit soort werk kunt maken, dan ben je van grote klas. Een band waar ik nog nooit van gehoord had, dat was Superchunk, een indie rock band uit North Carolina. Nou, boeit me dat altijd wel gelijk als het uit North Carolina komt. Want dan zie je in de Appalachians, dat bergachtige gebied door zo, waar die hele aparte muziekcultuur ontstaan is van de mix van de Ieren en de Italianen en dat soort volk bij elkaar. Maar ik heb van Superchunk nog nooit gehoord. Die band bestaat trouwens al wel flink wat jaren, al vanaf 1989. Door is een nieuwe CD van nu te komen, die heet Wild Loneliness. En door draai ik het nummer van City of the Dead.

Ja, het giet nog wel in deur, dit nummer van Superchunk, City of the Dead. Maar we schieten op tegen het eind van het programma. Wel trouwens een uitstekende cd, Wild Loneliness. Wat minder boos dan de vorige cd. Die was heel erg tegen Trump gericht. Maar er zit altijd toch nog een zekere agressie zit in die muziek van Superchunk. Het laatste nummer is een nummer van Mike Campbell en de Dirty Knobs. Mike Campbell, de solo-gitarist van Tom Petty. Sinds die overleden is, speelde voor hemzelf. Dat besluiten we met Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En dit is A Dirty Job.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Shocking Blue is de enige Nederlandse band met een nummer 1 hit in Amerika. En Robbie van Leeuwen startte Shocking Blue nadat hij was opgestapt bij The Motions. En heel veel mensen weten dat niet, maar Shocking Blue begon met een zanger, Fred de Wilde. Hij kwam van Hu en de Hilltops. Shocking Blue, What You Gonna Do?

Shocking Blue, What You Gonna Do. Zanger Fred de Wilde zong het eerste album van Shocking Blue vol, maar het werd geen succes en daarom probeerde Robbie van Leeuwen Barry Hay los te weken bij de Haagse band The Hakes. Maar hij had pech, want op hetzelfde moment had Barry Hay ook een aanbieding op zak van Golden Earring. En hij koos voor Golden Earring. En toen koos Robbie van Leeuwen voor Mariska Veres. Shocking Blue, Send Me a Postcard.

Shocking Blue Sent Me a Postcard. Mariska Veres, die heet eigenlijk Maria Elizabeth Ender. En ze was de dochter van zigeunerviolist Lajos Veres. En ze gebruikte de artiestennaam van haar vader. Ze had al de nodige ervaring. Ze was al zangeres geweest in Den Haag bij de Motowns, The Statesman en bij Danny and His Favorites. Shocking Blue, Long and Lonesome Road.

Shocking Blue, Long and Lonesome Road. En in 1970 gebeurde het onmogelijke. Een Nederlandse band had een nummer 1 hit in Amerika. Op 31 januari 1970 stond Shocking Blue 1 in de Cashbox Hit Parade. En op 7 februari stond de band 1 in de Billboard Hit Parade. En op 28 januari waren er al ruim 1 miljoen singles verkocht. Dus als componist was Robbie van Leeuwen in 1 klap financieel onafhankelijk. Door dit nummertje, Shocking Blue, Venus.

Shocking Blue en Venus. Het album met Mariska Veres verkocht ook goed in Amerika. Het stond 31 in de Billboard Album Charts. En dat betekende dat de band moest gaan toeren. En dat werd meteen goed aangepakt. Shocking Blue ging naar Argentinië, China, Vietnam, Canada, Zuid-Afrika, Iran, Japan en Australië. En ze deden alle Europese landen aan. En daartussendoor hadden ze nog even een nummer 1 hit in Nederland. Shocking Blue, Mighty Joe.

Shocking Blue en Mighty Joe. Natuurlijk moest Shocking Blue ook door Amerika gaan toeren. En aan het voorprogramma kun je zien hoe groot de band in die dagen was in Amerika. In Minneapolis waren Ike en Tina Turner en Tony Joe White het voorprogramma van Shocking Blue. In Phoenix stond Sly en de Family Stone in het voorprogramma. In Los Angeles, Three Dog Night. En in Chicago, Pacific Gas and Electric en Country Joe and the Fish. Shocking Blue, Never Marry a Railroad Man.

Shocking Blue, Never Marry a Railroad Man. De band stond natuurlijk ook in de grote tv-shows in Amerika. In Los Angeles in de Johnny Carson Show en in de Mama Cass Show. In New York in de David Frost Show. En na een tour van 6 weken was de Carnegie Hall in New York volledig uitverkocht op de slotavond. Shocking Blue, Hello Darkness.

Shocking Blue en Hello Darkness. Shocking Blue was echt een Haags clubje. Robbie van Leeuwen speelde gitaar en die kwam uit The Motions. Klaasje van de Wal, de basgitarist, die kwam uit The Kick en die werd later vervangen door Henk Smitskamp. Die kende Robbie van Leeuwen weer uit The Motions, maar Henk Smitskamp die had ook al met Sandy Coast en Livin' Blues gespeeld. En drummer Cor van de Beek kwam van The Sect en ook Mariska Veres kwam uit Den Haag. Shocking Blue, Blossom Lady.

Shocking Blue, Blossom Lady. Robbie van Leeuwen had een bloedhekel aan toeren. Hij wilde zich concentreren op het schrijven van nieuwe nummers. En daarom werd gitarist Leo van de Ketterij weggehaald bij Universal Delight. En hij moest als solo-gitarist mee op reis. En Robbie van Leeuwen ging alleen nog mee als hij zin had. Shocking Blue, Out of Sight, Out of Mind.

Shocking Blue, Out of Sight, Out of Mind. Er stond weer een tour op stapel naar Zuid-Amerika, Bulgarije, Joegoslavië, Israël. Maar Robbie van Leeuwen had zich helemaal teruggetrokken. Hij had er geen zin meer in. Hij ging naar België en daar woonde hij in zijn chique villa in Assenbroek, onder de rook van Brugge. Hij schreef nummers, maar hij had geen trek meer om live te spelen. Shocking Blue, Inkpot.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Trinity Lane van Lily Hyatt is het album van deze week. En Lily Hyatt is dan wel de dochter van John Hyatt, maar het is nog steeds geen grote naam in de muziek. En daarom toert ze als voorprogramma met John Moreland langs de kleine clubs in Amerika. Lily Hyatt, Sucker.

Lily Hyatt, Sucker. Shocking Blue trok overal heel veel publiek en de band was eigenlijk te groot voor zalen en hallen. In Tel Aviv stonden er bijvoorbeeld 40.000 mensen. Maar vervolgens moest Shocking Blue naar Pinkpop in Limburg en daar werd de band weggefloten. Er werd met tomaten gegooid door het publiek en de muzikanten moesten zelfs naar Limburg. En daar werd de band weggefloten. Er werd met tomaten gegooid door het publiek en de muzikanten moesten zelfs van het toneel.

Shocking Blue, Oh Lord. In 1972 was de band voortdurend onderweg. Marokko, Algerije, Brazilië, Chili, Venezuela, Argentinië, Hongkong, Indonesië. Een grote tour door Amerika en het werd afgesloten met een tour door Japan. En daar werd ook nog een live album opgenomen met de op 8 april 1998 overleden drummer Cor van de Beek in een hoofdrol. Shocking Blue, Let Me Carry Your Bag.

Shocking Blue, Let Me Carry Your Bag. De debuutsingle van de Amerikaanse cultband Nirvana, dat was ook een cover van een nummer van Shocking Blue. En Nirvana had er een grote hit mee in Amerika en in Japan. En dit is de originele uitvoering van Shocking Blue, Love Buzz.

Shocking Blue en Love Bus. Robbie van Leeuwen heeft zijn intussen helemaal teruggetrokken uit de muziek. Hij woont in Wassenaar, hij renteniert en hij laat zich nooit meer in het openbaar zien. En Mariska Veres overleed op 2 december 2006 op 59-jarige leeftijd. Shocking Blue, Boll Weevil.

Shocking Blue en Bol Weevil. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Martin Vuller deed de techniek. Freek Medendorp coördineerde de playlist. En dit is de laatste bijdrage van Shocking Blue. Demon Lover.

Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang hele nieuwe muziek en soms ook een paar olde dingen erbij. Dat olde ding, dat is Biloxi van Jesse Winchester uit 1970. Maar de nieuwe muziek die komt bijvoorbeeld van Hans Thesink, de bluesman uit Enschede, of Wenen tegenwoordig. Maar ook muziek van Alice Bailey, de Engelse zangeres van Riley Dorlin. Nieuwe single van King of the World uit Nederland. Maar we beginnen met John Mayall, Can't Take No More.

einde van deze maand dan komt de cd eindelijk uit. The Sun Is Shining Down, de laatste cd van John Mayall. Waarop heel veel mensen meewerkt. Op het nummer wat hij net hoorde, Can't Take No More. Gitarist Marcus King bijvoorbeeld. Maar verder speelt er ook mensen met als Mike Campbell van de Heartbreakers, Tom Petty en de Heartbreakers. Buddy Miller, wat meer in de sfeer van de Americana. Op viool Scarlett Rivera, die ooit bij Bob Dylan speelde in de Rolling Thunder Review. Melvin Taylor, echte Chicago bluesman, speelde er mee. Kortom, een heel gezelschap wat bij elkaar kwam in de studio van Robbie Krieger. En Robbie Krieger, dat was ooit een van de vier leden van de roemruchte formatie The Doors. Nou, dat is John Mayall. We gaan naar Nederland, naar ook een goede formatie. King of the World. Opgericht in 2012, naar het overlijden van Harry Musquet eigenlijk. Is Erwin Java, die heeft toen het initiatief genomen om een band bij elkaar te brengen met Ruud Weber, met Fokker de Jong, met Govert van der Duim en Erwin Java uiteraard. En in plaats van Erwin Java, want die is erbij vertrokken, is door Stef Delbare voor in de plek gekomen. Er komt een nieuwe cd uit van King of the World. En dit is alvast een vuurproefje. Pressure.

Ja, toch typisch een de sound van King of the World. Uitstekende muzikale band is dat. Met Ruud Weber, de zanger en de bassist. Fokker de Jong, Govert van der Duim en Stef de Baere. Ik ben benieuwd naar de nieuwe cd die uitkomt van King of the World. Een tijdje terug was er een gezelschap dat heette de Deslanders. Ik geloof dat die ook wel een keer gespeeld hebben op het Take Root Festival in Grunning. Ze kwamen uit New Orleans, althans de muziek die was helemaal op New Orleans gebaseerd, zeg maar. De stijl van New Orleans met blazers en dat soort dingen erbij. Maar het bindt eigenlijk mensen die uit de wereld van de country muziek kwamen. Na twee cd's ben ze ermee gestopt en is Riley Dowlin, dat was een van de mannen achter de Deslanders, die is weer gewoon aan het werk gegaan in de boorindustrie, in de olieindustrie. Maar ja, vorig jaar toen lag dat ook stil en toen corrupt bloed toch wordt het niet kunnen gaan en even weer, is er weer muziek gaan maken. En dat heeft een nieuwe cd opgeleverd, de cd Start It Over en door van I'm Not Ready.

Dat is geen alledaagse muziek. Dit is muziek van Riley Dolin. Zijn stem trouwens ook niet zo'n donkere tenor. Nee, ja, hoe moet het omschrijven? Wat voor stem heeft hij? Een bariton heeft hij toch? Een diepe bariton, jazeker. Dat hoorde je ook niet zo vaak. Riley Dolin van de CD Start It Over. Ik heb wel eens concerten in de Amerika bijgewoond van een Americana-muzikant, waarvan hij soms het gevoel had, ben ik nou meer kom om verhalen aan te horen of om de muziek. Meestal Malcolm Holcomb en Eric Taylor, die hadden er een handje van, om tussen de nummers door heel veel te vertellen over hoe de muziek tot stand te komen was en wat ze allemaal in midden maakten hadden en dat soort dingen. Eigenlijk waren het voor een deel storytellers en muzikanten. Nou, datzelfde, dat geldt ook zeker voor Jake Sirkus Fuzzel. Een man uit het zuiden van Amerika die vooral een verhalenverteller is, maar die dat op een prachtige muzikale manier doet. Een cd die van hem uitkomt, Good and Green Again. En daarop stiet een nummer wat al heel ver teruggegiet, Copper Kettle. En Copper Kettle, een kopende ketel, hij nodig, hij whisky wilt stoken. En dat gebeurde, met name in het zuiden van Amerika, gebeurde dat heel veel. En ook heel veel illegaal. Nou, daar giet het verhaal over van Jake Sirkus Fuzzel, over de Copper Kettle.

Jake Circus Fussel. Mooie naam ook trouwens. Jake Circus Fussel. Ja. Van de CD Good and Green Again. Het nummer van de Copper Kettle. De koperen ketel van de whiskystokerij. Alice Bailey is een Engelse zangeres, waar ik al vaker wat van gedraaid heb. Er is een, er kwam eerst een EP van u, en nu komt er echt een CD van de Ruud. Sleeping in the Half Light. Ja, slapen in twee duisters, zeg maar. Alice Bailey met Stones.

Voorproefje van de nieuwe CD van Alice Bailey, het nummer Stones. Het is Blues, de Lustrinoor, op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. En in dit geval gaat het over een plaats, over een stad in het zuiden van Amerika, aan de golf van Mexico in de staat Mississippi. Het gaat over Biloxi. Een nummer wat geschreven is in 1970 door Jesse Winchester. Maar de eerste uitvoering die is van Ted Hawkins. Ted Hawkins die is geboren in Biloxi. Hij is verder opgegroeid in Californië, in Venice Beach. En door is hij muzikant geworden, zou je kunnen zeggen. Hij was een beetje straatmuzikant eigenlijk. Maar daarna trad hij ook veel op in Amerika, of in Europa. Gek dat hij in Amerika had hij heel weinig status. En in Europa was hij heel bekend, Ted Hawkins. Zien uitvoering van Biloxi. Here we go.

Hele mooie versie van het nummer van Jesse Winchester in de uitvoering van Ted Hawkins van de cd The Next 100 Years. Ik denk 194, maar helaas, die Next 100 Years kwamen er voor hem niet uit, want een jaar later in 1994 overleed hij, Ted Hawkins. Het origineel is van Jesse Winchester. En Jesse Winchester die is geboren in Louisiana, ook in het zuiden van Amerika, ligt ook aan de golf van Mexico. Is geboren op een militair vliegveld. Dat was de wereld waarin hij uitkwam eigenlijk. En later heeft hij zich door heel mooi ding afgezet, want dat was de tijd van de Vietnamoorlog. Hij is geboren in 1944. En toen hij in dienst moest, dat wilde hij niet. Hij wilde niet het risico lopen dat hij naar Vietnam uit zijn weer. Toen is hij vlucht naar Canada, dat deden toen meer mensen, want dan ontkwam je aan de dienstplicht. Door even een aantal jaren heb je door West en op een gegeven moment kwam er een generaal Patton en mocht je weer teruggekeerd. Toen heb je een cd opgenomen samen met Robbie Robertson van de band op het Beersville label. Hetzelfde label waar ook de band voor opname Music from Big Pink bijvoorbeeld. Hele karakteristieke album heb je toen gemaakt met een prachtige dubbelhoes. Helemaal in zwart-wit uitgevoerd met een soort outlaw pose van Jesse Winchester erop. En dit is zijn uitvoering uit 1970 van Biloxi.

Jason Winchester uit 1970 met Biloxi, het origineel van die, dat prachtige album wat hij toen uitgebracht heeft. Er zijn nog heel veel andere albums binnen de volg, maar heb in mijn beleving nooit het eerste album overtreffen. In 2011 toen bleek dat Jason Winchester dat die kanker had en dat leek niet goed te komen. En een jaar later, in 2012, heeft een aantal mensen het initiatief genomen om een tribute-cd te gaan maken. Gewoon bij leemmaal van dat ze hem wilden eren voor de prachtige muziek die hij maakte en geschreven heeft. Mensen als James Taylor werken door hem met, Lyle Lovett, Lucinda Williams, Jimmy Buffett en ook Rosanna Cash, de dochter van Johnny Cash. Zij merkt de uitvoering van Biloxi.

drie heel verschillende versies van Biloxi, het stadje aan de Golf van Mexico. De golven, die huurden die ook nog wel terug in de verschillende uitvoeringen. De eerste uitvoering was van Ted Hawkins uit 1994, een zwarte zanger. Het origineel van Jesse Winchester uit 1970. En de laatste die was van Rosanna Cash uit 2012. En uiteindelijk is Jesse Winchester in 2014 overleden. Vorige week draaide ik al een nummer van een nieuwe cd van Big Chief Monk Boudreau, Bloodstains and Teardrops. Hele mooie cd, blues, blues, blues draaide ik toen. Het is een muziek die op het zuiden van Amerika georiënteerd is, maar ook met Jamaicaanse invloeden heel duidelijk bij. Dus het is een combinatie van reggae, Cajun en blues. Big Chief Monk Boudreau met de Kingston Blues.

Een ode aan de hoofdstad van Jamaica. De Kingston Blues van Big Chief Monk Boudreau van de cd Bloodstains and Teardrops. Een dikke, dikke, dikke aanrader. Hans Thesing, dat is een country blueszanger uit Enschede die al sinds jaar en dag in Wenen woont. Een man waarvan hij ze wel eens zegt van a white boy lost in the blues. Hij heeft samen een cd gemaakt met Big Daddy Wilson. Dat is een Amerikaanse, een zwarte Amerikaan die in Duitsland is blijven hangen eigenlijk. A strange far from home, zoals hij zichzelf ook wel noemt. Die heeft samen een cd gemaakt en door van het titelstuk Payday.

Je oogst wat je zaait. Dat is PD. Dat is de moraal van het verhaal. Hans Tezink en Big Daddy Wilson met het titelstuk van hun nieuwe CD. Kerry Lewis, dat is de Lurist. Dat is de man die samen ooit met Mark Olson de Jayhawks oprichtte in 1984. Dat was toen een beetje de opvolger worden van de Flying Burrito Brothers. Country rock zou je kunnen zeggen. Nou, Mark Olson die is er al vrij vlot uit te stappen. Maar Gary Lewis die is nog steeds in die band te blijven. En de Jayhawks die bestaat nog steeds. Maar daarnaast maakt hij ook solo werk. En recentelijk is er een nieuwe solo cd van Gary Lewis uit te komen. You Don't Really Know... Nee, Jump for Joy heet die cd. Duidelijk beïnvloed door de Beatles. De liedjes bent ook ja, net zoals de Beatles opgezet bent. Qua structuur, ook een beetje qua instrumentatie. Luister maar eens naar The New Normal.

Ja, ik weet niet of dit het nieuwe normaal is, maar het is een new normal in elk geval van Gary Louris van de CD Jump for Joy. En ik vertelde net dat hij nogal beïnvloed is door de Beatles. En een wonderlijk bijverschijnsel bij de Beatles is, dat vertelde mij ooit Bert Hatters eens een keer, dat alle nummers van de Beatles, dat hij begint met de titel. Dus hij zegt van, I want to hold your hand. En ze begon te zingen, dan begon ze gelijk met, I want to hold your hand. And she loves you, yeah, yeah, yeah. En Yellow Submarine. Alle nummers begonnen, nee, niet alle, maar bijna alle nummers begonnen met de titel van het liedje van de Beatles. Bijzonder weet je bij de Beatles in haar geval. Harry's Blues zit er bijna op. We hebben nog één nummer te gaan. Een nummer van Jill Job Eve. Dat is een nummer, een groep in Duitsland. Maar ik zeg eerst even dat de techniek in handen was van Beralda Smit. Samenstelling en presentatie Albert Haar. En mocht je ooit een verzoekje hebben voor Harry's Blues en denk van nou, besteed toch nog eens een keer aandacht aan, of door eens een keer aandacht aan, dan is er best gelegenheid voor. Kijk maar even op de website www.harrysblues.nl. Daar staat wel een e-mailadres bij en maak het dan maar kenbaar. En als het past, dan draaien we het in Harry's Blues. Het laatste nummer in deze aflevering van Harry's Blues is van een cd die is getiteld Wildfire. En de groep die heet Jill Job Eve. Daar had ik nog nooit van gehoord. Maar dat kan natuurlijk makkelijk, want er komt zo ongelooflijk veel uit. Maar het is een groep uit Duitsland, notabene. En die maakt wel ja, hele mooie muziek, hele goede muziek. Victoria Semmel, Jens Newman en Tim Beckers. En Joseph Reuner, dat zijn de vier mannen die, of de vier mensen die samen de groep Jill Job Eve vormt. En de zang die is van Victoria Semmel. Hier ben ze met Neither Man Nor Machine.

uitstekend gitaarwerk van deze Engelse gitariste Joanne Shaw Taylor. Je hoort haar teruggestemd op het Holland International Blues Festival in Grollo. Ze werd ooit ontdekt trouwens door Dave Stewart van de Eurythmics. Toen was ze nog maar 16 jaar trouwens. Ondertussen is ze al dik in de 30. De nieuwe cd was dat, de Blues Album van Joanne Shaw Taylor. Ook een nieuwe cd van een Amerikaan, Israel Nash. Een cd die hij maakt heeft. Hij heeft er eigenlijk een beetje een speciale schuur weer gebouwd in de heuvels in de buurt van Austin. Hij komt oorspronkelijk uit New York, maar hij is naar Texas toegetrokken. En ja, hij heeft al eerder op bijzondere locaties cd's opgenomen. Ook een keer een cd die hij maakt. Barn Doors and Concrete Floors in een oude heuvel in de Catskills Mountains in de buurt van New York. Maar dit is dus uit Texas, uit Austin. Israel Nash van zijn cd Topaz, Indiana. Thank you.

country rock met blazers erbij. Dat hoor je niet zo heel vaak. Maar op deze cd van Israel Ness klinkt dat heel fraai. De cd Topaz. Maar de country is ook duidelijk aanwezig, want de steelgitaar was ook nadrukkelijk te horen. We blijven nog een beetje in die sfeer, maar dan wat meer nog naar de kant van de country rock toe. Een cd van de Pink Stones. En de Pink Stones, dat is eigenlijk gewoon de persoon Hunter Pinkston. En die heeft zijn naam gewoon een klein beetje verlengd. Pinkston weer Pink Stones, de Pink Stones. Introducing the Pink Stones, zo heet de cd. Die net uit te komen is. En je kunt er eigenlijk goed luisteren. De invloed van Cream Parsons kun je er nog wel een beetje aan afheuren. Blueberry Dream.

De Pink Stones met The Blueberry Dream. En op steelgitaar was het John Neff, die eerder bij de Drive-By Truckers speelde. Gram Parsons 3.0 zou eigenlijk kunnen zijn. De derde generatie country rock uit Amerika. Introducing the Pink Stones, de NCD. The Record Company, een mooie naam voor een groep. The Record Company, de platenmaatschappij. Het is de band van Chris Voss, Alex Stiff en Mark Cardoza. Met z'n drieën, het is de tweede cd die ze uitgebracht hebben. All of This Life, dat was in 2018 denk ik. Dit is 2021. De cd is Play Loud, dus zet hem maar flink hard aan. Midnight Moon.

van de cd Play It Loud. Inderdaad, ja. Spul het maar flink hard af. De laatste muziekveur dat wij toegehoord naar drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. Drie keer in scheepsrecht. Een nummer van Big Chief Monk Boudreau. En Big Chief Monk Boudreau, dat is een, zoals de dat hem schreef, een Native American. Dus niet geïmporteerd uit Amerika of uit Europa of zo. Maar een die oorspronkelijk vanuit Amerika komt. Of hij nou een Indiaan is, of dat hij een Cajun is, dat durf ik niet precies te zeggen. Maar het is in ieder geval een Native American. Hij komt uit New Orleans, uit het zuiden van Amerika. En die invloed is ook duidelijk merkbaar. Hij was onder andere zanger bij de Wild Magnolians en een andere Mardi Gras groep uit New Orleans. En muziek die hij beoefende, ging terug op de oorspronkelijke muziek van rond 1800, zeg maar, in die omgeving in New Orleans, de Mardi Gras muziek. Big Chief Monk Boudreau van de CD Bloodstains and Teardrops met Blues, Blues.

geweldige mix van reggae, Cajun en blues op deze cd van Big Chief, Monk Boudreau, Bloodstains en Teardrops. Zeer, zeer de muitenweer. Je hoort het allemaal in Harry's Blues. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En nou, een beetje bijzonder nummer eigenlijk wel. Helemaal geen bluesnummer. Het is een nummer van Led Zeppelin uit 1969. Het eerste nummer van de eerste LP van Led Zeppelin. De band met Robert Plant, John Bonham, Jimmy Page en John Paul Jones. Maar de aanleiding is een nee-cd van Beth Hart. De blueszangeres die ook al een paar jaar terug in Grollo op het podium stond bij het Holland International Blues Festival. Maar die nu uitkomt met een nee-cd, A Tribute to Led Zeppelin. Lijkt wel een beetje of dat mode is om allemaal tribute-cd's uit te brengen. Leste tijd van Neil Cassell, van Townes Van Zandt, van John Prine. En nou dus van Led Zeppelin. Beth Hart met een nummer van Led Zeppelin, Good Times, Bad Times.

Samen met nog andere, 8 andere nummers komt die cd in februari uit. A Tribute to Led Zeppelin van Beth Hart. Dit is Good Times, Bad Times, maar op die cd onder andere ook nummers als A Whole Lot of Love uiteraard, Stairway to Heaven, The Rain Song, Black Dogs en The Levee Breaks. Nou, heel veel nummers, 9 nummers maar liefst. Het origineel uit 1969, dus van die eerste LP van Led Zeppelin, een beetje de supergroep in die tijd. Jimmy Page, de gitarist, die kwam uit de Yardbirds onder andere. John Paul Jones, een geweldige bassist. En Robert Plant, geweldige zanger. Hij heeft nog recentelijk weer een cd gemaakt. Een hele mooie cd gemaakt, waar we ook al nummers van gedraaid hebben. Maar dit is uit 1969 en het bijzondere gitaargeluid van Jimmy Page, dat komt omdat hij het geluid van de gitaar via een Leslie speaker laat lopen. Zo'n Leslie speaker, dat is met een fan erin die ook wel bij een Hammond B3 wordt gebruikt. Led Zeppelin, het origineel, met Good Times, Bad Times.

Ja, de stem van Robert Plant uit 1969 van Led Zeppelin, het origineel. Good Times, Bad Times. En Robert Plant die heeft recentelijk dus een cd gemaakt samen met Alison Krauss, waar hij ook al eerder een cd mee gemaakt heeft. Dat was toen Raising Sand. En nou was het Raise the Roof. En als het goed is, als alles doorgiet, dan gaat ze optreden in Nederland. Robert Plant en Alison Krauss in de tune bij het voormalige paleis Soestdijk. Dus wie weet. De derde versie, een heel andere versie van een singer-songwriter, John Craigie. Paper Airplane is de cd waar dit nummer vanaf komt. Trouwens grappig dat Paper Airplane, dat is ook de titel van een cd volgens mij van Alison Krauss. Maar dat is puur toeval. Totaal andere uitvoering van Good Times, Bad Times.

drie totaal verschillende uitvoeringen van Good Times, Bad Times van Led Zeppelin. Hard rock, daar begon het met in de 60e jaren, 1969 om precies te wezen. Een stevige, een harde blues-uitvoering van Beth Hart uit 2022, die nog uit moet komen dus eigenlijk. En de versie van John Craigie, Americana muziek, een beetje country-achtige versie daarvan, uit 2012. Drie keer Good Times, Bad Times. Ellie Venable, dat is een gitariste uit Texas, nog maar 21 jaar. En dit is al haar vierde cd die ze uitbrengt. Het is duidelijk dat zij een geweldige fan is van Stevie Ray Vaughan. Een geweldige gitariste ook. Op het volgende nummer speelt ze samen met Devin Allman. Dat is de zoon van Greg Allman, van de Allman Brothers uiteraard. En dan zit je in de Texaanse gitaar-blues-sfeer zit je dan. Heart of Fire, dat is de titel van de nieuwe cd. En dit is The Road to Nowhere. It's all-

The Road to Nowhere van Ellie Venable. Op dit nummer bijstaande door Devin Allman van de NACD Heart of Fire. Israel Ness, die ik aan het begin van de uitzending draaide, die nam zijn cd op een klein dorpje in een blokhut in de buurt van Austin. De Wild Feathers, een band die al een jaar of wat bestaat, die uit Californië komt, die trok naar Nashville en die ging in de buurt van Nashville ook in een blokhut een cd opnemen. De cd Alvarado. Alvarado, dat is een woestijndorpje in het zuiden van Californië. Een mooie cd. En dat kwam een beetje omdat allerlei tournees die gingen niet door. Dus ja, dan weet je toch wat muziek maken. En dan ga je met elkaar ergens in een blokhut zitten. En dan ontstaat er de mooiste dingen. Zoals bijvoorbeeld Over the Edge.

producent van dit nummer is dezelfde die ook Blackberry Smoke produceert. En dat kun je wel een beetje horen. Het is hele volle muziek en ook wel stevige muziek. En je hoort het er niet aan of dat het in een blokhut op een nummer is. De Wild Feathers waren dat van de cd Alvarado. Binnenkort komt de lang verwachte laatste cd van John Mayall. Die komt uit The Sun Is Shining Down. De man die hield hem op om op te treden en hem nog cd's te maken. En dat mag ook wel een keer, want hij is al bijna 90 jaar ondertussen. 87, 88 geloof ik. Dus we gaan hem terug naar zijn betere jaren, zou je wel kunnen zeggen. De 90e jaren. Hij begon altijd in de 60e jaren trouwens. Maar uit 1990 van de cd A Sense of Place, The Black Cat Moan.

John Mayall, de Black Cat Moan. De man die er altijd een bekend stond dat hij een goede neus had om uitstekende gitaristen in zijn band te halen. Mick Taylor kan me nog herinneren, Coco Montoya die bij hem speelde. En tegenwoordig Carolyn Wonderland, ook een uitstekende gitariste. Maar ja, helaas. Die zit binnenkort zonder werk, althans wat betreft de optredens van John Mayall. Want nogmaals, hij stopt ermee. Dit was uit 1990 van de CD A Sense of Place. Jaren terug, 2007, was ik in Bristol in Tennessee. Ligt op de grens tussen Tennessee en Kentucky, geloof ik. Dat was een groot festival, het Rhythm and Roots Festival. En daar trad ook een Amerikaanse stringband op. En stringbands zijn in Amerika en zeker in de countrywereld heel populair. Zoals de naam al zegt, het bands waar alleen maar snarenspel bij is. Nou, die Old Crow Medicine Show, dat is zo'n stringband. Ook met een mooie ouderwetse naam, een Medicine Show. Vroeger waren die tournees die over heel Amerika plaatsvonden, die waren vaak gesponsord door Bedriem. Bijvoorbeeld Bedriem die een medicijn onder de aandacht van het publiek wilde brengen. Dus de Old Crow Medicine Show. Dit is van een nieuwe cd die nog uit moet komen. Het is een voorproefje. En ik draai door van het titelstuk. Paint This Town.

Ze zet de zaak lekker op de kop. Paint This Town, de Old Crow Medicine Show van hun nieuwe album. Harry's Blues zit er bijna op. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Miralda Smit. En we bestuurd met de nummer van Harry Musquet. Van de band Musquet uit 1991 van de cd Cut Deluxe. Tough on me, tough on you.

0: in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Het nummer werd eigenlijk geschreven voor Aretha Franklin, omdat haar vader predikant was. Ze nam het nummer wel op, evenals haar zus Irma Franklin. Maar ze vond het nummer niet echt bij haar materiaal passen. En daarna werd het een internationale hit voor Dusty Springfield. Son of a Preacher Man.

Dusty Springfield, son of a preacher man. Het nummer werd veel gecoverd door Bette Midler, Billy Joe Royal, Lynn Anderson, de Rolling Stones, John Mellencamp, de Beach Boys en Billy Joel. En de Rolling Stones hadden er een nummer 1 hit mee in Australië en in Zuid-Afrika. Maar het origineel was een nummer 1 hit in Amerika, The Drifters, Under

The Drifters, Under the Boardwalk. In 1964 was het een single voor Nina Simone. In 1977 was het een hit voor Santa Esmeralda. In 1986 was het een hit voor Elvis Costello. En de Engelse Animals haalden in 1965 de hitparade met dit nummer in Australië, Canada, Frankrijk, Ierland, Nederland, Zweden, Engeland en Amerika. The Animals, Don't Let Me Be Misunderstood.

0: understood.
1: The Animals, Don't Let Me Be Misunderstood. Hij begon zijn carrière als Peter Lincoln. En hij was de broer van de Engelse popzanger Eden Kane. In 1969 had hij zijn enige nummer 1 hit in Engeland. Maar toen woonde hij al in Denemarken, want hij was getrouwd met de Deense tandarts Anita Atke. In 2017 is hij overleden op 75-jarige leeftijd. Peter Sarstedt, Where Do You Go To My Lovely?

Peter Sarstedt, Where Do You Go To My Lovely? Het was een eigen compositie van zanger Frederick Heath en in 1960 werd het opgenomen in de Abbey Road Studios in Londen met studiogitarist Joe Moretti. En zanger Frederick Heath kwam even later om het leven bij een auto-ongeval. Maar de single werd in 1965, 1976, 1980 en 1983 opnieuw uitgebracht. En er verschenen covers van The Guess Who, Humble Pie, Wanda Jackson, Van Morrison, Susie Quattro, The Lords, The Swinging Blue Jeans en Tin Machine, Johnny Kidd and the Pirates, Shaken All Over.

Johnny Kidd and the Pirates, Shaken All Over. Het nummer is geschreven door Isaac Hayes en David Porter en werd opgenomen door Paul Revere en de Raiders, de Blues Brothers en Ted Nugent. Maar het origineel was een nummer 1 hit in Amerika van Sam Moore en Dave Prater. Sam en Dave, Soul Man.

Sam & Dave, Soul Man. Het nummer werd geschreven door Smokey Robinson en het werd de nummer 1 hit in Amerika door de Temptations, maar er verschenen ook nog covers van Stevie Wonder, Marvin Gaye, Billy Preston, The Jackson 5, Smokey Robinson zelf met The Miracles en dit is de uitvoering van Otis Redding, My Girl.

Otis Redding, My Girl. Het was de derde nummer 1 hit voor Frankie Valli en The Four Seasons. Het werd geschreven door pianist Bob Gaudio. En het was tevens een nummer 1 hit in Nieuw-Zeeland. Frankie Valli en The Four Seasons, Walk

Frankie Valli en The Four Seasons, Walk Like a Man. Componist Don Covey nam het nummer op in 1964 met de jeugdige studiogitarist Jimi Hendrix. Een jaar later namen de Rolling Stones het nummer op in de Chess Studios in Chicago. En daarna verschenen er weer covers van Cliff Bennett, Jeff Lynne, Wilson Pickett, Alan Price, Shamikia Copeland en Todd Rundgren. Maar dit is het origineel van Don Covey. Mercy, Mercy.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The New Now van Danny Vera is het album van deze week. En Danny Vera werd in 1977 in Middelburg geboren als Danny Polvliet. Hij studeerde aan de Rock Academie in Tilburg samen met Jacqueline Govaert en Floor Jansen. En koos vervolgens de voornaam van zijn moeder als artiestennaam nadat ze overleed. Danny Vera, Gold Rush.

NIV era, Gold Rush. Billy J. Kramer, dat was een zanger uit Liverpool en hij speelde met een band uit Manchester, de Dakotas. En ze scoorden louter hits met nummers geschreven door John Lennon en Paul McCartney. George Harrison zong het origineel bij de Beatles, maar Billy J. Kramer en de Dakotas scoorden er een nummer 1 hit mee in Engeland en dat lukte de Beatles niet. Billy J. Kramer en de Dakotas, Do You Want to Know a Secret?

Billy J. Kramer en de Dakotas, Do You Want to Know a Secret? James Brown zag Doris Troy optreden in een nachtclub en tipte meteen Atlantic Records dat ze een plaat met haar moesten gaan maken. En haar debuutsingle werd een hit in Canada, Nieuw-Zeeland en in Amerika. En toen verschenen er covers van Anne Murray, Linda Ronstadt en The Hollies. En The Hollies hadden er een hit mee in Australië, Ierland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zweden, Engeland, Canada en Amerika. The Hollies. Just One Look.

The Hollies, Just One Look. Het nummer werd door ruim 500 artiesten opgenomen en de opname van de Righteous Brothers is zonder twijfel de beste. Bill Medley speelde geen enkele rol. Het nummer werd helemaal solo gezongen door Bobby Hatfield. Het werd een nummer 1 hit in Engeland en in Nederland. En in Amerika bleef het nummer op plaats 4 van de Amerikaanse hitparade steken. The Righteous Brothers, Unchained Melody. Whoa.

Bobby Hatfield van The Righteous Brothers Unchained Melody. Het is een nummer van Chip Taylor en hij schreef het voor de band The Wild Ones. Dat was de huisband van de nachtclub Arthur in New York. Maar die single flopte in Amerika en toen scoorde de Engelse Trox er een wereldhit mee. En vervolgens werd het nog gecoverd door de Kingsmen, Jimi Hendrix, Jeff Beck, Cheap Trick, Hank Williams Jr. en Bruce Springsteen. The Trox, Wild Thing.

0: wild thing, I think you move me.
1: But I wanna know for sure.

The Trucks, Wild Thing. Vanilla Fudge, dat was een band uit New York. In 1970 gingen ze uit elkaar, want toen gingen Tim Bogert en Carmine Appice een band beginnen met Jeff Beck. Beck, Bogert en Appice. Jaren later keerden ze overigens terug naar Vanilla Fudge. En de grootste hit werd de nummer 2 hit in Canada en in Amerika werd het plaats 6 in de Amerikaanse hitparade. Vanilla Fudge, You Keep Me Hanging On.

Vanilla Fudge, You Keep Me Hanging On. Love, dat was een band uit Los Angeles rond zanger, gitarist en songwriter Arthur Lee, die in 2006 overleed op 61-jarige leeftijd. Het derde album van Love, Forever Changes, wordt als een meesterwerk gezien. In 1996 ging deze Arthur Lee overigens voor 12 jaar de gevangenis in voor een serie misdaden met drugs, onder invloed rijden, geweldmisdrijven en het gebruiken van een vuurwapen. In 2011, na 6 jaar, mocht hij de gevangenis verlaten. Love, a house is not a motel.

Love, a house is not a motel. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, stedentechniek, Hanny Knecht coördineerde de playlist. De Bo Brummels uit San Francisco. Dat was de band van zanger Sal Valentino en gitarist Ron Elliott. En die Ron Elliott speelde later gitaar op albums van Van Morrison, Randy Newman en Little Feat. In 1975 ging deze band uit elkaar. De Bo Brummels, Just a Little.

0: Eveline Stokgrollo, Blues Radio Drenthe.
1: Radio Drenthe.
2: Dit is Harry's Blues.
1: Met Albert Haar.

mooie luisteraar. Welkom bij Harry's Blues. Een uur lang muziek met onder andere Jack Bottleneck doorin. En Jack Bottleneck, dat is de naam van Johan Venema. Hij komt uit Drentsche, maar geest uit Friesland. En hij bespeelt de Bottleneck-gitaar. Een paar nummers van zijn nieuwe cd Cow Country. Ook muziek van de nieuwe cd van Daniel Lohuis. Van de cd van Edgar Winter over zijn broer Brother John. Maar we begonnen met Robert Rolf Feddersen. I Like That Rock'n'Roll.

0: like that rock and roll.
1: I like that rock and roll. Robert Rolf Feddersen is dat. Dat is een man uit Chicago die een tijd lang speelde in de band Loudmouth. En die nou, ja, dit is toch een beetje akoestisch opnemen, wat meer een homemade production zou je kunnen zeggen. Het is een single die net goed en wel uitgebracht is van Robert Rolf Feddersen. Nou, iemand die al heel lang bezig is, dat is Julian Sass, man uit Gelderland. Geweldige gitarist, een bluesrock gitarist. Er zijn mensen die gaat voor hem door het vuur. Hij heeft een nieuwe cd uitgebracht en die heet heel toepasselijk Electra Acoustic. En dat, ja, de naam zegt het al. Twee cd's, waarvan de ene elektrisch opgenomen is en de andere akoestisch opgenomen is. Draai eerst een nummer van de elektrische kant, Julian Sass, met Devil at the Door.

0: Devil at the Door van Julian Sess van zijn nieuwe dubbel CD Electroacoustic. We gaan naar Canada, naar Vancouver, althans in de buurt, een plaatsje in de staat Vancouver in Canada. En ik heb het over Brock Davis. Brock Davis is een man die al op jonge leeftijd begonnen met de muziek, maar ja, het werk en het gezin dat gewoon op een gegeven moment vuur, maar hij is toch weer bezig gegaan. Hij heeft een nieuwe CD gemaakt. En door die CD die heeft opgenomen in Nashville, in de studio van Ronnie Millsap. Studio waar Roy Orbison bijvoorbeeld ooit opnam. Het is wat meer de wat rustige muziek, wat beschouwende muziek van een jonge vader die trots is op zijn gezin. Brock Davis met A Song Waiting to Be Sung.
1: You're an empty can.

A Song Waiting To Be Sung van Brock Davis. Een single die hij gebracht heeft. Waarschijnlijk de voorloper van een cd van deze man uit Canada. Nou, uit Erika komt de volgende zanger. En dan weet je het uiteraard wel. Dan is het Daniel Lohuis van zijn nieuwe dubbel cd die net uitgekomen is. Een dubbel cd die hij weer gemaakt heeft eigenlijk met de vertrouwde mensen. Uiteraard met Bernard Gepken op gitaar. Rijen Zwart op de bas erbij. Ferry Laagendijk, Vleugel, Bram Hakkers op drums. En Misha Potte ook op drums. En Josh Tegen op de cello. Een cd waar de teksten weer heel belangrijk bent, zoals altijd bij Daniel Lohuis. Zoals hij het leven eigenlijk doorgiet. Stap voor stap.

nummer van de nieuwe cd, de dubbel cd van Daniel Lohuis, Stap voor Stap. Wij maken de stap van Erica naar Runsima Geest, een dorpje in de buurt van Dokkum, Friesland. Want daar komt Jack Bottleneck vandaan. Jack Bottleneck, dat is de artiestennaam van Johan Venema. Want die Jorre van Trugge ook een cd uitgebracht heeft. Een bijzondere figuur eigenlijk, ook in Friesland. Hij zingt ook wel in het Fries trouwens, maar de Americana-muziek, de roots-muziek, die liggen ook zeer nauw aan het hart. Hij speelt samen met een band tegenwoordig, Rob Takema op bas, Herman Frank gitaar en Johannes Blanksma drummer. En hij zelf als gitarist en vooral op de slide op de Bottleneck-gitaar uiteraard. Jack Bottleneck van zijn nieuwe cd Cow Country, Ain't Waiting.

Jack Bottleneck uit Friesland met het nummer Ain't Waiting. Compositie trouwens van Justin Towns Earl, de zoon van Steve Earl, die vorig jaar, denk ik, of het jaar daarvoor al, op tragische wijze overleden is. Op jonge leeftijd trouwens. Van de nieuwe cd van Jack Bottleneck, Cow Country. Harry's Blues, daar hoor je dit soort muziek in. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in dit geval een nummer van Robert Johnson. De bekende bluesman uit Amerika, uit Mississippi. Die maar jong overleden is eigenlijk. Ja, heel jong overleden is. Betrekkelijk weinig materiaal. No Lord Neff. Een stuk of 20 nummers, denk ik. Hij is 27 jaar geworden. En de opname die ik laat horen, die is gemaakt in San Antonio. De stad waar Harry, Muske en ik ook geweest bent bij de plek waar die opname gemaakt is. En de eerste uitvoering die is van Johnny Winter. En Johnny Winter, dat is de broer van Edgar Winter. En dat is recentelijk een cd uitgekomen die Edgar Winter gemaakt heeft en opgedragen heeft aan zijn broer Brother John. Maar hier is Johnny Winter uit de periode 63 tot 68, over die periode, Texas 63-68. Johnny Winter met Kind-Hearted Woman Blues.

dit is echt de Texas Blues versie van het nummer van Robert Johnson, The Kind-Hearted Woman Blues. U de voet, de Johnny Winter op gitaar en zang uiteraard. Johnny Winter, de man die geboren is in Port Arthur in het zuiden van Texas aan de Gulf Coast. Dat is ook een mooi museum waar ook andere Johnny Winter en zijn broer Edgar Winter in voorkomt. En dit is Johnny Winter is overleden trouwens in 2014. In 1938 is Robert Johnson overleden op 27-jarige leeftijd. En een jaar daarvoor heeft hij een opname gemaakt op 23 november in San Antonio in Texas. Onder andere twee versies van het nummer Kind-Hearted Woman Blues. Die staan ook allebei op die prachtige cd-box die jaren geleden alweer uitgekomen is met al het werk van Robert Johnson. The Kind-Hearted Woman Blues.

0: That is evil all the time. She's a kind-hearted woman, but she studies evil all the time. You have to kill me, baby, if you have it on your mind. Someday, someday, I will shake your hand goodbye. Shake your hand goodbye. I can't give any more my loving, 'cause I just ain't satisfied.
1: Ja, dit is echt heel, heel old uit 1936. Het geruis op de plaat dat kunnen horen. Door de originele versie van de Kind-Hearted Woman Blues van Robert Johnson. Nou, dat hij veel invloed had, dat is volstrekt duidelijk. Want Jan en Alleman heeft muziek van hem opgenomen. En deze versie van Kind-Hearted Woman Blues is onder andere ook opgenomen tot Rundgren. Todd Rundgren is denk ik vooral bekend geworden als meer als producer eigenlijk. Hij zat in de beroemde Beersfield Studio, waar als de band onder andere opnam. En hij heeft in 2010 een cd gemaakt die helemaal gewijd is aan de muziek van Robert Johnson, Todd Rundgren's Johnson. En door van zijn versie dus van de Kind-Hearted Woman Blues.

De derde versie van de Kind-Hearted Woman Blues van Robert Johnson in de uitvoering van Todd Rundgren. Trouwens, Todd Rundgren, een bijzonder man, hoor. Geboren in 1948. Zeer muzikaal. En heel bijzonder, in 2020 heeft hij de Engelse vertaling van het nummer Flappy van Joep van Hek op het nummer. Todd Rundgren. De eerste versie van Kind-Hearted Woman Blues die was van Johnny Winter uit de 60e jaren. En het origineel van Robert Johnson uit 1936. We gaan naar 2022. Er is een cd uitgekomen getiteld Brother John. En Brother John, dat is Johnny Winter, de broer van Edgar Winter. De man die in 2014 overleden is. En hij heeft dus een tribute willen brengen aan zijn broer John. Dat doet hij met allerlei artiesten samen. En in dit geval samen met Cap Mo, de bekende blueszanger Cap Mo. Edgar Winter en Cap Mo in Lone Star Blues.

Edgar Winter en Cap Mo met een nummer van de nieuwe CD Brother John, het nummer Lone Star Blues. We gaan naar wat meer contemplatieve muziek, mag ik het zo zeggen. Goede muziek die heel goed gemaakt is, maar die een beetje wat ingetogen is. Denk een beetje aan de sfeer van Ray Bonneville of Gigi Kale bijvoorbeeld. Ik heb het over Jim Keller, een muzikant uit New York die een nieuwe CD gemaakt heeft. De CD By No Means, en het nummer dat ik draai, dat is Laying on the Tracks.

heerlijke, rustgevende muziek bijna van deze Jim Keller. Deze man uit New York van zijn nieuwe cd By No Means, Laying on the Tracks. Daniel Loos die kan eigenlijk beide. Die kan zowel hele mooie liedjes maken, rustgevende muziek maken. Hij kan ook heftige muziek maken, kan blues maken. Zijn nieuwe cd is, ja, is eigenlijk een beetje een mix tussen beide. Er zit niet uitgesproken blueswerk op. Echte luisterliedjes zitten er wel op, maar ook weer niet zoveel. Het zit er wat meer tussenin. Nou, Daniel Loos dus van de nieuwe cd. Zeg maar wanneer. Zit er wat meer tussenin? Nou, Daniel Noo is dus van de nieuwe cd. Zeg maar wanneer.

Daniel Loos, zeg maar wanneer van zijn nieuwe CD. Nog even terug naar Jack Bottleneck. De man uit Friesland, Johan Venema, die een nieuwe CD maakt, heeft Cow Country. En daarop ook een nummer van Rory Gallagher, de Bart uit Ierland. Helaas al lang overleden Bart uit Ierland, die een klein beetje te vullen drang heeft, denk ik. Maar wel een geweldige bluesman. Nou, in de uitvoering van Jack Bottleneck klinkt dat zo. De Loan Shark Blues.

Hele lekkere muziek hoor, van Jack Bottleneck. De Lone Shark Blues van zijn cd Cow Country. Dat is zijn nieuwe cd. In 2015 heeft hij ook al een cd uitgebracht. En dat was Lost and Found. We gaan naar Sugar Ray Rayford. De man die optreedt op het Holland International Blues Festival in juni dit jaar in Grollo. Ja, een van de namen die vastziet. Je weet tegenwoordig niet meer wat precies nog vastziet. Als gevolg van alle rumoeren in de wereld, zeg maar. Want John Fogerty, die zal komen, die heeft helaas overzegd. En ik weet dat Johan Derksen bezig is om nog een nieuwe grote naam te vinden. Maar Sugar Ray Rayford, die treedt in elk geval op. Daar zal ik zeker nummers spelen van zijn nieuwe cd, In Too Deep, en misschien wel Misinformation.

Een mix van soul, funk en blues van Sugar Ray Rayford van zijn cd Into Deep Misinformation. En dat brengt ons aan het eind van deze aflevering van Er is Blues, maar niet getreurd, volgende week dan ben wij er weer. Samenstelling en presentatie Albert Haar, techniek in hand van Karel Post. En wij besluiten met een nummer van de dubbel cd van Julian Sess, de cd Electracoustics. En we draaien een elektrisch nummer, World on Fire.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Paul Davidson uit Jamaica had in 1976 een grote hit met een cover van de Allman Brothers Band. Dat nummer werd overigens ook nog opgenomen door Joe Cocker, Bob Seger, Stephen Stills, Michael McDonald, UB40, Garth Brooks en Eric Church. Paul Davidson, Midnight Rider.

Paul Davidson, Midnight Rider. Peter and Gordon, dat was een duo uit Londen. En de debuutsingle werd geschreven door John Lennon en Paul McCartney. En dat had alles te maken met het feit dat Paul McCartney verkering had met Jane Asher, de zus van Peter Asher. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, Engeland, Nieuw-Zeeland, Ierland en Canada. En het nummer eindigde 2 in Australië. Peter and Gordon, A World Without Love.

Peter and Gordon, A World Without Love. Mike Chapman en Nicky Chinn schreven het nummer voor Suzy Quatro. En dit waren de songwriters en producers die ook de band Smokey groot maakten. Dit nummer eindigde 2 in Ierland, 3 in Zuid-Afrika, 4 in Engeland, 5 in Duitsland, 10 in Australië, 14 in Nieuw-Zeeland en 45 in Amerika. Suzy Quatro, If You Can't Give Me Love.

Susie Quattro, If You Can't Give Me Love. Het was de derde single van de Australische band The Little River Band, geschreven door oprichter Graham Goble. En hij moest regelmatig vanuit Melbourne naar zijn familie in Adelaide. En dat was een hele lange rit en tijdens die rit componeerde hij dit nummer. Het nummer eindigde 14 in Nederland, 28 in Amerika, 32 in Nieuw-Zeeland, 35 in Australië en 72 in Canada. The Little River Band, It's a Long Way There.

The Little River Band, It's a Long Way There. In 1963 was het de single van Randy and the Rainbows. Het nummer eindigde 5 in Canada en 10 in Amerika. De cover van Blondie met zangeres Deborah Harry werd de nummer 1 hit in Nederland en België. Eindigde als 2 in Engeland, 3 in Ierland, 9 in Duitsland, 10 in Oostenrijk en 19 in Zweden. Blondie, de neef.

Blondie, Denise. Het nummer werd geschreven door Smokey Robinson en het was een top 20 hit in Amerika voor The Temptations. Reggae-zanger Peter Tosh nam het vervolgens op met Mick Jagger en die versie werd de nummer 1 hit in Nederland, eindigde 2 in België, 20 in Australië en 81 in Amerika. Peter Tosh, Don't Look Back.

Peter Tosh met Mick Jagger, Don't Look Back. Het is een compositie van Willie DeVille voor zijn band Mink DeVille en het komt van het album Cabretta. In Amerika deed de single helemaal niets, maar het nummer eindigde 3 in Nederland, 20 in Engeland en 25 in Nieuw-Zeeland en het werd in 2007 nog gebruikt in de film In the Land of Women, Mink DeVille, Spanish Troll.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Cold Beer and Country Music van Zac Top is het album van deze week. En als singer-songwriter schrijft Zac Top zijn nummers altijd zelf. En de nummers op dit album schreef hij samen met producer Carson Chamberlain. En dat is de huisproducer van de Soundstage Studios in Nashville. Zac Top, Use Me.

Zack Top, Use Me. De Schotse zanger Scott Fitzgerald en de Nederlandse zangeres Yvonne Keeley, dat is de zus van Patricia Pai, hadden in 1977 een grote hit. Het werd de nummer 1 hit in Nederland en België, het nummer eindigde 3 in Engeland en Australië, 8 in Nieuw-Zeeland, 9 in Ierland en 25 in Duitsland. Scott Fitzgerald en Yvonne Keeley, If I Had Words.

0: Colt Fitzgerald en Yvonne Keeley, If I Had Words. De Zweedse band Blue Suede was heel succesvol met het bewerken van covers. Dit is een compositie van Mark James en het was een top 5 hit in Amerika voor B.J. Thomas. Maar de cover van Blue Suede werd de nummer 1 hit in Amerika. Het nummer eindigde 2 in Canada, 4 in Australië en 7 in Nieuw-Zeeland. Blue Suede, Hooked on a Feeling.
1: Hoekazaka.

Blue Sweat, Hooked on a Feeling. Het nummer is geschreven door Nick Lowe en het werd opgenomen door Dr. Feelgood met de nieuwe gitarist J.P. May. En dat was de opvolger van Wilco Johnson. Het werd de enige top 10 hit in Engeland voor Dr. Feelgood. Milk and Alcohol.

Dr. Feelgood, Milk and Alcohol. De Schotse zanger Gary Rafferty begon na Steeler's Wheel met een solo-avontuur. Dit komt van zijn album City to City. Het is een eigen compositie over een bekende straat in Londen. En de prachtige saxofoonsolo van Raffle Ravensoft leverde maar 27 pond vergoeding op, terwijl het een wereldhit werd. Het was een nummer 1 hit in Amerika, Zuid-Afrika, Canada en Australië. Het nummer eindigde 2 in Frankrijk en Zwitserland, 3 in Duitsland, Engeland en Ierland, 4 in Oostenrijk en 9 in Nederland. Gary Rafferty, Baker Street.

Gary Rafferty, Baker Street. Het is een eigen compositie van Robbie Williams, al beschuldigde de eerste singer-songwriter Ray Heffernan hem van plagiaat. Het werd de nummer 2 hit in Ierland, Italië en Schotland. Het nummer eindigde 3 in Estland, 4 in Engeland en Zwitserland, 6 in België, 7 in Frankrijk, 9 in Duitsland, 10 in Amerika, 14 in Nederland en 15 in Canada. Robbie Williams, Angels.

Dorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Gary Moore scoorde in 1990 een grote hit met een bluesnummer. En dat was na Little Red Rooster van de Rolling Stones in 1961 niet meer voorgekomen. Het werd de nummer 1 hit in België, 2 in Nederland, 3 in Noorwegen, 4 in Zweden, 7 in Finland, 9 in Amerika, 18 in Australië, 28 in Ierland en 31 in Engeland. Gary Moore, Still Got the Blues.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Ja, mensen, het voorjaar is begonnen en dat stemt een mens vrolijk. Daar past goede muziek bij. Goede muziek van onder andere Van Morrison, een nieuwe cd van hem. Van Kirk Fletcher, van Spencer Burton. Van Papa Chubby, de nieuwe cd Tinfoil Hat van de Harry Musquet Band. En van QB and the Blizzards. Maar we beginnen met Johnny Copeland uit 1994 van de cd Catch Up With The Blues. Rolling With The Punchers.

De man uit Louisiana, die later naar Texas is verhuisd. En dat hoorde in zijn muziek ook wel een beetje terug. En bovendien de vader van Shemekiah Copeland, Johnny Copeland. Met Rolling with the Punches. Een nieuwe cd van Papa Chubby. Papa Chubby, dat is een man uit Amerika, uit New York, uit de Bronx. Geboren als Theodore Joseph Horowitz in 30 maart 1960. Man die dus een dikke 50 jaar is. Maar hij is in die 50 jaar wel behoorlijk groot trouwens. Dit is van een nieuwe cd van hem. Die hij maakte in coronatijd. Dus helemaal op zichzelf. Een soort lockdown album. Tinfoil Hat. En tinfoil, dat is niet voor een mutsje van aluminiumfolie. En daarvan het nummer No Justice, No Peace.

0: justice is no peace. No justice is no peace. No justice is no peace. No justice is no peace. No justice is no peace. No justice is no peace.
1: Hij stampte er goed in. No justice, no peace. Zonder gerechtigheid, geen vrede. Papa Chubby van zijn nieuwe cd Tinfoil Hat. Nou, naar het nieuwe werk van Papa Chubby gauw. Naar old werk van Harry Musquet uit 1977. Dat was de Harry Musquet Band. Dat was dus nor Cuban and Blizzard. Nadat de zaak opgesplitst was eigenlijk. Dat Ilko Gelling weggegaan is, weggestuurd is. En door ging het nummer eigenlijk ook over. De Harry Musquet Band van de cd Love Vendetta. Geproduceerd door Luke Williams. Luke Williamsen. Dat was van bekend van Rook Williams en de Fighting Cats. Door was hij van Luke Williamsen. Love Vendetta met Bernard Reineke op de gitaar. Bad News.

Harry Musquet Band uit 1977 van de LP Love Vendetta, met Lau Leeuw op de bas, Bernard Renke gitaar, Jan Groening uit M, de drumdokter op drums, Martin van Dijk van de bekende familie van Dijk uit Klazineveen op piano en Harry Musquet vocals en mondharmonica. Uitgebracht op het Negrum label. We gaan weer terug naar Amerika, naar Austin. Daar komt Dale Watson vandaan, althans daar heeft hij heel lang gewoond. Het is een man die uit de sfeer van Californië komt. Uit zijn eerste LP of zijn eerste CD ging over een town south of Bakersfield. En Bakersfield, dat is de plek waar Buck Owens woonde. Dat hele speciale geluid wat verschillende mensen wel hebben. Zoals Dwight Yoakam bijvoorbeeld ook. Dat bijzondere gitaarwerk zit erbij. Dit is een nieuwe CD van hem, de Memphians. De inwoners van de stad Memphis. En ja, dan kan het maar over één persoon eigenlijk gewoon. Dat is namelijk over Elvis Presley. Agent Elvis.

bijna een beetje een nostalgisch nummer zou kunnen zeggen. Want de gitaar van Doon Eddie hurried erin. Maar het is echt Dale Watson van zijn nieuwe CD, The Memphians. Spencer Burton is een singer-songwriter uit Canada. Dat hele grote, ruime land. Hij komt uit Alberta. Dit is zijn vijfde CD, denk ik al. Ja, zijn vijfde CD. Coyote heet die CD. En daarvan Love at First Sight.

Spencer Burden. Hij probeerde goede raad te geven. Liefde op het eerste gezicht, trap er niet in. Dit is van de nieuwe CD van Spencer Burden, Coyote. Het is Blues, de Lustrinoor. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En het nummer dat is Fattening Frogs for Snake. De dikke kikkers voor de slang, zou je kunnen zeggen. Ik denk dat de kennis die denkt dat het een nummer is van Sonny Boy Williamson. Die is er wel bekend mee geworden, maar het origineel is nog veel ouder. Niet uit de 50e jaren, maar uit de 20e jaren, namelijk van Virginia Liston. En ik kwam erop omdat ik een nieuwe CD ting van Othman Wahabi. Othman Wahabi, jawel. Een man uit een bluesmuzikant uit Casablanca, uit Marokko. Die in 2004 naar Montreal, naar Canada is verhuisd. En ondertussen al een stuk of vijf CD's uitgebracht heeft. Dit is een nieuwe CD van hem. Mooie titel: The Blues Whisperer. De paardenfluisteraar die ken ik al wel, maar The Blues Whisperer nog niet. En daarvan dus Othman Wahabi met Fattening Frogs for Snakes.

0: yes, you want.
1: I'm telling all of you now, people, I'm no more fattening frogs for snakes.
2: Otman Wahabi met Fattening Frogs for Snakes. Ik heb nog eens in Noor gezegd wat dat nou precies betekende. Of in Engels, Fattening Frogs for Snakes means you're doing something that only ends up helping someone else and not doesn't end up helping you. Nou, kijk, ja, je doet wat, maar het helpt toch niet weer. Het origineel, dat is van Virginia Liston. Dat is al heel wat jaren geleden. Die leefde van 1890, althans ongeveer 1890. Dat was nog in de tijd dat zwarte mensen niet altijd de geboorteactes keurig in orde hadden. En in 1932 is zij overleden. En zij heeft dus het origineel gemaakt van Fattening Frogs for Snakes.

Een opname van 3 juni 1925 van Virginia Liston, het origineel van Fattening Frogs for Snakes. Dat was nog de titel van de vaudeville shows, de tentshows die rondreizen door Amerika, vaak gesponsord werden door een of andere medicijnfabrikant of zo. Uit die periode was het, dus meer, bijna 100 jaar geleden. Nou, dan nog een recente versie van Kirk Fletcher, de gitarist die onder andere bij de Fabulous Thunderbirds en bij Joe Bonamassa speelde. Dit is van de cd My Blues Pathway uit 2020, Fattening Frogs for Snakes.

drie versies van Fattening Frogs for Snakes. De alleroldste uit 1900. En de 24 die was van Virginia Liston. En dan twee neden, die van Kirk Fletcher uit 2020. En Otman Wahabi van The Blues Whisperer. Een hele mooie cd uit 2021. Straks nog muziek van Van Morrison, Blues Jordan, Popper Chubby. Maar we beginnen met QB and the Blizzard uit 1967 van de LP Groeten uit Grollo. Een verhaal over wat de blues nou eigenlijk echt is. Another Land.

0: bleef een ijzersterk nummer. Another Land Cuban Blisses van de LP Groeten uit Grollo met Herman Brood op piano en Ilko Gelling op de gitaar. We gaan nog even terug naar Papa Chubby, de nieuwe CD van Papa Chubby en door van het titelstuk Tinfoil Head.
1: Ladies and gentlemen.

titelstuk van de nieuwe cd van Papa Chubby, Tinfoil Head. Cd trouwens die hij helemaal zelf gemaakt heeft. Alle instrumenten zelf gespeeld. Toch knap werk van deze man. De volgende artiest, dat is Blues Jordan. Dat is een gitarist. Waarschijnlijk uit Dallas. Tenminste, dat is de veronderstelling. Want hij doet zich een mysterie voor. Het is de cd Guitar Blues uit 2011... En ik draai door van het nummer Elm Street Blues. Nou, Elm Street, dat is een hele bekende straat in Dallas. De straat namelijk waar als J.F. Kennedy vermoord is. En het is ook vlakbij het uitgangscentrum van Dallas, Deep Elm. Maar wie Blues Jordan nou is, komt er niet achter. Het is niet Michael Jordan, de basketballer. Het is niet Louis Jordan, het is niet Sas Jordan. Maar wie het wel is, Joost mag het weten. Maar zo klinkt hij in elk geval.

Een mooi nummer, maar de maker blijft een mysterie. Blues Jordan, dat is de maker, de gitarist. En het nummer Elm Street Blues van de cd Guitar Blues. Harris Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. We hebben nog een laatste nummer, dat heet ook Latest Record Project. En dat is de 42e cd van Van Morrison. Oftewel The Boy from Belfast. Dubbel cd die binnenkort uit moet komen. Dit is het titelstuk ervan, The Latest Record Project.

0: Muziek voor volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: De oom van Judy Greene uit Georgia zocht contact met songwriter en producer Thomas Fletcher met de mededeling dat zijn nicht zo goed kon zingen. En even later stond ze in de Cheshire Sound Studio in Atlanta. Iedereen was enthousiast over het resultaat, maar de single deed helemaal niets. Judy Greene, Face to Face.

Marjorie Green, Face to Face. Lucy Kaplansky heeft de bijnaam First Lady of American Folk. Ze is een iets wat elitaire zangeres uit het alternatieve clubcircuit in New York. Dit nummer nam ze op met Lila Bialy op piano. Lucy Kaplansky, Every Grain of Sand.

Lucy Kaplansky, Every Grain of Sand. Jimmy Lewis, dat was een goede songwriter die aan de lopende band nummers opnam. En het resultaat is dat in het archief bij Kent Records ruim 30 nooit uitgebrachte nummers van hem gevonden zijn. En dit nummer verscheen toevallig op het verzamelalbum Come Back Strong. Jimmy Lewis, I Can't Leave You Alone.

Jimmy Lewis, I Can't Leave You Alone. Story Hill, dat is een country rock band uit Minneapolis met Chris Cunningham en John Hermanson. En die twee, die beheersen de samenzang als de Everly Brothers en de Jayhawks. Story Hill, lay down your weary tune.

Story Hill, lay down your weary tune. James Timothy Shaw uit Georgia maakte platen onder de naam Hannibal, The Mighty Hannibal en King Hannibal. En zijn band bestond uit ex-leden van Gladys Knight en The Pips. King Hannibal, The Party Life.

King Hannibal, The Party Life. Cliff Eberhardt is een singer-songwriter uit New York. Hij treedt veel op in het koffiehouse-circuit in Lower Manhattan en in het clubcircuit van Greenwich Village. Hij heeft 12 soloalbums gemaakt en hij heeft geen dure studio's nodig, want dit nummer nam hij gewoon zelf thuis op. Cliff Eberhardt, Just Like Tom Tum's Blues.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Blackbird on a Lonely Wire van Will Hoke is het album van deze week. En Will Hoke stond al in de Grand Ole Opry in Nashville. En dat is heel eervol, want dan speel je een rol in Amerika. En daar was Vince Gill uit de Eagles zijn gitarist. Want Vince Gill en zijn vrouw zangeres Amy Grant zijn fans van Will Hoke. Will Hoke, Someone Else's Baby.

Will Hulk, Someone Else's Baby. Het nummer komt uit de film Black Scarlet met Juanita Brown in de hoofdrol. En Dee Irvin nam eerder albums op als Big Dee Irvin. Maar zanger Jimmy Lewis, die het nummer schreef, vond hem uitermate geschikt om dit nummer op te nemen. Dee Irvin, 100 Years From Today.